0: Watford. In de ronde van Italië starten straks twee Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. De 12e etappe van de Giro start iets na 1 uur vanmiddag. Vannacht blijft het overwegend droog bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend is er plaatselijk kans op mist. Daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Het kan tot 23 graden worden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
2: I got it, I got it.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De chemiereus benadrukt dat de besparingen deel uitmaken van een langlopende strategische herstructurering. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80 was immers veel te lang geleden.
1: En het graspollenseizoen is begonnen in België. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën, kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend kan op sommige plaatsen wat mist hangen. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en ook de volgende dagen nog mooi lenteweer. Het wordt nog wat zachter, in het weekend mogelijk tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

voert ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet. Die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. De Nederlandse autoriteiten waren deze maand dicht bij de arrestatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bolle Jos is de bijnaam voor Jos Leidekkers. Hij opereert vanuit Sierra Leone, dat elk rechtshulpverzoek van Nederland negeert. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip na een tip dat Leidekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De operatie werd maandenlang voorbereid, maar ging uiteindelijk niet door omdat Leidekkers zich dan toch niet verplaatste. Bolle Jos is zowel in Nederland als in België al meerdere keren veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën, kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. Vanmiddag iets na 1:00 start de 12e etappe van de Giro. De dag begint grijs met plaatselijke kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. Het wordt nog zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers.

0: Brussel.
1: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Raúl Castro en 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuba. Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak van vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat landen verplicht zijn om het klimaatsysteem te beschermen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. En de resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend. En in Straatsburg onderhandelen de Europese landen en het parlement later vanochtend opnieuw over strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Gisteren werd daar geen akkoord over bereikt. Volgende maand treedt het nieuwe, strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
1: Het weer dan. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Hallo, goedemorgen. Het is Dries hier, van Eva en Dries. Wij zijn net gearriveerd op de redactie van Studio Brussel. Wij zijn nu onze show aan het voorbereiden. Straks om 6 uur zijn we weer volledig van jullie. Het wordt een leuke show met veel geld. Heel veel geld voor de persoon die de wekker kan raden. Maar ik heb eerst nog een vraag voor iedereen die nu al wakker is. Een hele belangrijke vraag. Want is het of de magazijn? Dat wil ik wel eens weten. Stuur maar in de app. Is het of de magazijn? Tot straks!

Hallo, nog eens met Dries hier van Eva en Dries. Wij zijn volop onze show aan het voorbereiden, maar nog kort het antwoord op de wedstrijdvraag. Of het de of het magazijn is. Het juiste antwoord was... Jij magazijn. Oh, wauw. Straks meer van dit. Of ja, iets minder

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Studio Brussel, live.

0: Ah, wel een goeiemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie in real-time te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaar van het lager onderwijs gaat het om een kwart, bij tieners gebeurt dat zelfs bij 2 op de 3. Ze doen dat vooral om zich veiliger te voelen of om praktische redenen, zegt Mediawijs.
3: Bijvoorbeeld om af te spreken wanneer en waar ze moeten opgehaald worden. Als we dan kijken waarom de jongeren hun locatie delen met vrienden, dan is het omdat het tool er is, omdat de technologie simpelweg bestaat. Maar eveneens omdat ze nieuwsgierig zijn waar hun vrienden zich bevinden, wat ze aan het doen zijn.
2: Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf te groot is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
4: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
2: Chemireus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog wel niet bekend hoeveel jobs er dan wereldwijd zullen verdwijnen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van die grotere sanering die nu is aangekondigd. In het voetbal heeft Aston Villa met de Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans maakt het openingsdoelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de wiederronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak gisteren een vinger bij een val. En tijdens de rit had ook al Edward Plankaert opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Hier en daar vanmorgen wat grijs, daarna brede opklaringen met wat wolk in het binnenland. Aan zee wordt het zonniger en het is al wat warmer tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer tot 28 graden en vaak echt wel zonnig weer.
5: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Wat een verschil deze ochtend. Stap buiten en je ruikt het, toch Dries?
1: De zomer is daar.
0: Ja. Ah, lekker.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: voor de festivals. Maar nee, dit is een plaat gemaakt voor 6:06 op een mooie donderdagochtend in mei. Let It Happen, Tame Impala.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Ja, voordat ik verder babbel... Ik drink een vers gezet theetje. Want het is vandaag de internationale dag van de thee. Aan alle theeslurpers.
4: Wauw.
0: Santé.
4: Proficiat, thee van Ro. Dat is een beetje jouw favoriete drank, toch? Thee?
0: Ja, absoluut. Ik ga goed op thee, zie ik. Heel... Ik ga op thee. Ben jij aanwezig?
4: Ik
0: boven
4: ben aanwezig.
0: Theewater?
4: Ik ben zonder thee ook aanwezig. Ik heb heel goed geslapen. Alleen ben ik... Oh, ja, er is weer een andere aanwezige. En het is die freaking walvis Timmy. Ik kan het bijna niet geloven, maar walvis Timmy is weer al in het nieuws. Voor mensen die nog...
0: Zelfs na zijn dood.
4: Ja, de mensen die nog nooit hoorden van walvis Timmy, dat is quasi onmogelijk, maar ik ben je even bij. Dus, walvis Timmy was verdwaald. Walvis Timmy spoelde aan op sterven na dood. Miljoenen euro's in een reddingsactie gepompt van vrachtschepen en al. Walvis Timmy werd in de zee vrijgelaten. Hoezee, dan werd zijn trekker niet meer. Oh nee, dan werd hem helemaal niet meer. Hij was hem kwijt, daarna is hem gevonden. Hoezee, over elke scheet dat die walvis liet, is een artikel geschreven. Het is waar, Jonas?
5: Klopt, ja.
0: Hij heeft dat meegedaan.
4: En dan is hem dood aangespoeld op het strand en je denkt, ah, eindelijk is het gedaan met die freaking walvis Timmy Madness. Maar wat zie ik vandaag op de voorpagina van de HLN? Walvis Timmy deze keer omdat het blijkbaar een meisje zou zijn.
0: Hey.
4: We hebben een fluit gezien terwijl er geen fluit te zien was. En dan wil ik bij deze ook zeggen dat ik er zeker van ben dat walvis Timmy dezelfde manager heeft als Ruben van Gucht. Want elke dag in het nieuws komen om een scheet, er zijn er niet veel die dat kunnen.
0: Oké, ik dacht, komt er nu nog een soort van ontboezeming over Ruben van Gucht, dat die ook toch een meisje blijkt te zijn.
4: Dat is jouw interpretatie.
0: Er mag officieel niet meer geplast worden in drinkenbussen op de Giro. Het was blijkbaar de Foxnor, Victor Campenaerts, die dat deed. En ik heb geruchten gehoord uit het peloton van de 1000 kilometer van Kompen tegen Kanker, Jonas Maas, dat jij dat toch ook wel eens gedaan zou hebben.
5: Ik ga dat niet bevestigen.
0: Nee, maar verder...
5: Ook niet ontkennen.
0: Oké. Okay. Heb je al geplast vanochtend?
5: Vanochtend nog niet, maar zo meteen denk ik wel, ja.
0: Ah, wel anders, hier met een bidon staat hier. Administratief medewerker Jos, hoe gaat het met jou?
6: Goed. Oh my god, ik ben aan het eten.
0: Maar, en jij weet toch dat je moet praten?
6: Ja, maar ik kan niet inschatten hoe lang jullie nog gingen praten. Ik
0: vond het saai.
6: Nee, ik was vooral in shock dat Jonas Maas nog niet naar het toilet is gegaan vandaag. Huh?
5: Dat is waar. Ik bezoek het toilet hier 3-4 keer per ochtend, denk ik.
0: Maar, oh, en 's ochtends niet even?
5: Nee. Daar heb ik daar geen tijd voor. Of ik plas soms wel eens in de douche. Een kleine ontboezeming.
4: Maar ik doe dat ook wel af.
5: Ja, tuurlijk.
0: Dit gaat wel echt alle kanten op. Pak nog een boterham, Jos. En vertel ons welke luisteraars aanwezig zijn.
6: Nico uit Torhout is aanwezig. Die zegt, hey, goedemorgen. Ik ben er al sinds 5:30. Sten uit Menen, goedemorgen. De zon straalt, dus het wordt een mooi dagje. En Bouwe uit Rijkenvorsel, die is positief. En die zegt, het weekend staat voor de deur.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Dit is Sienna Spyro, dat is een meisje. Volgens wetenschappers onderzocht. Zij zingt prachtig, komt naar de AB en zit in

0: zoals hondjes zitten wij te wachten aan de voordeur. Omdat we zien dat het fantastisch weer buiten is. Dus take me out. Zeker, ik moet mij inhouden om niet naar buiten te lopen vanochtend. Want wat een start van een dag. Franz Ferdinand. Maar ik weet natuurlijk, ik kan niet weglopen, want er zijn te veel mensen al wakker en aan het meeluisteren. Joske, is dat niet waar?
1: Ja, dat is Ben uit Gooik, Maaike uit Keerbergen, Ina uit Genk,
2: hey,
1: Sandra
2: Genk.
1: Uit Leopoldsburg, Anja uit Londerzeel, Peter uit Meeuwen-Gruitrode, Hannes uit Waregem die zegt, goedemorgen, laat dat goede weertje maar komen. En Frederik uit Turnhout is ook al wakker.
2: Goedemorgen, Frederik uit Turnhout. Ik vraag me altijd af, wat doen mensen toch om 17:16, zo vroeg al, als je niet op de radio aan het presteren bent? Frederik.
3: Goedemorgen.
2: Hey.
3: Hi, ik ben onderweg naar Mons. Heb ik een beetje geluk? Heb ik heel veel file en dan kan ik jullie ganse ochtendshow beluisteren. Dus daarmee.
0: Dat is super lief, Frederik. En waarom moet je naar Mons? Ja. Wat ga je daar doen?
3: Ik ben tenniscoach. Ik werk voor het topsportcentrum van Tennis Vlaanderen. We hebben een ontmoeting met onze Waalse collega's vandaag.
2: Wauw.
3: Dus, daarom ben ik onderweg naar het verre Wallonië.
2: Je klinkt ook fantastisch mooi. Als je hebt een hele mooie stem, vind ik. Bijna Joris Hessels of zoiets, durf ik te zeggen.
0: Ja, maar tenniscoaches, sorry, hè, Frederik. Maar dat zijn meestal hele mooie mensen, toch?
2: Ook al.
3: Oké, dankjewel.
2: Nee, je moet zeggen dankjewel. Of dat zo klopt, want wij zien jou niet. Hè?
0: Ben je zo knap als wij denken? Met zo'n gebruinde armen en echt van die keigoeie bissen.
2: Een klein snorken ook.
0: En uw t-shirt staat er zo'n beetje ingebrand.
3: Laat uw verbeelding de vrije loop.
0: Oh ja, dure Lacoste outfits en een beetje een ruige snor. Dat is de Frederik?
3: Dat is het volledig.
0: Okay.
3: Volledig.
0: Dat was een goeie ace. Ja.
2: Oh, Frederik, ik hou van je optimisme en fijn dat je wil luisteren. Wat verwacht je nog van de show als je zegt, ik wil de volledige show 3 uur lang luisteren. Wat moet erin zitten voor jou?
3: Ja, jullie kunnen mij straks zeker verwachten voor een berichtje voor de wekker.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ja.
2: Fantastisch.
3: En voor de rest heel veel goede muziek. Hè.
0: Maar dat is perfect. De wekker, ja, tenniscoaches moeten natuurlijk veel eten, is 4.500 euro waard, beste Frederik. En goede muziek. Ah. Kijk, we gaan direct een niet zo vegetarische salami-dans doen met z'n allen. Dag, hè, knappe Frederik.
4: Eva en Dries.

0: tennisleraar Frederik Adelijn. En Frank laat weten dat hij samen met zijn Christel meeluistert vanuit Kuala Lumpur. En dan vind ik een heel goed berichtje van Ben uit Halsteren. Die stuurt, ik ben klaar met slapen.
1: Ben klaar!
0: Zo, wakker worden, ik ben klaar. Ik heb dat nog nooit zo gezegd.
2: Ik ook niet.
0: Maar wel goed gedaan, Ben. Dat slapen, dat was echt prima.
2: Goed gedaan.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht, hè.
6: Rustig, schat.
5: Rustig, niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo-koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: top zomeranthem. Nothing Matters van The Last Dinner Party. Perfect voor bij de temperaturen van vandaag.
1: Studio Brussel. Piano Tapes.
0: Er staat een mooie nieuwe online, die van Merel. Die kwam naar Studio Brussel en heeft hier een pianotape gespeeld van haar nieuwste single Baby. Dat is een hele persoonlijke tekst in dat nummer. Het gaat over een kinderwens en de druk die je voelt van de maatschappij als jonge vrouw om een kind te gaan neerzetten op de wereld en of ze dat nu wil of niet. En blijkbaar was het voor haar, die pianotape, ook nog wel een soort van extra emotioneel moment. Die tekst kwam tot leven, vertelde ze.
2: Ik vond dat heel bijzonder wel om te doen, omdat ik heb de tekst van het liedje namelijk in de productie best wel tegengekleurd. Best wel een stevige rockproductie wel eronder gezet, omdat ik het niet zo'n... Ik wilde gewoon niet een soort zijig liedje maken. En ik merkte nu we het op piano deden, kwam opeens die emotie veel meer in dat liedje. Wat eigenlijk ook heel erg in die tekst zit. Dus het werd voor mij gewoon... Ja, alsof het liedje gewoon even uitgekleed werd. En zo, dit is eigenlijk de kern.
3: Het is ook een totaal andere Merel dan we gewend zijn. Hè? Het is een heel ander beeld. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe die bij jullie binnenkomt. De pianotape van Merel, Baby.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

nooit gehad. Ik weet niet waar mijn klokje hangt. Rammelen mijn stokken al, ik vind het maar abstract. Wil ik het nou echt of omdat het hoort?

Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen.

0: Werner uit Poperingen stuurt: laat de vroege vogeltjes maar fluiten. Een vleugje merel zo in de ochtend is zalig. Haar pianotape die ook op VRT Max staat. We zijn iets over 6:30, Jonas. En ouders volgen vaker de locatie van hun kinderen, zit in jouw nieuws.
1: De ouders doen dat via apps als WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie in real-time te kunnen volgen. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs in Vlaanderen. Bij kinderen in de eerste jaren van het lager onderwijs gaat het om een kwart. Bij tieners gebeurt dat zelfs bij 2 op de 3 al. Ze doen het vooral om zich veiliger te voelen, liever, of om praktische redenen. In het voetbal heeft Aston Villa met de Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken.
0: Dit is een leuke voor jou, hè? Dat je eindelijk eens mag zeggen dat het goed weer is.
1: Ja, zonnig vandaag. Zeker aan zee in het binnenland met wat meer wolken, maar het is wel al wat warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden. En echt wel zonnig zomerweer.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: Ja, wij doen weer wat luisteraar Frederik daarnet van ons gevraagd had. Is gewoon goede muziek vlammen naar elkaar. Ik ben hier even aan het kijken op de tracker van Dries. En ja, hij zit gewoon naast mij.
1: Hallo. Hey.
2: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
4: Hey, don't play. You will never ever find another like me.
3: Extrema Outdoor. 3 dagen lang de beste DJ's met de beste dance tracks. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem. Wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Morgen bij Studio Brussel en op 4T Max.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Oh nee, hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Mannekes!
11: Mompie!
10: Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
11: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
10: Mompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel!
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Ik kan niet werken vandaag.
17: Maar, hoezo?
16: Sorry, Mastings WK.
18: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: Dat is een intro die je op je dode gemakje raadt. Maar lukt het ook bij de volgende?
1: Studio Brussel.
2: Eva
1: en Dries.
2: Sneller dan de zang.
3: Hallo, Jos, met wie spelen we vandaag sneller dan de zang?
4: We spelen met Joren uit Deerlijk.
3: Goedemorgen. Dag, Joren.
5: Goedemorgen.
3: Heel fijn dat je erbij bent. Wat brengt je ochtend, Joren?
5: Mijn ochtend, vaste routine, opstaan, boterhammen eten, dochter klaarmaken en dan naar de crash brengen om te gaan werken voor mezelf.
0: Wat doe je van werk, Joren?
5: Ik ben bloemist.
0: Oh, zalig. Amai, jongen, we hebben al een tennisleraar en nu een bloemist. Wat is jouw lievelingsbloem?
5: Mijn lievelingsbloem is een pioen.
0: Dat is mijn lievelingsbloem.
3: Dat kan niet.
0: Joren, echt waar?
5: Ja, dat is nu het moment, hè.
0: Ah ja, voilà, als je er zo eens eentje te veel hebt.
3: Wat is een pioen eigenlijk?
0: Een pioenroos. Een pavot. Ja, hè? Hoe zeg je dat nog? Heeft nog
5: ja, ja. Een pioenroos, een sphinxenroos, ja.
0: Zo'n hele grote, dikke, zware, volle roos die gigantisch goed ruikt.
3: Maar nu wil ik er wel zo in zien.
0: Ah wel, maar ja, de Joren, maar Deerlijk Brussel, dat is niet super ver. Voor zo'n paar pioenrozen. Het is ook niet dat de allerduurste bloem is uit het assortiment of zo, hè, Joren. Maar kijk, we zullen eerst even gaan kijken hoe snel jij bent daar met al je rozen.
5: Ja.
3: Ik moet er wel bij zeggen, Jeroen, het is een...
0: Joren, excuseer.
3: Het is een moeilijke opgave, want ik wist zelf absoluut niet van wie het nummer was. Dus Joren, dat is good luck for you.
0: Ja, en ook
5: ja, dank u.
0: No shame als het niet lukt.
3: Voilà.
0: Dat heb je beloofd bij deze, hè, Dries?
3: Zeker, beloofd.
0: Is Joren de bloemist uit Deerlijk sneller dan de zang? Je komt het samen met ons nu te weten.

0: my god, jawel. Oh, hoe noemt dat nu weer?
1: Ja, hey, dat was gewoon een drum, hè. Dat is een droge drum. Ja.
2: Dat was gewoon niks. Je kreeg echt quasi niets, joh.
1: Ja, allee, je herkent wel direct
0: de
1: sound.
0: Nee, de Bee Gees hesten waren makkelijker.
2: Ja.
1: Ja. Ah ja, maar kijk. Het was Putain, Putain van TC Matic. En nu ga jij als Vlaming zeggen, ah ja, natuurlijk, behou. Hé? Hey.
0: Maar, ja, Putain, Putain, inderdaad.
1: Putain,
0: ja.
1: Voilà, we gaan nu zo naar uw bloemenwinkel sturen. Maar wel met een hele goede plaat.
0: Probleem.
1: Joren, het was ons een waar plezier.
3: Eva. En Dries.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Studio Brussel, live.

0: What You Say is dat vandaag dat die wekker oploopt tot een gigantisch hoog bedrag?
1: Absoluut.
0: 4.500 euro. Young Marco, What You Say. We zetten ons hier klaar. We brengen het systeem in gereedheid voor al jullie gokken. Je moet je inbeelden dat je dus voor 4.500 euro naar de supermarkt gaat. Inkopen gaan doen voor 3 seizoenen, zeg maar. Die ganse berg eten kan je hier straks winnen na het nieuws van 7 uur. Vampire Weekend nog met

0: tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongen.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
5: Immoscoopman.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: 7 uur, welkom iedereen.
16: VRT Nieuws.
15: Jonas Maas.
17: Zo'n 4 op de 10 Vlamingen voelen zich af en toe onveilig. Dat is een van de resultaten uit de Foto van Vlaanderen, het groot maatschappelijk onderzoek in de opdracht van de VRT. Vrouwen voelen zich vaker onveiliger dan mannen. En ook meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 24 jaar zegt zich wel eens onveilig te voelen. Dat is vooral zo op het openbaar vervoer of in de buurt van een station. Volgens onderzoeker Floris Liekes van de VEB moet er dan ook zeker meer sociale controle zijn in die stations.
18: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen SecuRail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig, dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
17: Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie live te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van het lager onderwijs gaat het om 1/4. Bij tieners gaat het zelfs om 2/3, zegt Mediawijs.
19: We zien eigenlijk dat meisjes dat vaker inzetten voor hun veiligheid en dat dat hen ook veiliger gevoel heeft dan de jongens. Meisjes vinden het dan ook vaker normaal om die locatiemonitoring te gebruiken, terwijl jongens het sneller zouden ervaren als een inbreuk op hun privacy.
17: Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf te groot is. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar. Ook bij de werknemers vindt bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
20: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
17: In het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst Stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaren niet meer had gecontroleerd op de brandveiligheid. Onder meer de burgemeester van de gemeente en de eigenaars van de bar werden eerder ook al aangeklaagd. In het voetbal heeft Aston Villa met de Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana de Europa League gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. In de Ronde van Italië heeft Lennart van Eetveld moeten opgeven. Hij brak gisteren de vinger bij een val. Tijdens de rit had ook Edward Plankaert al moeten opgeven. De Giro, de wielronde van Italië, eindigt over 10 dagen. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wel wat meer wolken en ook al wat warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak zonnig zomerweer.
16: Update jezelf.
21: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
15: Goedemorgen, Hajo. We luisteren naar jou en de files.
22: Goedemorgen. Wel, op D17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten even voorbij de Pint. Daar ligt een obstakel op de weg. De politie is onderweg om dat weg te halen. Verder naar Antwerpen vooral aanschuiven op D19 vanuit Breda. Een klein half uur daar vanaf Sint-Job. Komt door een defect voertuig in Antwerpen-Noord. Andere files zijn stukken kleiner naar Antwerpen. Naar Brussel nog geen grote problemen te melden. Maximum een kwartier bumperen op de snelwegen. Wel vanuit Luik opletten voor een defecte vrachtwagen in Heverlee. Dat is voorlopig alles.
23: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Jij moet raden. Wie van ons twee, Eva of Dries, zal in zekere zin te zien zijn op het filmfestival van Cannes?
1: Vandaag.
2: Je luistert naar

0: werk en daarbij een heel goede morgen.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Jij bent supergoed bezig, want je bent al wakker op 7 over 7. Je bent al aan het luisteren. En wij, Dries, zijn ook supergoed bezig.
3: Ja.
0: Want wij hebben tot hiertoe, we zijn al 1 uur en 7 minuten bezig, hebben wij niemand doodverklaard die eigenlijk niet dood is. Dat verdient echt wel een applaus voor onszelf. Want je moet even luisteren. We zijn in een kramp van het lachen geschoten. Hè, als we het bericht van morgen zagen.
3: Ja.
0: Dat is echt het laatste wat je wilt tegenkomen als je radio maakt. Ja. Maar gisteren is er op een lokale Britse radiozender per ongeluk aangekondigd geweest dat de koning, King Charles, dat hij dood zou zijn. We gaan even luisteren.
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: Het is ook zo bruut, midden van dat nummer, rak.
0: Oh, dat was niet waar vooral.
3: Nee, totaal niet waar. Het is een computerfout die die boodschap de wereld in.
0: Ja, en dan op de radio, dat is zo, hè. Je zegt iets en het is eruit. Hè. Iedereen heeft het gehoord. Hè.
3: No way back.
0: No way back.
3: Dat weten wij.
0: En dat maakt onze job zo interessant. Maar gelukkig is King Charles niet echt dood. Ook Harry Styles is nog springlevend. We zagen hem gisteren weer kilometers hossen op dat Johan Cruijff-podium in Amsterdam. Maar de VIP's hadden geklaagd, hè.
3: Ja. Die hebben keiveel geld betaald, maar ze zagen geen holio.
0: Geen holio door al die loopbruggen. Dus dat podium is helemaal aangepast.
3: Hey, maar voor dat de Harry wel, hè? Dat doet ze wel.
0: Voilà, dat zij konden zien. Dus morgen speelt hij daar zijn 4e concert. We gaan zo luisteren naar American Girls van Harry Styles. Verder word jij wakker op een dag dat misschien Club Brugge kampioen speelt vanavond. En vandaag gaat de nieuwe film van ons wonderkind Lucas Dont in première op het filmfestival van Cannes.
3: Oh my god, ja. Coward heet die film. Hij maakt kans op een gouden palm, wat echt insane is. We mogen niet vergeten hoe cool dat is. Net zoals zijn vorige films Girl en Close, die zijn beide genomineerd, maar niet gewonnen. Dus hopelijk derde keer, goede keer, want het is hem zo gegund. Hij heeft met zijn team echt tot de laatste uur gewerkt aan Coward, tot een kot in de nacht om die film klaar te krijgen tegen vandaag. Het is een film over Wereldoorlog 1, over een groep soldaten die het moraal probeert hoog te houden in barre omstandigheden. Ik kijk er enorm naar uit, want het is blijkbaar met zingen en dansen. Het is bijna een musical.
0: Ja, en ja, ik doe er ook in mee, hè.
3: Ja, dat zeg je al heel de ochtend. Ik doe mee in die Cannes-film. Ja.
0: Ik zit in die film.
3: Je zit heel klein beetje in de film.
0: Vorig jaar was Lucas Dont te gast in mijn show hier op Studio Brussel. En ik heb hem toen wat ja-nee-vragen gesteld, want hij mocht nog niks spoilen over deze film. Maar ja, cheeky als ik ben, heb ik dat toch wat geprobeerd. En toen heb ik hem dit laten zeggen. En ik kan er eventueel één personage Eva noemen.
5: Absoluut. Ik heb een personage van een vrouwelijke ambulancier. Eigenlijk een vreestoer personage. En dat zou wel echt een keer een Eva kunnen zijn.
0: Oh, zo cool zijn. Ja. En dan denk je, dat is kei sympathiek. Die zegt op de radio van, ik paai haar even. Maar ik ben Lucas Dont 4 weken geleden tegengekomen. Mm-hmm. Bij zijn studio waar hij alles aan het monteren was. En ik vroeg hoe is het en kan en alala. En toen zei hij van, het is echt zo, hè. Eva zit erin, hè.
3: Is het echt waar?
0: En ze heeft blijkbaar echt een heroïsch, een klein rolletje. Maar ze redt wel iemands leven. Heeft hij mij toen toevertrouwd.
3: Ja.
0: En hij heeft er zelfs voor gezorgd, en daarvoor hou ik zo van Lucas Dont, dat Eva, het personage, in de aftiteling staat. Verpleegster Eva. Snap je? Het is niet gewoon een figurant. Ik sta in de aftiteling van de mogelijk gouden palm van Cannes.
3: Ik hoop dat het een hele sexy verpleegster is.
0: Ja, maar stoer, sexy en heroïsch. Dat is toch echt helemaal op mijn lijf geschreven. Het enige was, ik was dan wel aan het wachten tot hij mij mee zou vragen naar de cruzet van Cannes. Allee, snap je? Ik dacht, ja, doe mee in die film. Lucas, ik kan op zich wel mij verplaatsen. Maar ja, dan zei hij, ja, je zit met je ochtendshow en zo. Allee, ik snap het helemaal. We duimen keihard voor Coward van Lucas Dont vandaag.

0: connecties. Er worden bonden gesmeed tussen mensen die elkaar al een tijdje misschien niet gehoord hadden.
1: Ik vind dat Lucas Dont daar eens een film over maken over De Wekker en alle intriges daarvan.
0: En alle personages. Nee, jullie zijn invested in de zoektocht. En dat begrijpen we ook, want we spelen ondertussen voor 4.500 euro aan eten. Onze liefste Joske doet het niet graag, maar is gaan rekenen. Joske, hoeveel dagen was het?
2: 316 dagen als je met twee bent.
0: Voilà, dat kun je hier zo meteen. Gewoon door één berichtje in de app kun je dat voor jezelf en je naaste omgeving en alle buren en mensen uit de straat en misschien ook mensen van je district of provincie, kun jij dat fixen. Om 7:30 gaat die De Wekker en aan jou dus om binnen te geraken. I follow rivers, Likke Lee. We hebben zo meteen Green Day en dan Reinier Zonneveld.
3: Goedeurcafé, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: 2000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: een beetje loco-loco, hè?
1: Absoluut, de wekker.
0: Ja, die wekkerjagers die zijn tegen full speed aan het vlammen. Maar we voelen ook, en dat is zalig aan jullie reacties, dat vandaag keischoon weer gaat worden. Reinier Zonneveld, bijna 7:30.

0: Beyoncé.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Oké, de kans is eerder klein dat je zo meteen binnen geraakt, want we gaan er niet over liegen. Er staan waanzinnig veel mensen aan de poorten van onze app om mee te spelen. Maar hey, het zou zomaar eens kunnen. Er moeten ook mensen de lotto winnen.
3: Iedereen die geen zin heeft om vanavond te koken, of morgen, of de rest van het jaar, ga maar naar de app van Studio Brussel en typ maar wekker en daarna je telefoonnummer. Dat is heel belangrijk. Eerst wekker en daarna telefoon. Dat mag je doen vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op €4.500 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: 19:30 en alweer vrij stevige cijfers. Jonas, zo'n 4 op de 10 Vlamingen, wat heel veel is, voelen zich af en toe onveilig.
5: Ja, dat is een van de resultaten uit de Foto van Vlaanderen, het grote maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Vrouwen voelen zich ook vaker onveiliger dan mannen. En ook meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 24 zegt zich wel eens onveilig te voelen. Dat is vooral zo op het openbaar vervoer of in de buurt van de stations. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen. Dat doen ze dan via apps zoals WhatsApp of Snapchat. Of ze gebruiken een smartwatch of een AirTag om de locatie in real-time te kunnen volgen. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Bij kinderen in de eerste jaren van het lager onderwijs gaat het om een kwart. Bij tieners een pak meer, daar zelfs bij 2 op de 3. Ze doen dat vooral om zich veiliger te voelen of om praktische redenen. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wat meer wolken en ook al wel wat warmer, tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden. En vaak zomers zonnig en warm.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Als we trekkers aan jullie hadden geplakt op dit moment, dan zouden we jullie heen en weer zien schuifelen met jullie zenuwachtige konten aan het ontbijt daar. Want er staat €4.500 aan maaltijdboxen op het spel nu. Ik herhaal nog één keer wie het niet is. Meteor, Weerman Bram Verbrugge, Moshin Abbas, Jelle De Beulen, Mark Koeken, William Boeva, Pedro Elias en ook niet Titus De Voogd.
3: Beste vrienden.
6: Nu gaan we vegen.
3: We gaan iemand bellen. Die heeft gestuurd in de app.
7: Hallo?
3: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Patricia.
3: Patricia? Uit welke deelgemeente of welke stad?
7: Uit Deelbeek.
3: Patricia uit Deelbeek. Goedemorgen, je bent binnen.
7: Goedemorgen.
3: Patricia?
7: Hallo, ja, inderdaad.
3: Stel, je wint hier zometeen de grote prijs, Patricia. Wat ga je met al dat eten doen?
7: Oh, sowieso. Mijn zoon woont samen en die bestelt Foodbag wekelijks. Dus die gaan daar zeker heel blij mee zijn.
3: Dan hoop ik dat je hier zo meteen een juiste naam gokt. Want dit is nog één keer de wekker. Patricia, wie is de wekker?
7: Het is mijn zoon Jasper die het mij heeft ingegeven, dus ik ga het proberen. Hij denkt Paul de Grande.
3: Paul de Grande? De antiquaire van Stukken van Mensen?
7: Ja, inderdaad. Ja.
3: Patricia?
7: Ja?
0: Ja, maar kijk.
7: Ja.
0: Je moet gewoon nog een keer zeggen. Wat is het lievelingseten van uw zoon Jasper?
7: Pasta carbonara.
0: Zie, dat kost
8: dat
0: niet
8: veel. Dat kun je zelf ook doen.
0: Dat kun jij vanavond lekker zelf maken. En je babbelt er nog eens wat lekker verder over. En dan is het morgen maar aan hem om binnen te proberen geraken voor die wekker.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 19:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
2: En maak kans op €5.000 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Studio Brussel.
9: Attention, this is Kurt from Nirvana. This is Studio Brussel.

0: zalig, prachtige ochtend. En dan lekker Nirvana bij je ontbijt. Smells like Teen Spirit. Het is 7:40. En ik weet niet waarom, hè? Maar dat is toch sinds die gok van Patricia van zo net.
1: Mm-hmm, ja.
0: Zij gokte hier voor de wekker Paul de Grande, was het?
1: Ja, ja, ja.
0: En sindsdien is ons team hier van links naar rechts aan het hollen, aan het konkelfoezen.
1: Ja, het was een foute gok, hè, dus ja.
0: Foute gok, ja. Ik weet niet, er is iets op til, ja. Lijkt ons.
2: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: begin opnieuw van Bazaar. Goedemorgen. We krijgen een berichtje van Lena Boom in de app. Ze stuurt: dag Eva en Dries. Door ziekte kon ik al een hele week niet meedoen met de wekker. Kunnen jullie mij even updaten? Zijn er al tips geweest? Wel, Leen, dit is echt perfecte timing. Want we hebben een boodschap van de patron van deze show. Vanaf maandag is er namelijk blijkbaar een nieuwe prijs voor de wekker.
1: Oh.
0: Ja, nu speel je mee voor maaltijdboxen. Fantastische prijs. 5000 euro aan eten is al ondertussen. Maar vanaf maandag ga je kunnen spelen voor iets dat jij ook elke dag nodig hebt. Zo hard nodig als eten. Dus, belangrijke conclusie voor nu is dat jullie eigenlijk deze wekker deze week nog moeten raden. Zijnde, ja, de laatste morgen. En daarom...
2: Ah, daarom hebben wij die tip hier gekregen van onze administratief medewerker Jos. Ik heb een A4-blad in mijn handen met daarop een tekst getypt. Ik ga hem nu openen. Het is zelfs met alcoholstift wat bijgekrabbeld.
0: Okay.
2: Het moest duidelijk heel snel gaan voor de patron. Ik lees voor de tip voor de wekker. De wekker zal normaal gezien deze week live in de studio geweest zijn. Oké, wacht, hè.
0: Wacht, in onze studio?
2: Ja, de wekker zou normaal gezien deze week live in de studio geweest zijn.
0: Oké, wacht, wie is er? Kom aan, Dries, wie is er geweest? Finalist van de... Oh, de Mol! Die zijn hier geweest, natuurlijk. Wout de Mol?
2: De Mol is hier geweest, Jonas van het Nieuw.
0: Het is, ja, Julie van de Mol ook, maar ja, het is wel een... Is de mannenstem, toch? Zou ik durven zeggen?
2: Ja.
0: Wacht, wie is hier nog?
2: Ah, wacht eens even. De ambassadeurs voor de warmste week. Maureen van Herbergen van M&M. Ook Wannes Lacroix, ook van M&M.
0: En
2: Hakim Chattar. Dat zijn ook al drie mensen die we kunnen op ons lijstje zetten.
0: Ja, en Xavier Taverne komt straks met die belastingaangifte.
2: Ja, dat vind ik het enige verwarrende. De wekker zou normaal gezien deze week... Dus normaal gezien vind ik een beetje raar.
0: Normaal gezien? Ah ja, ja, als in iemand hier had moeten zijn.
2: Maar die er niet was.
0: Oké, morgen komt ook nog Bavo Mortier. Ah, dat weet ik nu niet.
2: Ja, maar die gaat er zijn, hè?
0: Ik denk dat wij nu heel veel aan het zeggen zijn. Morgen om 7:30 hebben wij een date.

Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor

0: Spring. Ik ben hier nog even aan het nakouwen op die tip die we net hebben gekregen voor de wekker, hè. De wekker zal deze week live in de studio geweest zijn. Normaal gezien.
1: Ja.
0: Hultrug Walvis Timmy zal een meisje geweest zijn, normaal gezien.
1: Is de wekker Walvis?

0: Het Zichem. Gefeliciteerd, Katrien.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe oud word je vandaag?
1: 40.
0: Dat is fantastisch, Katrien. Jij weet dit nog niet. Niemand weet dit behalve wij. Maar dit is een speciale hit-hit hoera voor jou, Katrien. Want jouw man doet er iets bovenop bij de cadeautjes die wij al hebben klaarstaan. Luister even naar dit berichtje van jouw man, Pieter. Wacht, hè. Waar is
1: het? Oh my god.
0: Ja. Het is schattig. Luister, hè.
2: Hey, Fakeman, denk maar goed na over welk liedje je gaat kiezen. Want je verjaardagscadeau hangt er ook vanaf.
0: Dus, wow. Katrien, jij kiest de plaat van ons. En daarmee kies je ook een cadeau van jouw man. En je kan niet meer terug.
1: Oké, okay. Oh nee, spannend.
3: Beste Katrien, of moet ik Fakeman zeggen? Want wat is jouw bijnaam, Fakeman?
1: Ja, ik weet het. We zijn wel op zoek naar iets schattig, maar dat vinden we niet.
3: Ja, voorlopig doe ik het met Fakeman. Katrien, hier komt-ie. Ja,

0: vind dit zo spannend. In Katrien, haar plaats.
1: Ja, ik ook.
0: De eerste keer dat er extra's komen bij onze spectaculaire cadeaus al. Dus je kiest drie liedjes en daarmee ook drie cadeautjes van je man. Hier gaan we. Dit is het eerste lied. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Ga je voor Childish Gambino en cadeau nummer 1 van je man Pieter? Katrien, of kijken we verder?
1: Ik ga verder kijken.
0: Oké, weet dan dat je alvast niet met je man op rondreis gaat rond de Nederlandse kust met een camper.
1: Oh. Jammer.
0: Maar... Lights Out, Royal Blood. Kies je deze?
1: Ik wil eigenlijk nog eentje verder gaan.
2: Oh, die citytrip naar Barcelona. Ook niet voor jou. Oh.
0: Amai, maar dan moet de derde wel spectaculair zijn. Goed, hey. Ja. Je bent een beetje crazy en jouw man Pieter is duidelijk ook een beetje crazy. Zullen we kijken wat je krijgt bovenop deze plaat van Niles Barkley voor je verjaardag?
1: Ja, graag.
0: Hier komt ie.
3: Jee, we gaan een weekje naar de Algarve.
0: Wauw! Dit is toch fantastisch, Katrien?
1: Dat is superleuk, ja. Heel
0: maar,
1: leuk.
0: Maar wat een romantische man heb je.
1: Amai, ja.
0: Gaat hem vastpakken. Ah wel, ga daar naartoe. Bespring die kerel en vertrek dan naar school. Want je bent jarig op school natuurlijk, als juffrouw ook. En laat ons zeker weten hoe dat geweest is, die reis in de Algarve. Een top verjaardag. We gaan nog één keer uit volle borst roepen van heet, Katrien.
1: Heet,

0: deze tijd van het jaar is zo leuk. Terug wat goed weer, de festivals in aantocht, maar ook je belastingsbrief. Zo meteen Xavier Taverne en die loodst u daardoor op wollensokjes.
1: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
2: Onrust stijgt bij bedrijven.
3: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
4: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Bij VAR krijgt je merk
6: meer aandacht.
7: Meer merk?
8: En meer missie.
9: Contacteer ons via var.be.
10: VAR. Bereik meer.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Live is music.

0: Kies. Hoe lang kan een lang weekend juist zijn?
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Vrij.
2: Op vrijdag.
1: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
3: Oh, dit weekend zou wel eens het weekend van de verlossing kunnen zijn. Het kwik springt uit uw thermometer. We krijgen zon, zon, zon, zon en nog eens zon tot het aan uw strot uitkomt. Maandag heb je normaal gezien ook vrij. Dus je hebt al een dik verlengd weekend om van te genieten. Maar wat als ik je zeg dat je daar nog een dagje bij kan plakken?
0: Nee.
3: Morgenochtend spelen we vrij op vrijdag een quizje met je baas. Als je die quiz wint, dan geven we je een extra dag verlof.
0: Oh, maar dat is zalig, want morgen begint ook extreem. Het is gladiolen. Ja. Iedereen komt buiten. Ja. Iedereen stuurt ons ook. Kom dan naar daar. Ga dan naar daar. Ik ga spijken in het park. Ik heb een barbecue. Ik heb een feestje. Ga dan meer naar daar.
3: Klinkt dat goed? Ja, dat klinkt goed. Schrijf u in op VRT Max.

0: Dat is pas voor heel laat vanavond. When the sun goes down. Arctic Monkeys. Jonas Maas, het is 8:30. Ouders volgen vaker de locatie van hun kinderen.
1: En ze doen dat via apps zoals WhatsApp of Snapchat. Of ze gebruiken een smartwatch of een AirTag, zoals ik dat eigenlijk doe, om de locatie in real-time te kunnen volgen. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Bij kinderen in de eerste jaren van het lager onderwijs gaat het om een kwart dat zo gevolgd wordt. Bij tieners gebeurt dat meer. Dat gebeurt daar zelfs bij 2 op de 3. En ouders doen dat vooral om zich veiliger te voelen of om praktische redenen ook. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in een bedrijf eigenlijk te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek van het HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een verbetering, want het is zo'n 10% minder dan vorig jaar. Volgens Acerta vinden veel werkgevers die hoge werkdruk mogelijk vaak gewoon normaal zelfs. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee in het binnenland zijn er wel wat meer wolken en ook wel wat warmer dan de voorbije dagen, tot 23 graden al. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak echt mooi zonnig weer.
0: Dank je.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Goedemorgen, Xavier Taverne. Gaat het wat?
4: Goedemorgen, ja zeker. Ja.
0: Ja, omdat het zo druk is? Ja, het is drukke week toch?
4: Ja, het is heel druk, maar ik heb net gehoord dat 1 op de 2 werkgevers dat eigenlijk ook toegeeft dat het gewoon te druk is.
0: Dat is gewoon normaal, hè?
4: Ja, voilà.
0: Jij bent met je collega's van Win-Win aan het vlammen. Deze week, want jullie beantwoorden alle vragen, onze vragen over onze belastingsaangifte. Gisteren hebben jullie zelfs een callcenter geopend samen met de medewerkers van de FOD Financiën. Ben je niet in een soort van eeuwige slaap gevallen daardoor?
4: Eigenlijk, want er komen heel grappige vragen over binnen. Enfin, grappige vragen. Je hebt de klassieke vraag over de kinderbijslag. En, maar je hebt bijvoorbeeld ook iemand die vroeg, ja, ik heb een koe geërfd vorig jaar. Moet ik dat aangeven in mijn belastingen?
0: Dat is fantastisch.
4: Dat wil ik dan wel
5: benieuwd. Ja.
0: Ja, maar wat zijn eerst de meest gestelde vragen?
4: De meest gestelde vragen, die zijn over de kinderbijslag. Je hebt ook 2 kinderen en onder de 14 kan je natuurlijk de kosten voor de crèche en de kinderopvang en de kinderkampen inbrengen in je belastingen. Eva, jij zou moeten weten dat dat een dikke jackpot is elk jaar.
5: Echt?
0: Ja.
4: Ja, je krijgt heel veel geld terug. Als je kinderen in de crèche zitten bijvoorbeeld.
0: Dat ga je niet vanzelf.
4: Soms wel. Als je je rijksregisternummer hebt afgegeven aan de crèche, dan hebben zij een fiscale fiche die dan wordt gekoppeld aan je belastingaangifte. Maar heel veel crèches doen dat niet. Dus dat moet je zelf even uitzoeken. Dat de woonbonus. Ooit was er een fiscaal voordeel op je lening. Als je begin jaren 2000 nog een huis hebt gekocht, ze hebben daar dan 3 verschillende versies van gemaakt om dan de woonbonus af te schaffen. Mensen weten niet meer van gekkigheid in welk systeem ze terechtgekomen zijn. Dat moet ook eens uitgezocht worden. En het zit wel niet zo slecht met de financiën van de Vlaming, want over de tweede woning kregen wij ook heel veel vragen. Moet ik die tweede woning, moet ik dat aangeven bij belastingen? Wat moet ik daarmee doen?
5: Alle mensen uit Knokke zijn het dan, hè? Dus over die koe misschien nog gesproken, zijn er andere vreemde vragen gesteld?
4: Iemand vroeg zich af of de inkomsten via OnlyFans ook moeten aangegeven worden. Zoals Megan de Saver het The Hard Way leerde. Dat moet je ook doen, want dat zijn beroepsinkomsten. Maar je mag wel je beroepskosten aftrekken. En dat zal op een platform als OnlyFans nu wel geen probleem zijn.
0: Mooi.
5: We hadden het gisteren hier met collega's over die belastingsbrief. Maar het vreemde is, de ene collega krijgt geld terug en de andere moet bijbetalen. Bijvoorbeeld onze patroon, die krijgt geld terug. En Jos, die moet ineens geld gaan...
0: Je ging geen namen noemen.
5: Ah ja, sorry. Ik ging het anoniem houden. Maar dus
0: in hetzelfde bedrijf.
4: Ja, goed. Maar de baas trekt dus nog eens aan de jackpot bij de belasting.
5: Hoe komt dat?
0: Dat is omdat wij in de crash zitten elke dag en dan krijgt dat wat.
4: Wel, dat kan ermee te maken hebben met hoeveel... heb je kinderen? Opvang, heb je bijvoorbeeld giften gedaan of je belastingvermindering krijgt, heeft ook te maken met wat je werkgever al dan niet afhoudt. Hè? Want als je kijkt naar je bruto loon en je kijkt dan wat je netto gestort krijgt, dat is ook een beetje om te huilen af en toe. Ja. Niet elke werkgever die houdt evenveel af bij de bron. Nu zit dat bij de VRT meestal wel goed, daar moet je meestal niet op bijbetalen. Maar het kan dus te maken hebben met wat je eigenlijk al aan de belastingen geeft, elk jaar met je loon. Ja, als dat goed verrekend is, dan zal je op het einde van de rit niet nog eens moeten bijbetalen. Nee. Als je bruto ook je netto loon is, verwacht je dan aan een stevige bijbetaling.
0: Ja, oké. Als er nog mensen met vragen of met geërfde koeien zitten, kunnen ze nog ergens jullie bereiken?
4: Ja, dat kan op winwin@vrt.be. Daar blijven al je vragen welkom. En zaterdag, omdat het callcenter het dus zo goed deed, dachten ze, we gaan er nog eentje doen. En dus nu zaterdag tussen 9 en 2 kan er opnieuw gebeld worden naar het callcenter van Win-Win.
0: Dat is fantastisch. Xavier, kan jij nog 5 minuten blijven? We hebben nog een andere vraag die weinig met onze belastingsbrief te maken.
4: Heel graag.
0: Een vraag die we moeten stellen van een paar luisteraars.
2: Eva

0: belastingaangifte en dirty cash. Daarom ben jij hier, Xavier Taverne, onze trouwe collega. En over dirty cash gesproken, wij hebben hier een wedstrijdje op Studio Brussel. Dat heet De Wekker. Mm-hmm. En momenteel zitten we daar dat de luisteraar hier morgen 5000 euro aan eten kan gaan winnen. En er is een Lise, er is een Thomas en er is een Pieter die jou allemaal even aan de tand willen voelen. Want we hebben hier zo net de tip gegeven, Dries.
1: Ja, de tip is, De Wekker zal normaal gezien deze week live in de studio geweest zijn. Dus dat kan, hè. Het kan jij.
2: Het zou zomaar kunnen.
0: Dus de vraag is eigenlijk, kan jij even je wekker nadoen?
2: Ja.
0: Ja.
1: Het gekke is, dat is wel De Wekker.
2: Nee!
1: Dat is wel De Wekker.
0: Nee, maar Xavier was ook De Wekker een paar weken geleden. Hè.
2: Ja.
0: Een paar maanden geleden was je echt De Wekker. Dus maar, ik denk niet dat je
2: het
0: nu...
2: Ofwel zetten jullie het helemaal op zijn kop en jullie twee keer iemand.
0: Maar zo zijn wij wel natuurlijk. Hè. Als het op zijn kop kan, dan doen we het liever zo. Dat was onze vraag voor jou, maar jij hebt blijkbaar nog één voor ons, Xavier.
2: Ja, want Win-Win komt na de zomer ook terug op televisie. En we hebben daarin altijd een klacht van de week. Een klacht die we een hele week meeslepen, die we proberen op te lossen. En nu viel het ons op dat wij bijzonder veel klachten kregen van ouders, maar ook jongeren die op zoek zijn naar een betaalbaar kot. Maar liefst ook een kot waar je geen gezondheidsproblemen aan overhoudt.
0: Ja.
2: Oh. Want dat is wel echt een probleem. En dus zijn wij op zoek naar mensen die ofwel heel moeilijk een kot vinden, ofwel in een soort van huisjesmelkerij terechtgekomen zijn, die geen kot vinden, die zeggen, ja, dat is hier onder erbarmelijke omstandigheden, als er iets scheelt, dan is de kotbaas, geeft die niet thuis. Maar heel veel ouders die ook zeggen, we vinden gewoon geen betaalbaar kot. Er is sprake van een kot crisis en die willen wij graag aanpakken op tv dit najaar, maar daarvoor zijn we wel op zoek naar jou. Heb je daar een verhaal over? En dat kan in alle discretie. Je moet niet bang zijn dat we jouw hele verhaal met naam en toename gaan uitsmeren. Laat het ons weten, winwin@vrt.be. Daar ben je welkom met al je verhalen over hoe moeilijk het is om een kot te hebben, dan wel te houden en of het inderdaad geen huisjesmelkerij is.
0: Super. Veel succes met dat callcenter voor de
2: belastingaangifte. Dank je wel. Jullie ook nog veel plezier hier.
0: Joe.

0: En Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness.
4: Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Je vindt alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5, jouw verhaal in stijl.
7: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die tijdsregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: bandje.
1: Dat is pure waanzin. Als je zo'n bandje rond je pols kan snoeren, dat is een ticket to heaven. Dan teken je voor een zomer die je nooit meer kan vergeten, samen met je twee besties, een hele zomer op onze kosten naar alle festivals. Die strijd bereikt zo meteen een hoogtepunt.
2: Ja, ze doen opdrachten op onze eigen camping hier op het grasveld van Studio Brussel. Ze moesten dus bands aankondigen gisteren, zoals bijvoorbeeld Fien Germijns dat doet op Rock Werchter op die mainstage. En ook dat is uiteraard een win-win, want ik durf te wedden dat die Fien Germijns tijdens die opdracht ook al wat radiotalent heeft gespot voor haar nieuw programma in juni, de grote prijs Fien Germijns.
1: Ja, jij kan je daar trouwens ook nog altijd voor inschrijven op VRT Max, maar dus straks die drie vriendengroepen echt helemaal tot op het bot gaan ze ervoor gaan om die gouden festivalbandjes te winnen. Straks vanaf 4 uur is het de grote gouden festivalbandjes finale bij Nona en Thibaut.
3: Check alles van het gouden festivalbandje
0: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.
1: En die winnaars van dat bandje kunnen dan ook naar Somber gaan. De popboy die een show zal spelen op Pukkelpop deze zomer. En hier horen we hem bij de Amerikaanse tv-host Jimmy Kimmel. Dit is Somber met Undressed Life.

0: zelf helemaal zien daar op Werchter als ze gaan afsluiten binnen een goede maand. The Cure, Boys Don't Cry.
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Moet de wekker geraden worden? Morgen moet het geld de deur uit. 5000 euro, want maandag beginnen we met een totale nieuwe prijs. Dus morgen 5000 euro aan maaltijdbudget. Luister gerust opnieuw op VRT Max hoe die wekker precies klinkt.
0: En de tip die je daarnet gekregen hebt. Iemand die in onze studio zal geweest zijn deze week. Misschien Joris Breij?

0: vanavond op VRT 1.
1: Dat vind ik eigenlijk het meest hallucinante van allemaal. Boekhoudkundig gezien is dit vrijwilligerswerk.
2: In principe wel, hè.
0: Op VRT 1 ziet marktkramer Jasper zijn peren in andermans zaken. Op VRT Canvas gaat intussen de strijd om de Campus Cup onvermoeibaar verder. Of op VRT Max kan je onderuit zakken met een legendarische reeks van vlees en bloed. Tot vanavond.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
9: Balje
8: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachte ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
9: Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
14: Ah, super. Allee.
13: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
14: Ah, dan is het gewoon.
13: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
14: Oh, die zijn van de afblijfbaar.
13: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedemorgen, het is 9 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Jonas Maas. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. En vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek van de VRT. Onderzoeker Floris Liekes van de VB legt uit.
20: Nu, dat hangt natuurlijk nauw samen met het feit dat vrouwen in de publieke ruimte vaak het doelwit zijn van kleine, subtiele handelingen, zal ik zeggen. Een ongewenste blik, een ongewenste aanraking, een man die te dicht komt, catcalling. En al die handelingen, wat die dragen de boodschap, eigenlijk dat sommige mannen vrouwen zien als een object waarover dat ze hun dominantie en controle willen uitoefenen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot angstgevoelens.
18: Vooral op en rond het openbaar vervoer en de stad voelen Vlamingen zich onveilig, maar meer dan de helft voelt zich zelden of nooit onveilig. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze precies zijn. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Mediawijs bij leerlingen het lager en het secundair onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via apps, zoals WhatsApp of Snapchat, of ze gebruiken een smartwatch om de locatie live te kunnen volgen. Bij kinderen in de eerste jaar van het lager onderwijs gaat het om 1/4. Bij tieners gaat het zelfs om 2/3, zegt Mediawijs.
21: We zien eigenlijk dat meisjes dat vaker inzetten voor hun veiligheid en dat dat hen ook veiliger gevoel heeft dan de jongens. Meisjes vinden het dan ook vaker normaal om die locatiemonitoring te gebruiken, terwijl jongens het sneller zouden ervaren als een inbreuk op hun privacy.
18: De KU Leuven heeft een professor ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. Dat laat de universiteit weten in een persbericht. Het gaat om een docent van het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de KU Leuven. Volgens de universiteit was er al in 2023 liever melding van een conflict. Er was sprake van agressief gedrag, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven nu dus beslist om de man te ontslaan. En in Nederland is de archeoloog vrijgelaten die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man werd opgepakt omdat hij weigerde delen van dat skelet over te dragen, omdat hij vond dat hij onvoldoende erkenning kreeg van het stadsbestuur. Vanochtend heeft hij het bovenarmbot en 2 tanden dan toch afgegeven. Erkenning is altijd heel belangrijk voor een archeoloog. Dat zegt ook Bert Heijvaart, archeoloog bij Monument van de Kerkhoven.
2: Het blijft altijd een beetje jouw vondst die je hebt gedaan. Als vinder sta je voor het eerst in lange tijd oog in oog met iets dat zich altijd nog heel lang onder de grond heeft bevonden. Dat schept onmiddellijk een emotionele band, om het zo te zeggen. Als professionele archeologen moeten we daar natuurlijk... We weten dat we daar professioneel mee moeten omgaan. En het is ook de grondeigenaar die ons betaalt. Dus het is ook dan wel heel helder dat degene die betaalt voor ons werk, dat die ook eigenaar is van de vondsten.
18: D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij stierf in 1673. Een laboratorium in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Zonnig, vandaag in het binnenland zijn er wel wat meer wolken. Het is ook al wat warmer, tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer, tot 28 graden en vaak echt wel zonnig weer.
7: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
9: Studio Brussel.
15: Joris Brijs.
17: Het feest is begonnen, de eerste van een reeks hele mooie dagen. De playlist warmt mee op met editors. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

Sleepy Underworld vorige zomer nog hard op staan gaan. Op Rock Werchter, die mannen stellen nooit teleur in een live set Underworld. Nu Compact Disc Dummies op pauze staat, kan Leonard Korevits zich uitleven onder de naam Lenny. Dit is Stamp.

0: Morning Show 21 Pilots. Ik geef een stukje playlist uit handen zometeen.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: En met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.

Night Call van Kavinsky en Love Fox. Ik denk dat ik in het afgelopen jaar nog niemand gehoord heb die niet graag naar Olivia Dean luistert. Dat is toch uniek, een artieste die iedereen goed vindt. Dit is ze met Baby Steps.

0: What You Want van Angèle en Justice. Dit weekend komt alles samen. Het voelt als de officiële start van het festivalseizoen. En net dan gaan we ook richting 30 graden.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Het wordt dus een druk weekend en een lange zomer voor de festivalmedewerkers. Daarom kiezen zij de platen deze week. Goedemorgen, Jelle.
3: Goedemorgen.
0: Jelle, jij werkt niet voor één specifiek festival, wel voor Inter Vlaanderen. Wat doen jullie daar?
3: Inter is het expertisecentrum toegankelijkheid in Vlaanderen. En ik werk meer bepaald voor de eventwerking.
0: Oké. Dus jullie adviseren festivals over hoe ze hun festival zo toegankelijk mogelijk kunnen maken voor bezoekers met een beperking. Is dat een goede samenvatting?
3: Dat is een hele goede samenvatting.
0: Hoe doen onze festivals het eigenlijk op dat vlak tegenwoordig?
3: Naar mijn opinie doen ze het wel best goed. Dat merken we bijvoorbeeld aan het groeiend aantal bezoekers met een beperking. Dus dan denk ik dat het op vlak van toegankelijkheid er wel op vooruit gaat.
0: Als je zegt best goed, dan merk ik dat er ook nog wel ruimte voor verbetering is.
3: Er is altijd ruimte voor verbetering, denk ik.
0: Ja. En waarin dan? Wat kan er beter?
3: Er kan nog veel beter. Festivals zijn natuurlijk afhankelijk van het mooie of het slechte weer. Dus als het slecht weer is,
0: Merken
3: we af en toe op die toegankelijkheid wel wat pijnpunten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar op zich denk ik wel dat heel veel organisatoren er al heel veel aan doen om hun evenement ook toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking.
0: Dat is goed nieuws. Het gaat ook niet alleen over mensen met een fysieke beperking, dacht ik, hè?
3: Nee, iedereen denkt direct aan de rolstoelgebruikers, maar er zijn ook heel veel mensen met een niet zichtbare beperking. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking helpen wij ter plaatse verder.
0: Ja.
3: Dus we denken aan de brede waaier.
0: En hoe ziet jouw job er dan uit? Ga je mee op de festivals?
3: Ja, ik doe bijvoorbeeld voor binnen Inter ben ik verantwoordelijk voor de werchter-evenementen. En op mijn rockwerchter staan we met, ik denk, een kleine vijftigtal vrijwilligers die dat ik ter plaatse aanstuur.
0: Okay.
3: En zij bieden assistentie ter plaatse.
0: Ja. Je hebt wel het goede festival uitgekozen, hè?
3: Ja, dat is niet het enigste. Ik heb ook al vroeger op de graspop gestaan. Dus het is heel divers.
0: Ja. Ben je los van de job ook trouwe festivalganger?
3: Dat mogen we wel zeggen, ja.
0: Staat er veel op de planning deze zomer?
3: Goh, het is een brede waaier, want we doen niet enkel festivals, maar ook sportevenementen.
0: Ah, ja.
3: Dus de zomermaanden zijn natuurlijk de drukste maanden bij ons. Dus alle collega's zijn druk in de weer met alle voorbereidingen.
0: Ja, het absolute hoogtepunt moet voor jullie dan toch ook zijn hoe mensen genieten van een festival en om de glimlach te zien. Hè?
3: Ja, dat is zeker de meerwaarde en het hele leuke aan heel het gebeuren. Als de mensen s'avonds naar huis gaan en je krijgt een dikke dankjewel, dan weten we het waarvoor dat we het doen.
0: En dan is jullie dag ook geslaagd. Jelle, welke plaat mag ik voor jou spelen?
3: Naar aanloop van de zomer mogen we voor mij een Limp Bizkit geven.
0: Break Stuff van Limp Bizkit, als het goed is. Zit er zo wat frustratie vast, Jelle, dat je deze wilt horen?
3: Gewoon nee, we gaan er een lap op geven. Dus dat is een goede nummerkeuze, denk ik dan.
0: Absoluut. 3 minuten alles open met Limp Bizkit voor jou. Fijne werkdag en geniet van de festivalzomer. Hè.
3: Merci.
0: Salut, Jelle.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

Break Stuff van Limp Bizkit. En allee, het is goed. So come and get it. We blijven nog even in de harde gitaarmuziek hangen. Zometeen Rammstein.

0: samen met Studio Brussel.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkoop.

0: Hier komt de zon. Ze is er al en ze blijft ook meer dan een week hangen. Ik ben geen weerchecker normaal gezien. Maar net toch even gedaan. En al die zonnen onder elkaar zien staan in de weerapp, dat is om blij van te worden. Dus ga ook eens kijken.
1: This is a little awkward.
0: Dit is Robin Talk To Me.

0: als je het vandaag nodig hebt. Good Luck Babe van Chappell Roan en van mij nieuwe muziek van Foo Fighters nu.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: En die klinkt vertrouwd. Dit is waar Foo Fighters goed in is. Dat gitaarriffje.

0: The Suburbs van Arcade Fire. Je gaat iets over 10 een compliment krijgen van zijn hoogheid Prince. Blijf plakken.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieven Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op Domein Tuijbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Een ticket naar paradijs.
11: Elke maand.
10: Romantisch weekend in Parijs.
11: Elke maand.
10: Leren surfen op Hawaii.
11: Elke maand.
10: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
11: Elke maand.
10: Pizza's proeven in Milano.
11: Elke maand.
10: Tacos maken in Mexico.
12: Win for life.
13: Win for life.
12: Win tot 5000 euro elke maand.
13: Elke maand, elke maand, elke maand.
12: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
19: Langdurig zieken wonen niet altijd in ons land. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat schrijft het laatste nieuws en blijkt ook uit nieuwe cijfers van het RISIF. Dat aantal is de voorbije 5 jaar met zo'n 40% gestegen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken. Dat zegt preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
20: Grensarbeid is één verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
19: Wie langdurig ziek is, heeft toestemming nodig van het ziekenfonds om in het buitenland te kunnen wonen. Opvolgen of iemand nog steeds recht heeft op een uitkering wordt dan wel moeilijker. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft een politie een zwaardronken bestuurder met een rijverbod betrapt die zijn kinderen van school haalde.
21: Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan ook dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
19: De auto van de man is ook meteen in beslag genomen. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al heeft gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en ook Rusland. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de resolutie. Die is ook niet bindend, maar het is wel een belangrijk signaal. Het is zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wel wat meer wolken. Het zal warmer tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer tot 28 graden en vaak zonnig ook.
22: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
23: Hoogstraten aardbeien.
24: Studio Brussel.
25: Joris Brijs.
0: Ik heb hier een paar nummers in de wachtrij die blijven plakken als confituur. We smeren hem eerst met een compliment van Prince. You got the look.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

Got the Look van Prince. Goedemorgen. Romeo Elvis was volgens mij een beetje eenzaam, jobgewijs. Werkte de laatste maanden samen met Oscar and the Wolf. Pas ook met de Subs nog. En nu met Sylvie Kreusch voor Allez Allez.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank.

Afraid to Feel van LF System. Alice May, ex-nieuwe lichtingwinnaar, die heeft een nummer geschreven over de gezogde flits die je voor je ogen krijgt net voor je doodgaat. Klinkt duister, het nummer alles behalve.

0: Een droom van de nummer No Surprises van Radiohead. En toch volgen daar Bad Dreams op.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
6: Update voltooid.
5: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.

Teddy Swims Bad Dreams. Beeld je nu golven van 5 meter in, een pro-surfer die erop glijdt. Zon, zee en strand. En dit als soundtrack. Surfen van Sons.

0: Het is vandaag 21 mei, dat was, is en blijft de verjaardag van een van onze grootste artiesten aller tijden, Arno. Kort voor zijn overlijden in 2022 speelde hij nog in de AB. Dit is een versie van Les Yeux de ma mère die door merg en been gaat. Klink ergens vandaag eens op de verjaardag van Arno.
1: Ma mère, elle a quelque chose.

Toujours une lumière.

0: in concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België. Met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november in de ING Arena in Brussel.
1: Turn the page on the day, walk away.
0: Tickets en info, livenation.be. Over Mono, live. Samen met Studio Brussel.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee, dat kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
10: Natuurlijk.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Studio Brussel.

0: Bunker van Balthazar. Onze hotshot Storm 2 van Generation en Young Lean gaat met de dag viraler. Gisteren zag ik ook Jan Paternoster van Blackbox Revelation het nummer zingen op de Instagram van Blackbox. Het zit dus vast in een hoop hoofden op dit moment.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Generation and Young Lean. Storm 2.

Even Flow Pearl Jam. Vanavond kan je in Radar tussen 8 en 9 luisteren naar de albumpremière van Camille Yembe. Een jong Belgisch talent. Dit nummer leerden we van die plaat al kennen. Rien à fêter.

0: Make You Feel My Love van Adele. Ik heb je rustig gekregen net voor 11. Gaan we helemaal omdraaien daarna. To make you feel my
1: love. Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar niet WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw.
6: Wat
7: lief? En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Nee.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn.
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, 11 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
19: Een onderzoek naar de Anderlechtse haard. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Paanreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in de Brusselse gemeente Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die dan voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij betrokken is. Daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Paanreportage is het parket nu dus een 4e onderzoek gestart, zowel naar de betrokken Anderlechtse schepen voor huisvesting als naar de huisvestingsmaatschappij zelf. Bijna 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat aantal is de voorbije 5 jaar met zo'n 40% gestegen. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen van buitenlandse herkomst in ons land werken. Dat zegt de preventiedienst IDW. En als je ziek bent, dan krijg je een uitkering van het land waar je hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid.
20: Grensarbeid is 1 verklaring. Een andere verklaring is dat mensen, als ze dan arbeidsongeschikt worden, wellicht teruggaan naar het land van herkomst en daar ook nog een eigendom hebben waar dat ze kunnen gaan wonen. Denk maar de streek rond Limburg. Heel veel Italianen die daar werken, die waarschijnlijk dan teruggaan naar Italië. Maar vermoedelijk ook een aantal Belgen die een verblijfplaats hebben in Spanje en daar dan gaan wonen.
19: Wie langdurig ziek is, heeft toestemming nodig van het ziekenfonds om in het buitenland te wonen. Opvolgen of iemand nog steeds recht heeft op die uitkering wordt dan wel moeilijker. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig en vrouwen vaker dan mannen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, het grote maatschappelijk onderzoek van de VRT. Vooral op en rond het openbaar vervoer is dat een probleem. De NMBS besloot om in 2022 een stil alarm in te voeren. Je zou dan discreet met een sms of een WhatsApp-bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er nooit gekomen. Dat zegt de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
21: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen SecuRail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig. Dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
19: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel al zo'n stil alarm. Zonnig vandaag, zeker aan zee. In het binnenland zijn er wat meer wolken. En tot zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog wat warmer. Tot 28 graden en vaak zonnig.
16: Brussel.
15: Joris Brijs.
0: Ik zal je dit uur nog een paar rustmomenten geven, maar het wordt vooral energie tanken met Muse, Fred Again en Fontaine's DC. Goedemorgen.
3: luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Boys in the Battleland, Fontaines D.C. Nummers over de liefde gaan vaak over de beginperiode, over de vlinders in de buik. Zelden over de periode daarna. Vrouwtje doet dat nu wel een jaar na jaar.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

niet. Van Air was zo'n rustmoment. De rust zal snel weg zijn. Want als Muse met nieuwe muziek komt, dan horen ze hier thuis in de voormiddag. Met Cryogen nu. Deze klinkt toch al heel snel als een Muse-klassieker. Omdat ik zie nog maar net uit is,

0: Loser Tame Impala. Ik zie hem nog liggen daar op zijn mat in de AFAS Dome 2 weken geleden. Kevin Parker van Tame Impala. Zometeen Avicii.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Oh, amai, die civetje was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: schat, blijft kalm.
3: Kalm? We zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.

Dat heet een spreekwoord over die appel die niet ver van die boom valt, kan je perfect toepassen op dit nummer. Gemaakt door Violet Grohl, de achternaam zegt genoeg. En je kan degene dan wel mee hebben, je moet het toch maar doen, met al die druk op de schouders en op 20-jarige leeftijd nog altijd maar.

Onze 9 finalisten opgedeeld in 3 trio's hebben hier 3 dagen gekampeerd op Camping Goud onder de VRT-toren. Ze hebben al hard gestreden om de hoofdprijs. En die wordt straks bij Nona in Thibault uitgedeeld aan 1 winnaar. Het winnende drietal mag deze zomer dus naar elk festival. Dat wordt het Gouden Festival Trio. Is de hashtag Team No Sleep eigenlijk nog in gebruik? Want die gaan ze nodig hebben deze zomer. Luister straks naar de finale bij Nona en Thibault vanaf 4 uur.

Merci gek, make some noise voor PJSO, Oemie de Voort en mijn hele team. Maar most of all, make some noise voor de warmste week en jullie zelf. Dankjewel, merci, peace.

0: Jamaican Bam Bam, of tegenwoordig eerder het Salami-lied. Als ik iedereen in de app mag geloven. Zometeen 100 gram Ghost en dat mag wat meer zijn.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Extrema Outdoor. 3 dagen lang de beste DJ's met de beste dance tracks. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Morgen bij Studio Brussel en op 14 Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Demoscoop, man!
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Wow, dat was leuk.
1: Vaak heel leuk... Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen... met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1+1, gratis.

Dance Macabre van Ghost. Blanco White hoor je vaak op zondagavond in Vuurland. Ik heb hem nu eens met nieuwe muziek naar de voormiddag gehaald. Dit is Dreamcatcher.

Porcelain van Moby. We zagen veel passeren van het festival Coachella en van Joost, die daar mocht optreden. Toen nog met zelf het grote verlangen en ongeduld naar onze festivals. Maar vanaf dit weekend zijn we echt vertrokken met onze festivalzomer.

Mysties. Coachella! This is crazy!

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
4: G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar niet WK.
1: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
11: Onrust stijgt bij bedrijven.
12: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
13: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Wij dragen E5.
14: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
16: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
15: Meer melk.
16: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
15: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
17: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
18: Over?
17: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
18: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
17: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
18: En zondag en maandag...
17: 20% korting op alles.
18: Serieus?
17: Oh, jij wist dat niet. Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
18: Jawel.
19: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio
23: Brussel. Een hele goede middag. Het is 12 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Hier is Melina.
25: Een onderzoek naar de Anderlechtse haard. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Pano-reportage van gisteren. Daarin is te zien hoe de Anderlechtse schepen voor huisvesting zich mengt met de toewijzing van sociale woningen in de gemeente. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de schepen bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Er lopen al 3 andere onderzoeken waarbij de Anderlechtse sociale huisvestingmaatschappij betrokken is. Eén daarvan is ook een gerechtelijk onderzoek. Na de Pano-reportage is het parket nu een 4e onderzoek gestart, zowel naar de betrokken Anderlechtse schepen als naar de huisvestingmaatschappij zelf. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn begin deze week 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot, vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
26: Ik word hier echt triest van, dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
25: In Portugal zijn 2 Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens van 3 en 5 vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van de hoofdstad Lissabon. Hij bracht hen naar de politie. Vermoedelijk zijn de kinderen door hun ouders achtergelaten. Ze hadden geen identiteitsbewijzen bij zich. Ze vertelden aan de politie dat hun moeder en stiefvader hen in het bos had achtergelaten met een blinddoek. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. De kinderen worden opgevangen door de Portugese kinderbescherming. De politie is op zoek naar de ouders. De 6 Nederlandse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Vandaar zullen ze kunnen doorreizen naar Nederland. Afgelopen maandag heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot geënterd. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd, onder hen ook 10 mensen die in België wonen. Een van hen is de 25-jarige Vlaming Isha Puissant. Zijn vader Yuri weet niet juist wat er nu zal gebeuren.
0: Ik hoop dat hij in een bus onderweg is naar de luchthaven om in een charter naar Istanbul gebracht te worden. Ik heb hem niet meer gehoord sinds dinsdagochtend. Hij is dinsdagmiddag door het Israëlisch leger van zijn bootje gehaald samen met de 7 andere mensen.
25: Gisteren doken nog beelden op waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld worden nadat ze aan land waren gebracht. Via hun advocaten spreken ze van gebroken ribben en verwondingen van rubberkogels. En dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. De maximumprijs voor een liter diesel daalt met 5 eurocent tot 2,14 euro voor een liter. Woensdag was diesel nog een stuk duurder geworden. De brandstofprijzen blijven maar schommelen door het uitblijven van een echt vredesakkoord tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en brede opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
1: Oh la la la.
21: Studio Brussel.
1: 5 over 12.
21: Günter Desamblant.
23: Een hele goede middag, ook op donderdag doen we van 5 over 12 en beginnen dit uur met Blink 182 en Dance With Me.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: FM. Dance with me.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Er komen vanaf morgen tropische dagen aan. En dan zijn er sommige mensen die in korte broek naar het kantoor komen. Oh la la la la. Iets wat eigenlijk not done is natuurlijk, als je het mij vraagt. Daarom deze vraag vanmiddag. Wat wil jij zeggen tegen collega's die in korte broek naar het werk komen? Spaar ze niet en stuur nu jouw muzikale antwoorden door via de Studio Brussel app. Wat wil je zeggen tegen collega's die in korte broek naar kantoor komen? Straks de top 5 van beste inzendingen. Eerst ga ik je op weg helpen en dat met mijn suggestie. Dit is wat ik graag wil zeggen tegen collega's die in korte broek naar kantoor komen. Bad ID, right? Dit is Olivia Rodrigo.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk.

0: Block Party en Banquet. Er komen tropische dagen aan en dan durven sommige collega's met een korte broek verschijnen op kantoor. Iets wat uiteraard niet oké is. Daarom gaan we deze middag op zoek naar wat je kan zeggen tegen zulke collega's. Eens kijken wat er allemaal is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Cedric uit Sint-Genesius-Rode die wil graag dit zeggen tegen collega's die een korte broek dragen op kantoor. Marginaal.
1: Armé, mappé, les factures et les pots cassés. Même endetté, on est tâté, palpé. Marginaal, arrête-moi si tu peux.
0: Oké. En Imaan uit Wervik. Zij is ook geen voorstander van collega's met een korte broek op kantoor, want zij wil graag dit tegen hen zeggen. Think twice. Hier is Céline Dion.

0: Ja, ja, heel goede suggestie. Wat wil jij zeggen tegen collega's die het te wagen om een korte broek te dragen op kantoor bij mooi weer? Laat het nu weten via de Studio Brussel app. Straks de 5 leukste reacties. Eerst hoor je hier Oliver Simons.
1: Studio
2: Brussel! Life is music.

0: Dat was Oliver Simons. Onze gerechtsdeurwaarder Zegerschaken die staat bij zijn gong. En wij wachten totdat hij gaat opslaan.
1: Ja!
0: Oké. Okay. Hij gaat al jullie inzendingen bekijken en rangschikken. Zometeen de top 5 van vandaag na Triggerfinger.
2: In concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Chicken Finger en All This Dancing Around.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Er staan ons de komende dagen temperaturen van boven de 25 graden te wachten. En sommige mensen die wagen dan om een korte broek aan te doen en zo naar kantoor te komen. Iets wat mensen met een deftige opvoeding natuurlijk nooit zouden doen. Daarom gaan we deze middag op zoek naar wat jij wil zeggen tegen zulke collega's die met een korte broek naar het werk durven komen. Onze marginale grijsdeurwaarder Zegerschaken, want die komt ook al eens in een korte broek naar kantoor. Die heeft al jullie reacties gelezen en heeft er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Jens uit Welle. Dag Jens, die boy.
2: Dag Gunter.
0: Yes, proficiat. Met jouw 5e plek. Ben jij iemand die ook in korte broek naar kantoor gaat? Of heb jij wel een norm besef?
2: Ja, toch wel even marginaal.
0: Goed, dan gaan we snel door. Wat wil jij zeggen tegen mensen zoals jij die in korte broek naar kantoor komen?
2: Ik dacht aan MGMT met Kids.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: ons Billie Eilish en Lunch. We kennen ze allemaal, de collega's die bij warme temperaturen in korte broek naar kantoor komen. Een verschrikkelijk zicht is dat natuurlijk. En een onfatsoenlijke daad. En daarom maken we deze middag een top 5 van wat jij wil zeggen tegen zulke collega's. We zitten op plek 4 en daar staat de reactie van Rob uit Beringen. Hij wil graag dit zeggen tegen zijn collega's die met een korte broek naar het werk komen. That don't impress me much. Dit is Shania Twain.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag en dat na de vaccins.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Is bij je internet.
11: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Dat waren de vaccins.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Günter Desambrant.
0: Het is elementaire beleefdheid om fatsoenlijk gekleed op het werk te verschijnen. Toch zijn er een aantal collega's die bij warme temperaturen het wagen om in korte broek op kantoor te komen. En daarom vanmiddag een top 5 van dingen die jij wil zeggen tegen zo'n collega's. Die dus in korte broek op het werk verschijnen. We zitten bij de top 3. En op 3 staat de reactie van Rudy uit Knokke-Heist. Goedemiddag, Rudy.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat doe jij van werk, als ik mag vragen?
2: Ik ben gepensioneerd.
0: Ah, gepensioneerd. Oké, dan maakt het allemaal geen reet meer uit. Hè. Dan doe je gewoon wat je wil. En wat wil je eigenlijk zeggen tegen misschien ex-collega's die bij warm weer in korte broek naar kantoor kwamen?
2: Ik zou zeggen, doe dat uit en doe iets dertigs aan.
0: Ja, mooie woorden. En aan welk nummer denk je dan?
2: Ik denk aan Oscar en de Hoeven met een dress.
1: Nummer 3.

0: Oscar in the Wolf and in Dress. Er komen tropische dagen aan en zelfs een tropische week. Dus bestaat helaas de kans dat er collega's op het werk zullen verschijnen in korte broek. Daarom vanmiddag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen zulke onfatsoenlijke collega's. We zitten bij de nummer 2 en daar staat de reactie van Marten uit Leopoldsburg. Zij wil graag dit zeggen tegen haar collega's die in korte broek op kantoor verschijnen. Mistakes. Hier is Joost.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Used and Mistakes.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 dingen die je wil zeggen tegen collega's die bij warm weer in korte broek op kantoor verschijnen. Op 5 MGMT met Kids. Op 4 Shania Twain met Don't Impress Me Much. Op 3 Oscar and the Wolf met Undress. En op 2 Eustace met Mistakes. En op 1 staat de suggestie van Maarten uit De Pinte. Goedemiddag Maarten.
2: Goedemiddag Gunter.
0: En proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Beste Maarten, ja, wat wil jij zeggen tegen collega's die bij warm weer in korte broek naar kantoor komen?
2: Wel, ik dacht aan een liedje van Cypress Hill met Insane in the Brain.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

Einstein in the Brain, Cypress Hill op 1. Sissy is al mijn kikietje. Ze ziet er stralend uit. Zoals elke dag. Veel plezier. Bye bye.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. 7 Belgische Gaza-activisten zouden naar Turkije gebracht worden. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije gebracht worden. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot naar Gaza geënterd. 428 activisten werden hardhandig opgepakt. Een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
8: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn. Echte gewelddaden.
6: Gisteren doken ook nog beelden op waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld worden. In Portugal zijn dinsdagavond 2 jonge Franse kinderen alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens van 3 en 5 vlakbij een dorpje op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Lissabon. Hij bracht hen naar de politie. De jongens vertelden aan de politie dat hun moeder en stiefvader hen alleen in het bos hadden achtergelaten. Volgens Portugese media zijn de ouders al opgespoord, zegt correspondent Veerle de Vos.
9: Zij hebben die 2 kinderen van 3 en 5 jaar in een bosrijke omgeving geblinddoekt achtergelaten. Blijkbaar zeggende dat ze een spelletje gingen spelen. Nu, het zou de moeder zijn en haar nieuwe partner. De biologische vader van die kinderen zou in Frankrijk al klachten hebben ingediend omwille van ontvoering. En dus ook daar loopt eigenlijk al een onderzoek.
6: De kinderen worden opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen of een diploma te erkennen. En vaak organiseren werkgevers zelf lessen Nederlands voor buitenlandse medewerkers. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits bekijkt hoe die taalondersteuning beter kan.
10: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie, wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen, maar ook hoe leer je eigenlijk een taal.
6: En de nationale voetbalploeg van Congo komt naar ons land om te trainen voor het WK voetbal van deze zomer. De training in eigen land wordt geschrapt en de ploeg zou verder trainen op de terreinen van Standard in Luik. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie in Congo. WK-gastland de Verenigde Staten heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Daar geldt een sperperiode van 21 dagen. En dan zou de ploeg niet op tijd in de VS geraken voor het WK. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
11: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
12: Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
14: Het is al donderdag, voor je het weet is het weer weekend. Eentje vol zon en festivals. En nu sta ik je graag muzikaal bij wat jij ook aan het doen bent.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Studio Brussel.

Qua aanstekelijkheid kan dit nummer tellen uit 1968 trouwens. En dat klinkt nog altijd even heerlijk. Sympathy for the Devil en veel liefde voor de Rolling Stones. Het is tijd om te dansen, letterlijk dan. Want Paul Kalkbrenner die knalt, dat is graag een beat. De ene al toegankelijker dan de andere. Deze hoort sowieso in het rek toegankelijk. Het heet Time to Dance en dat gaan we zeker doen op Rock Werchter.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
0: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Je voelt dat de temperatuur omhoog aan het gaan is, dus dan gooi ik er graag 50 cent en zijn steel pants bij voor de zomerse vibe. Maar jij mag er gerust ook iets bij smijten.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ik zoek namelijk een festivalmedewerker die een bijdrage wil doen aan de playlist van deze namiddag. Want de festivalmedewerkers die kiezen de platen al de hele week bij Joris in de voormiddag en bij mij in de namiddag. Dus het is je kans als je zegt van ik ga dit weekend werken. Misschien op Gladiolen, misschien op Extrema Outdoor of een van de vele andere festivals. Dan mag je zeker muziek kiezen. Dus laat maar weten wat zou je willen horen op deze prachtige donderdagnamiddag.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Velvet Blue Sky, die zit eraan te komen. Je hoorde Novastar. Een heel erg goede namiddag. Het is bijna 1:30.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ja, en dan wordt de playlist hier overgenomen. Deze week zijn het de festivalmedewerkers die dat doen. En ik heb iemand gevonden die inderdaad een plaatje wil kiezen. Een heel goede namiddag, Daan uit Tremelo.
3: Hey, goedemiddag.
0: Op welk festival werk jij en wat is jouw rol daar precies?
3: Ik sta voornamelijk op Rock Werchter, terwijl ik de laatste jaren een van de hulpposten onder mijn hoede heb. Maar daarnaast heb ik ook een keer op Suikhok staan als verpleegkundige op de pit.
0: Oké, dus de hulppost waar mensen terecht kunnen voor medische hulp of als er andere zorgen zijn.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké, goed. En hoe lang doe je het precies al?
3: Ik denk dat dit nu mijn 15e of 16e editie is dat ik, dat ik uiteindelijk meedraai.
0: Oké, wat is er, want ik neem aan dat je dat in het leven naast de festivals ben je dan ook verpleegkundige. Wat is het grote verschil als je naar je dagdagelijkse taak kijkt en dan naar die festivals?
3: Er hangt een heel aparte sfeer eigenlijk. Dat is ook werken en zo, maar dat is zo, ja, de mensen zijn ook vrolijker en zo. Dat is zo, ja. Dat is eigenlijk echt, ja, dat is zo hetzelfde werk ongeveer, maar echt op een compleet andere sfeer. Dat maakt het eigenlijk ook tof dat je dat eigenlijk blijft doen.
0: Ja, jij moet mensen helpen natuurlijk, maar heb je ook tijd om af en toe iets zelf mee te pikken of te horen, of kan dat eigenlijk niet?
3: Ja, nu horen doen we het sowieso, want ik op de locatie dat ik eigenlijk alles wel perfect kan horen. Dus ja. Dat is eigenlijk altijd wel heel tof. En zo heel af en toe, terwijl we eens een keer onze hoofd even buiten de tent steken, dat we toch iets kunnen meevolgen van het hele gegeven.
0: Ja, ja, als jij zo als deskundige er even naar kijkt, wat is zo het meest voorkomende dat jij bij jou dan krijgt aan die hulppost? Waar komen mensen vaak voor langs? Is dat, vertel eens, wat krijg je meestal bij de hulppost?
3: Dat zijn meestal mensen met blaren. Sommigen die hun eigen verbrand hebben, dat je zonnebrand moet dingen. Sommigen ook, sommigen ook die dat iets te diep in het bekertje hebben gedronken, die toch even wel een tijdje rust nodig hebben.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. En appelflautes en de zon die ongenadig toeslaat soms op festivals. En mensen hebben het dan niet meteen in de gaten. Heb je dan een speciale opleiding moeten volgen eigenlijk om die festivals te kunnen of mogen doen? Of kan iedereen daar eigenlijk aan meedoen als je bij het Rode Kruis werkt?
3: Nu, als je bij het Rode Kruis bent, kan iedereen daaraan meedoen. Dus als je de basisopleidingen hebt gevolgd, moet je daar perfect mee naartoe gaan. Mm-hmm. Dus je hebt daar niet speciaals bij nodig. Nu, alhoewel hebben de mensen die dat op terrein zijn, die dat daar de eerste keer meekomen, die geven ook wel extra uitleg en zo mee. Die geven op de ervaringen die wij intussen hebben ook gedaan, die geven zo verder door.
0: Oké. Zeg, wat is het zotste dat jij ooit hebt meegemaakt op een festival?
3: Oh ja, tof is eigenlijk de sfeer eigenlijk. En dat is meestal jaren en jaren nadien. Ik heb een editie gehad.
0: Ja, zeg maar.
3: Ja. Ik heb zo een keer een editie gehad dat eigenlijk uitgegroeid als in het water liep. en dan zit er zelfs met je enkels in de modder eigenlijk. En dan blijft hij eigenlijk...
0: plezant.
3: Eigenlijk alles door. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het echt tof is. Ik heb ook sommige andere dingen van schoenen zo te repareren. Dus dat is zo van, oké.
0: Ja, je moet wel het een en het ander kunnen. Het is niet gewoon één taak, het is niet eenduidig. Je moet van alles kunnen als je daar in die post bent.
3: Ja,
0: ik ga een plaatje voor jou spelen, want die festivalzomer die is niet meer zo ver weg. Wat is het eerste voor jou dan, Rock Werchter?
3: Dat is het eerste festival die op mijn planning staat. Ja.
0: Oké, goed. 4 volle dagen muziek. Welke plaat mag ik voor jou spelen, Daan?
3: Summer of 69 van Bryan Adams.
0: Oké, waarom die?
3: Dat doen ze eigenlijk met Link. Die is toen op Express gekomen, de eerste jaar dat ik de festivals begon te doen, als iemand pas met zijn basisopleiding van het Rode Kruis af eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een nummer waar we zijn bijgebleven.
0: Ah wel, Daan, ik wens jou een geweldige Summer of 26. Misschien zien we elkaar wel op één van die festivals. Merci, hè.
3: Dankjewel.
0: Doei.
2: De collega's.
4: Ik ben blij

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Horta, horta.
6: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
10: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
11: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
12: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen... naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, Veluco Vitaal 1 plus 1 gratis.

uit de bridge van Red Hot Chili Peppers. Jeroen en Eileen van de Subs, die worden binnenkort ouders van een dochter begin juni. Maar ze hebben ook nieuwe muziek gemaakt met Romeo Elvis.

legends. Ze zullen voor het eerst een babysit moeten zoeken tijdens Pukkelpop deze zomer. The Subs and Another Chance. Een heel goede donderdagnamiddag. Deze gaat er altijd in, toch? The Coral and Dreaming of You.

0: krijgt zometeen het nieuws van 2 uur. En straks heb ik onder andere de pianotape die Merel hier gisteren kwam spelen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Wat is extra budget voor de fitness?
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
8: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
9: Met mij, Lieve Scheren.
8: En met mij, Hetty Halsmoortel.
7: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap
10: op Domein Tuijenbroek.
7: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
0: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
11: Mobiliteitsbudget?
0: Ja.
11: Laten we samen eens kijken.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: Het is 2 uur, een heel goede namiddag.
14: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
15: Er is meer ondersteuning nodig voor buitenlandse zorgkundigen. Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen recruteren om hier te komen werken, vragen meer ondersteuning. Het duurt lang om een verblijfsvergunning te krijgen, maar ook hun bijscholing, begeleiding en vooral de taalopleiding vormen grote drempels. Vandaag betalen die organisaties die extra ondersteuning zelf, zegt Dirk Lips van de VZW Curando.
16: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons €18.000 per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
15: Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Krevits bekijkt nu waar er extra ondersteuning gevonden kan worden voor buitenlands zorgpersoneel. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn begin deze week 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot, vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
17: Ik word hier echt triest van, dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk en daar zijn geen woorden. Voor schandalig.
15: In Anderlecht in Brussel vragen nu ook meerderheidspartijen Les Engagés en anders om het ontslag van de PS-schepen van huisvesting na de Pano-reportage van gisteren. Pano kon honderden berichten inkijken die aantonen dat de schepen mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor een sociale woning. Hij zou ook bepalen wie welke woning krijgt. Coalitiepartners MR, Les Engagés en anders eisen dat de schepen minstens tijdelijk opstapt in afwachting van een onderzoek. Immelk Belguinani van anders.
18: Voor ons laat de Pano-reportage eigenlijk geen enkele ruimte voor twijfel. Dat er machtsmisbruik is geweest, cliëntelisme, sommige dossiers naar voren schuiven, gebruik maken van overheidsmiddelen of overheidsinstanties om de verkiezingen te halen, de affiches die geplakt zijn op onbewoonde appartementen. En dus voor ons is er voor dit dossier maar één oplossing en dat is het onmiddellijke ontslag van de huidige voorzitter van de Anderlechtse Haard.
15: En de nationale voetbalploeg van Congo komt naar ons land om te trainen voor het WK voetbal van deze zomer. De training in eigen land wordt geschrapt en de ploeg zou verder trainen op de terreinen van Standaar in Luik. Dat heeft te maken met de ebola-epidemie in Congo. WK-gastland de Verenigde Staten heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan naar de VS reist. Daar geldt een sperperiode van 21 dagen. En dan zou de ploeg niet op tijd in de VS geraken voor het WK. Aan zee blijft het zonnig, in het binnenland stapelwolken en opklaringen en tot 23 graden. De volgende dagen veel zon en ook warm, morgen tot 27 graden.
19: Update jezelf.
20: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
19: Brussel.
21: Kirsten Lemaire.
0: Heel fijn dat je deze namiddag voor veel muziek kiest. Ik heb de pianotape van Merel, maar ook Lauryn Hill, Sienna Spyro en nu al The War on Drugs.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Adam Grant UCL die woe horen roepen, wil voor maar niks zeggen aftellen naar ook Werchter. The War on Drugs en Red Eyes. De AB in Brussel is eigenlijk al te klein voor Sienna Spyro. Want ik zie op Ticketswap dat er nog meer dan 5000 fans een ticket zoeken. Maar wie er zaterdag bij zal zijn, gaat sowieso iets unieks meemaken. Voor het laatst in een kleinere en heerlijke zaal. Sienna Spyro en Material Lover, haar nieuwste.

0: Oh, amai de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren. Je

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

0: Iets dat bij het zonneke past. Gabriel Rios en Broad Daylight. En zometeen ook een beat die daarbij past.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Vlaanderen, de toekomst is hier.
4: Update beschikbaar.
3: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
4: Update voltooid.
3: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdfestival.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus

Ride It van Regard. Ride It, of dat nu je fiets, je auto is of een ingebeeld voertuig. En dit zijn Baby Steps. Het is weer zo'n schoon nummer van Olivia Dean. Alsjeblieft.

0: Als dat hier morgen 27 graden gaat worden, dan komt het wel vanzelf. Dancing in the Moonlight van Toploader.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Even een zijuitstapje, want straks om 4 uur is er de grote finale van het Gouden Festivalbandje. Hier onder onze VRT-toren. Je gaat dat allemaal kunnen volgen bij Nona en Thibaut. Die drie trio's die strijden om gewoon de zaligste prijs die er bestaat. Dat Gouden Festivalbandje om deze zomer elk weekend naar een festival te kunnen gaan. Wel, Merel die was daar gisteren op Camping Goud om een pianotape te brengen van haar nummer Baby. Het is een heel persoonlijk nummer over al haar twijfels en vragen en alles wat er door haar hoofd gaat als ze denkt aan kinderen krijgen. En ze bracht dus Baby op de piano en dat was wel een beetje anders dan die gewone versie natuurlijk.
2: Ik vond het heel bijzonder wel om te doen, omdat ik heb de tekst van het liedje namelijk in de productie best wel tegengekleurd. Best wel een stevige rockproductie wel eronder gezet, omdat ik het niet zo'n... Ik wilde gewoon niet een soort zijige liedje maken. En ik merkte nu we het op piano deden, kwam opeens die emotie veel meer in dat liedje, wat eigenlijk ook heel erg in die tekst zit. Dus het werd voor mij gewoon alsof het liedje gewoon even uitgekleed werd en zo, dit is eigenlijk de kern.
0: Ik hoor van haar term een zijig liedje, maar het is heel mooi, die versie van Baby. We gaan luisteren.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

gevoel nooit gehad. Ik weet niet waar mijn klokje hangt. Rammelen mijn stokken al, ik vind het maar abstract. Wil ik het nou echt of omdat het hoort?

van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend, maar met anderen.

0: Wel tegengestelde Reinier Zonneveld en zijn Loco Loco. En dan de uitgeklede versie van Baby, die zo nog eerlijker klinkt, van Merel net daarvoor.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar niet WK.
6: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Studio Brussel.

Stop this flame van die heerlijke stem. Je hoorde Celeste. Stone heeft ook weer nieuwe muziek. En de titel van dit nummer zegt veel: Autonomy. Het is ook de titel van hun nieuwe plaat. En het verwijst eigenlijk naar het feit dat ze alles weer een beetje zelf steviger in handen wouden nemen, de muziek. Dit is Stone.

komt, dat is hij zelf natuurlijk. Big Mouth Strikes Again van The Smiths. En als Clint zegt all in, dan zit het er inderdaad allemaal in. Alles inbegrepen in dit nummer.

dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingbrief.

0: belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
2: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
0: Dat is goed vastgezet, hè?
2: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
0: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
2: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
0: Ja.
3: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Winkels mogen het woord solde toch daarbuiten gebruiken. 3 kledingketens hadden een boete gekregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Maar de Raad van State draait die boetes terug, dat schrijft de Tijd. De Belgische wetgeving die verbiedt om dat woord buiten de periode te gebruiken, strookt niet met de Europese regels. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk telkens onwettig zullen zijn, zegt de Raad van State.
10: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, maar mogen we aannemen als het lot van de boetes die bij die 3 arresten zijn vernietigd geworden.
8: De bekende Nederlandse advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Wesky berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridouan Taghi. Hij zit een levenslange straf uit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
11: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie, stelt de rechtbank vast dat mevrouw Wesky structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridouan Taghi en zijn netwerk. En daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
8: De rechtbank veroordeelde Wesky tot 42 dagen gevangenisstraf. Die straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. Wesky is 71, ze is intussen geen advocaat meer. En meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag 1 dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van bedrijven. De organisatie Jink wil jongeren zo de bedrijfswereld en hun eigen talenten laten ontdekken. Bert Klinkers, CEO van energiebedrijf Eneco, vertelt waarom hij zijn stoel vandaag afstaat.
12: Ik vind het een heel mooi initiatief, dus vooral in de kijker zetten. Dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen. Maar ook leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En ja, oké, is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen. Ja, om daar wel eens kennis mee te maken, dat dat allemaal niet zo saai is.
8: Stapelwolken en opklaringen. Aan zee blijft het zonnig. We halen tot 23 graden. De volgende dagen zonnig en warm. Morgen tot 27 graden.
13: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
14: Brussel.
15: Kirsten Lemaire.
16: Ik heb onthouden zonnig en warm. En ik heb daar wat platen bij gezocht om dat gevoel echt nog meer te doen leven. Dit is Jay-Z.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music. If you

zijn problemen, maar de muziek kan de ruwe kantjes er soms zeer efficiënt afpolijsten. Het volgende nummer, dat schuurt zelfs heerlijk. Ze komen uit Dublin. Het is een geweldige jonge band en hun naam is Bleach 93 met Ceiling.

0: gaat nog eens ja zeggen. Ah nee, toch niet, dat zei ik. Jij kan misschien mijn beste nieuwe radiocollega worden.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns.
0: Ja, Fien die was hier gisteren nog op onze camping Goud om de drie trio's die naar het Gouden Festivalbandje dingen aan een radio-challenge te onderwerpen met wisselend maar boeiend succes bij de finalisten. En dat was al een beetje een kleine generale repetitie voor wat Fien hier komende maand van plan is op onze radio. Want als jij van radio houdt en je denkt, ik ben misschien wel het radiotalent dat jullie zoeken, dan moet je niet twijfelen, dan moet je je gewoon inschrijven voor de grote prijs Fien Germijns. Je kan dat doen via VRT Max en dan gewoon binnenkort jouw talent bewijzen hier op Studio Brussel.

Ah, die blazer. Zo goed. Amy Winehouse en Stronger Than Me. En ook trompetten voor 10 jaar bazaar. Want ze geven volgend jaar op 29 juni een groot feest in de Roma in Antwerpen. Dat concert was meteen uitverkocht. En daarom komen er 2 extra shows volgend jaar op 27 en 28 juni om bazaar te vieren.

0: Nacht in de Roma met Bazaar volgend jaar. Niet één keer, maar intussen drie keer. De eerste show was door de pre-sale heel snel uitverkocht. Maar zorg dat je erbij bent op 27 of 28 juni. Dan tickets die zijn beschikbaar vanaf vrijdag. Dus morgen 22 mei zijn we dan om 11 uur. Of check misschien ook al zeker eens die pre-sale.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Studio Brussel.

Hij vroeg zich al af wat er zich afspeelde, maar dan in 1971. En de plaat waar dit op stond, What's Going On, die is vandaag exact 55 jaar oud. Je hoorde Marvin Gaye.

0: Festivalbandje.
1: Jongens, toch, ik zou zo zenuwachtig zijn in de plaats van die 9 finalisten die nu al op Camping Goud aanwezig zijn. Ze zijn daar trouwens al voor dag 3. Maar straks gaat het allemaal gebeuren. Dan is het de grote, grote finale. Dan weten 3 van hen, 3 van die 9, of ze de hele zomer elk weekend samen naar een festival kunnen gaan. En we gunnen het natuurlijk alle 3, want het zijn 9 fantastische finalisten. Maar straks wordt het echt beslist. Wie gaat het worden? Je gaat het allemaal kunnen horen bij Nona en Thibaut hier op de radio vanaf 4 uur. Je kan het ook allemaal volgen op beeld via VRT Max. Dat is ook heel spannend om te zien, want ze gaan waarschijnlijk weer een paar geweldige challenges moeten uitvoeren. Dus zeker volgen, want zoals je weet, die prijs is de allerbeste prijs ter wereld. Ik heb intussen de fanclub van al die trio's hier bij mij in de studio staan en die gaan nu eens heel hard go, go, go roepen. Laat jullie horen!
2: Go, go, go!
3: Check alles van het Gouden Festivalbandje
0: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel,
0: de festivalzender.

Veel Belgen gisteren weer in Amsterdam voor het concert van Harry Styles, waar het podium zal worden aangepast, want er waren veel klachten dat fans het allemaal niet zo goed konden zien en alles moesten volgen op de schermen. Dus wie morgen gaat kijken in Amsterdam zal misschien een klein beetje meer Harry zien. Dit is Rosalía. Yo te sigo.

0: Nadia uit Zonhoven in de app, die vindt het fijn om Liza Rose nog eens te horen. Dan ben ik ook blij. En had ik al gezegd dat we Disco Donderdag nog moeten vieren? Oké, doen we straks.
1: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Lieselen in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
4: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukken door.
4: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig,
7: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Ik ben toch net even gaan piepen aan het raam. En het is inderdaad aan het komen. Blauwe wolken, nee, blauwe lucht. En hier en daar nog wat witte wolken. Maar het is echt mooi weer aan het worden. The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming dus.
1: Studio Brussel.
2: Disco Donderdag.
0: Ja, wij zeggen hier altijd Disco Donderdag tegen de donderdag. En zeker voor wie houdt van de glitter, de groove en de glorie van disco. Weet ook dat Disco Donderdag er altijd en overal is, waar je ook zit, via VRT Max. Met elke week een nieuwe mix van onze DJ Jeroen de Lodder. En die heeft weer een parel naar boven gevist. We gaan daar zo meteen naar luisteren. Het nummer heet Try It Out. En Jeroen, take it away.
3: Try It Out is het perfecte disco-funk nummer van de Italiaanse Canadees Gino Saccio. Het geeft je energie zonder dat het te druk is. En de sound is wijd, ruim en luchtig. Een dikke baslijn erop, een funky gitaar erdoor. En dan komen nog de stemmen en saxofoon.

0: Ah, zo heerlijk, toch? Richard vindt het ook. Die zegt, yeah, try it out. Jeroen heeft er weer eentje gekozen die ik ook in mijn collectie heb. Heerlijk nummer. En straks in de auto naar huis maak ik er een grote disco donderdag van. Kan allemaal via VRT Max. Of je moet natuurlijk luisteren naar de spannende finale voor het Gouden Festivalbandje.
1: Studio Brussel.
0: Want die komt eraan, na 4 uur. En dat is zo meteen al. Dit is Admiral Freebie.

Einstein Brain van Admiral Freebie. En nu komt die finale voor dat gouden festivalbandje wel heel dichtbij. Ik heb nog één nieuw Zeelands duo, Balloon Brigade.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
9: Onrust stijgt bij bedrijven.
10: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 4 uur, een heel goede namiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek. Winkels mogen het woord solde toch daarbuiten gebruiken. De Raad van State draait de boetes terug die 3 kledingketens kregen voor het gebruik van de term solde buiten de opgelegde soldeperiodes. Dat schrijft de Tijd. In ons land is het verboden om dat woord buiten de soldeperiode te gebruiken, maar dat strookt niet met de Europese regels. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk ook onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen van een van de ketens.
4: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
2: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren liep een actie in het rectoraat uit de hand. Er werden 44 actievoerders opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties voor de rest van dit academiejaar. De actievoerders starten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De bekende Nederlandse advocaat Ines Wesky is schuldig aan het helpen van een drugsbende, maar ze hoeft niet meer naar de cel. Volgens de rechtbank van Rotterdam heeft Wesky berichten doorgespeeld van en naar de beruchte drugscrimineel Ridwan Taghi. Hij zit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat.
5: Op basis van alle chats, de notities, de USB-communicatie, stelt de rechtbank vast dat mevrouw Wesky structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk. Daarmee heeft zich volgens de rechtbank de communicatielijn van de criminele organisatie in stand gehouden.
2: Wesky kreeg 42 dagen celstraf, maar die straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. In Iran zijn opnieuw 2 mannen geëxecuteerd omdat ze lid zouden zijn geweest van een terroristische groep. Sinds de oorlog in Iran is het aantal executies daar gestegen. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Volgens Amnesty International waren er vorig jaar meer dan 2000 executies. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, want veel executies worden ook in het geheim uitgevoerd. En Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Anderlecht kondigde het vertrek aan op social media. Wolken en opklaringen. Aan zee is er meer zon en tot 23 graden. De volgende dagen zonnig en warm. Morgen zo'n 27 graden.
6: Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 35 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. En richting Stabroek 10 minuten extra van Waaslandhaven Noord tot de Thijsmans Tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 20 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melcelen ook 20 minuten. Een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E19 vanaf Kleine Barreel schuif je 10 minuten aan. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra in Waterloo en verder ook 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 25 minuten erbij tussen Strombeek en Tervuren.
7: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Studio Brussel.
8: Het Gouden Festivalbandje.
1: Live van op Camping Goud.
8: Nona en Thibault.
9: Het moment van de waarheid komt nu echt heel dichtbij.
6: Het Gouden Festivalbandje wordt hier binnen de 2 uur uitgedeeld.

0: Nieuwtje. Al een kleine week strijden hier drie trio's tegen elkaar om 2 maanden lang naar alle festivals te gaan. Dag teamkapiteins Pommelien, Ruben en René. Hoe gaat het?
1: Hey.
0: Savakkes?
2: Ja, zeker. We hebben allemaal nog veel energie.
3: Ja, de stress is een beetje aan het hitten, maar het is wel leuk.
4: Ja, René, jij zegt allemaal veel energie. Ruben, bij jou zie ik een soort van zenuwinzinking. Kan dat?
5: Ik heb toch wel een beetje stress, ja. Een beetje.
4: Stress, die is helemaal terecht. Want jullie maken natuurlijk kans op een onvergetelijke zomer. Jullie hebben dat deze week gedaan door opdrachten uit te voeren waarmee je festivalbekers kan verzamelen.
0: Dit is op dit moment het klassement. Er is een ex-aequo. Team Ruben en team Pommelien die staan op een gedeelde 2e plaats met 11 bekers. Maar aan de leiding met maar liefst 14 festivalbekers, team René.
4: Yay! Ja, René, jullie hebben daar deze middag ook nog hard voor geknokt.
2: Absoluut.
4: Het is terecht dat jullie aan de leiding staan. We hebben ook gezegd, het trio met de meeste bekers ging ook een groot voordeel krijgen. En dat voordeel vertaalt zich in een uurtje rust.
2: Wat? Oké.
4: Want straks om 5 uur spelen wij de grote finale. En jullie zijn nu al zeker van een plek in die finale. Dat is goed nieuws, hè? Voor alle duidelijkheid. Dat is goed nieuws.
2: Ja, maar ik zit gewoon met hun in.
4: Ja, daar komt het wel op neer. Want met andere woorden, jullie gaan straks tussen 5 en 6 de grote finale spelen. Jullie zijn zeker van een plekje. Maar dan is natuurlijk de vraag, tegen wie nemen jullie het op?
0: Ja. Pommelien en Ruben, er kan nog maar 1 trio in de grote finale staan. Maar alles kan nog, hè? Jullie nemen het zo meteen tegen elkaar op om die allerlaatste finale plek te bemachtigen.
4: Dus team Pommelien, team Ruben, jullie moeten je klaarhouden tussen nu en 6, tussen 5 uur. Want dan maken jullie kans op die laatste grote finale plek.

0: die kan je deze zomer aan het werk zien op Pukkelpop. En die kan je ook gratis aan het werk zien op Pukkelpop als je het gouden festivalbandje wint.
1: Studio Brussel.
2: Het gouden festivalbandje.
1: Nona en Thibault.
0: Er is hier daarnet precies een bom ingeslagen. Want wij hebben onze drie trio's die strijden om dat bandje ingelicht over de verdere gang van zaken. Want je bent wel degelijk aan het luisteren naar de finale van het gouden festivalbandje. Het team
2: Festivalbandje.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Studio Brussel, live.
2: Een shock, denk ik.
3: Ja, ik zie hem een beetje trillen zelfs.
4: Niet verstijven, Ruben. Ik snap het, want jullie zijn ondertussen met z'n negenen echt wel een goede hechte vriendengroep geworden. Maar het is echt bittere ernst op dit moment. Want wat gaan jullie, team Pommelien en team Ruben, doen?
3: Het enige dat jullie eigenlijk moeten doen is goed luisteren. Wij laten jullie zo meteen een montage horen. Een fragment dat jullie helemaal gaat meenemen naar de festivalzomer al.
4: Het is met andere woorden een luisterspel waarover jullie achteraf vragen moeten beantwoorden. Jullie mogen met z'n drieën, dus elk trio mag luisteren. Jullie mogen overleggen, maar niets opschrijven. Maar besef nu al dat de details en enige muzikale kennis wel van levensbelang zullen zijn.
3: Is dat duidelijk voor jullie?
2: Ja, dat is duidelijk.
4: Team Pommelien, team Ruben, spoel de oren al maar eens. Zometeen laten we jullie die festivalmontage voor de eerste keer horen.

0: Ondertussen stuurt Geert Bosmans uit Hurthuit een berichtje in de app. En die zegt: goedemiddag, met een witte wijntje in de hof. Rustig, chill, goeie muziekje. Niets beter dat ik wil.
1: Dan is er ook Maurice in de app uit Antwerpen, die wel met serieuzere dingen bezig is. Het Gouden Festivalvandje bijvoorbeeld. Hij stuurt Team Pommelien voor de win.
0: Want met andere woorden, het gaat zo meteen voor een plek in de grote finale tegen Team René, tussen Team Ruben en Team Pommelien, die nu druk en tactiek aan het afspreken zijn. Zometeen een ontknoping.
2: Cactus Festival, 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Wie, oh wie, staat er straks om 5 uur in de grote finale van het Gouden Festivalbandje? En wie neemt het op tegen Team René, die de meeste festivalbekers heeft verzameld? Dat is een vraag die we nu hopelijk gaan kunnen beantwoorden, want Team Pommelien en Team Ruben die zullen hard moeten vechten om toch nog in die grote finale te geraken. Dat gaan ze doen aan de hand van goed luisteren.
1: Zometeen luisteren Team Pommelien en Team Ruben naar een montage. Een gek fragment dat eigenlijk al een beetje een voorsmaakje is van de komende festivalzomer die jullie hopelijk gaan beleven. Daarna stellen we een aantal vragen aan jullie. En het eerste trio dat fout antwoordt, die verliezen.
0: Dat is duidelijk voor jullie, hè? Er wordt geknikt, ze zijn al verzonken in gedachten. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel moeite gedaan om festivalbekers te verzamelen deze week. En jullie hebben hetzelfde aantal. Dat levert wel iets op, maar voor allebei eigenlijk hetzelfde. Namelijk 1 pasvraag, als we straks vragen stellen. Jullie krijgen de montage 2 keer te horen. En de eerste keer is nu. Luister

0: Zeg, mag ik naar paardenworst alsjeblieft?
1: Temperaturen rond zo'n 6, 7 graden. Of zoals de hippe kids dat tegenwoordig noemen, 6, 7. Doe het!
2: Ja, dan mogen het 2 pintjes zijn en een cola alstublieft.
3: Voilà, dat is dan 4 bonnetjes alstublieft.
2: Nee, wacht. 3 pintjes en een platte water. Een platte water, ja.

Dat was hem. Onthoud alles. Houd alles vers in het koppetje. Zometeen horen jullie de montage nog één keer en dan een spervuur aan vragen.

0: Het gaat er om spannen. We weten straks wie het opneemt tegen Team René in de grote finale vanaf 5 uur. Wordt dat Team Ruben of Team Pommelien?
1: Jullie kregen daarnet een montage te horen. Een ideale opwarming voor de festivalzomer. Vol muziek en details.
0: Zometeen, Team Pommelien en Team Ruben, krijgen jullie vragen. En de eerste die niet meer kan antwoorden of een fout antwoord geeft, die verliest en ziet zo een plek in de grote finale door de neus geboord. Jullie hebben beide ook één pasvraag, want jullie hadden hetzelfde aantal festivalbekers. Dus zet die pasvraag op het juiste moment in.
1: Jullie krijgen onze festivalmontage nog één keer te horen. En dat moment, dat is nu.

0: mogen 2 pintjes zijn en een cola alstublieft.
1: Voilà, dat is dan 4 bonnetjes alstublieft.
0: Nee, wacht. 3 pintjes en een platte water. Een platte water, ja.

0: Dat was hem. Het is nu...
1: te snijden.
0: Met vragen beantwoorden. Team Ruben, Team Pomelien, jullie hadden allebei evenveel festivalbekers liever. Dus de eerste die mag antwoorden zal de winnaar zijn van een simpel spelletje. Bladsteenschaar. Dat gaan we nu even doen. Pomelien, Ruben.
1: Ik wil niet.
0: Doen jullie snel.
1: Oh, het is...
0: Team Ruben
1: dat wint.
0: Team Ruben. Eerste vraag voor jullie. Je hoorde in de festivalmontage het kinder- en tienerwoord van het jaar in het weerbericht. Welk woord is dat?
2: 6-7!
0: Dat is juist.
1: Oh, Team Pommelien. Naar welk festival zijn jullie onderweg met Waze?
3: Graspop.
4: Metal.
3: Ja, graspop metal.
1: Dat is juist.
0: Team Ruben. Welke Amerikaanse zanger heb je gehoord met het nummer Back to Friends?
2: Sonders.
0: Je lijkt er ook een klein beetje op, Liam, inderdaad.
1: Team Pommelien. Eén persoon wordt stevig uitgescholden voor een biermerk. Het welke?
3: Het is Cara Trut.
0: Ik wil extra punten geven voor de manier waarop, maar dat is juist. Dan Team Ruben. Dat weerbericht dat je hebt gehoord... Door welke weervrouw werd dat gebracht?
1: Ze zuchten.
2: Pas.
1: Weten ze het?
2: Pas.
0: Dat is de pasvraag die jullie op het juiste moment inbrengen in het spel. Het was Jacotte Brokken.
1: Team Pommelien, de volgende vraag is voor jullie. Jullie hebben nog een pasvraag. Welk nummer van Joost heb je gehoord?
0: Joost Klein.
3: Albino.
0: Correct.
1: Goed bezig.
0: Terug naar Team Ruben. Welke zanger en artiest heb je gehoord die ook een rolletje heeft in de serie Stranger Things?
2: Joe.
1: Dat wordt hier spannender en spannender. Team Pommelien, welke Lokerse delicatessen hoor je besteld worden?
3: Paardenworst.
0: Amai. Team Ruben, welke Britse band heb je gehoord die Rock Werchter deze zomer afsluit?
2: The Cure.
0: Dat is juist.
1: Team Pommelien, binnen hoeveel meter moet je rechts afslaan naar Graspop Metal Meeting?
3: 400!
1: In koor.
0: Team Ruben. Iemand bestelt op een gegeven moment 3 pintjes en een cola, maar herpakt zich dan. Wat bestelt die persoon uiteindelijk?
2: 3 pintjes en een water.
1: Team Pommelien, hoeveel bonnetjes moest hij geven voor die bestelling?
3: 4.
0: Met overtuiging. Team Ruben. Je hebt een Amerikaanse zangeres gehoord die deze zomer niet bij ons op de festivals te zien is. Welke zangeres is dat?
1: Ja. Hij is het aan het neurien, het lied. Maar gaan ze op die zangeres komen?
0: We moeten een antwoord krijgen, jongens.
1: Team Ruben heeft geen pasvraag meer over. Het moet echt komen. Een Amerikaanse zangeres. Doe een gokje, Team Ruben.
0: Oh, er wordt hier druk overlegd. Wij moeten nu een antwoord krijgen, jongens. Een antwoord in 3, 2, 1.
2: Katy Perry.
0: Ja! Het was Rihanna. Dus dat wil zeggen dat Team Pommelien doorgaat.
3: Het was Rihanna.
1: Team Ruben, jullie hebben het zo goed gedaan. Merci om erbij te zijn. We zien jullie sowieso op alles terug. Maar Team Pommelien, jullie mogen meespelen aan de grote finale.
3: Dank u.
0: Ze geven elkaar een knuffel. Oh jongens, ik vond dit zelf heel spannend.
5: Het Gouden Festivalbandje.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
7: Ik wil je mooi spissen. Ik wil alles wat je hebt mijn kant op hebben. Alsjeblieft, man België.
8: In 1, 2, 3.

0: daar kan je samen met Nona van Brakel naar gaan kijken op Suikerrock, vermoeden.
1: Jawel, ik ben daar 100% op de allereerste rij. Met dan ook ons gouden trio, dat we tegen dan gaan weten wie dat zijn.
0: Je hebt zometeen, je hebt daarnet liever gehoord dat team Ruben jammer genoeg is afgevallen. Het zijn team René en team Pommelien die het straks opnemen in de grote finale. It's the most
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
4: We don't play, you'll never ever find another like me.
2: Extrema Outdoor. 3 dagen lang de beste DJ's met de beste dance tracks. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Morgen bij Studio Brussel en op 4D Max.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: En... Colruy trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruy.be.

binnenkort te zien op Life is Life Iron Maiden. Metalband, 50 jaar oud, Legends. Maar wie worden straks de Legends van het Gouden Festivalbandje genoemd?

0: Wordt dat team Pommelien of wordt dat team René? Team Ruben is daar straks jammer genoeg afgevallen en het zijn de dames die het tegen elkaar gaan opnemen vanaf 5 uur in de grote finale. Pommelien, ja, je weet ondertussen dat je toch in die grote finale staat. Hoe voelt dat?
1: Ja, wij zijn keer blij. We hopen nu ook dat we de finale gaan kunnen winnen. We vinden het wel een beetje jammer voor de boys, maar we zijn wel eerlijk gewonnen, dus.
0: René, jullie zijn al zeker, of ja, al langer zeker van dat plekje in die grote finale. Ja. Wat denk je van de tegenstanders in Team Pommelien?
2: We zijn heel blij, want we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, met alle liefde naar de jongens toe, maar meisjes aan de macht. Dat gaat hier sowieso het geval zijn. Jullie nemen het tegen elkaar op in de grote finale zometeen. Hoe zit het met de stress? Bij mij nog wel groot, want dat uurtje rust was niet zo'n cadeau. Ik was nog altijd wel heel gestrest.
1: Ja, maar the pressure is on.
2: Wat gaat die grote finale nu eigenlijk zijn?
0: De grote finale wordt een spel waarvoor jullie niet alleen kennis, maar ook durf moeten tonen. Jullie zullen zo meteen, en dat moet vrij snel gaan, als trio 1 iemand moeten afvaardigen die met onze Noonzie meegaat, weg van Camping Goud. En dat zal ook 1 iemand zijn die haar hoogtevrees moet overwinnen.
2: Zometeen, goed luisteren jongens, zal 1 van jullie bovenaan het VRT-gebouw bengelen aan een koord.
1: Ah, man!
2: Jullie gaan rappellen.
1: Oh my god.
2: De bedoeling van heel dat spel is zo snel mogelijk beneden geraken. Wie wordt dat? Wie van jullie teams gaan jullie afvaardigen om bovenaan het VRT-gebouw te...
3: Moeten we dat nu of mogen we even overleggen?
0: Ik denk dat jullie echt heel snel nu moeten overleggen.
1: Oh, jullie dat doen? Kom. Zeker? 100%?
3: Wie gaat dat snel kunnen?
1: Oké. Okay. I love you guys.
4: Nu moet je
3: dat wel. Nee.
1: I'm gonna piss my pants.
5: Jij moet wel winnen.
3: Ja?
4: Ja, maar je hebt wel de meeste muziek.
3: Maar we hebben geen muziek.
1: Wat is dat? Rappellen?
0: Dit is de chaos op de radio. Rappellen is met een koord naar beneden manoeuvreren, zullen we zeggen.
3: Maar niet van de toren, hè? Het gebouw.
0: Het gebouw.
3: Oké.
0: Een afgevaardigde binnen 3, 2, 1.
3: Oké.
1: Pommelien.
3: René.
0: Het zijn de teamkapiteins zelf.
2: Oh, jongens.
0: Pommelien en René, jullie gaan zo meteen met onze Noonzie mee en jullie gaan rappellen. En de bedoeling is zo snel mogelijk beneden geraken. Maar daarvoor zullen de overblijvende 2 leden van het trio hun best moeten doen. Want die spelen hier bij mij een quiz.
1: Oh nee. Goed.
0: Per juist antwoord mogen Pommelien en René 1 sprong naar beneden gaan.
1: Oh my god.
0: In totaal hebben Pommelien en René 7 sprongen nodig om beneden te geraken. Kort samengevat, 7 juiste antwoorden en jullie zijn binnen.
2: Maar de quiz die jullie spelen zit ook iets anders in elkaar dan gewoonlijk. Het is een beetje alles of niets, zoals in het programma De Dag van Vandaag bijvoorbeeld.
0: Beantwoord je die vraag 1 juist, dan mag de persoon 1 sprong naar beneden. Maar als jullie denken, hey zeg, wij willen nog een vraag juist beantwoorden, dan kan dat. Beantwoorden jullie die 2e vraag juist, dan mag de persoon 2 sprongen naar beneden. En zo kan dat elk spelmoment tot 3 sprongen toe. Maar bij een fout antwoord wordt er niet gedaald en blijven René of Pommelien gewoon hangen. Is dat duidelijk, teamkapitein?
1: Yes. Ja.
0: Ik krijg er zelf knikkende knieën van. Maar Pommelien en René, jullie mogen met onze Noonzie mee naar boven, naar het VRT-gebouw.
3: Oké. Okay.

Ondertussen zijn team Pommelien en team René zich aan het klaarmaken om af te dalen van de VRT-toren naar beneden. Want dan start de grote finale van het Gouden Festivalbandje en weten we welk trio dat Gouden Bandje mee naar huis mag nemen.

0: Sons deze zomer op meerdere festivals te zien natuurlijk. En dat zal ook inclusief de winnaars van het Gouden Festivalbandje zijn. Je luistert inderdaad naar Studio Brussel, maar je luistert vooral naar de grote finale. Twee trio's die nemen het zometeen tegen elkaar op. En jawel, die moeten van de VRT-toren naar beneden.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bogeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
9: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
10: Met mij, Lieve Scheren.
9: En met mij, Hetty Halsmoortel.
8: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
11: Op domein Tuijenbroek.
8: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 5:00, een hele goede middag.
18: VRT Nieuws.
17: Met Melina Verbeek.
19: Gaan winkels het hele jaar door solden geven? Zelfstandige organisatie Unizo en Mode Unie, de koepel van de zelfstandige modedetailhandel, betreuren de beslissing van de Raad van State om de boetes terug te dragen die 3 kledingketens hadden gekregen. Zij hadden het woord solde gebruikt buiten de officiële soldeperiodes en dat mag niet in ons land. Maar de Raad van State zegt nu dat dat verbod niet strookt met de Europese regels. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde mogen gebruiken, vreest Mode Unie.
20: Door het feit dat die soldenbenaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden, kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar, wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is, het duidt gewoon op een koopje.
19: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren liep een actie in het rectoraat uit de hand. Er werden 44 actievoerders opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen. Hij verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties voor de rest van dit academiejaar. De actievoerders starten vorige maand met hun bezetting van de UGent. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald. Met 11%, het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat zegt consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door die investeringen is wel gestegen met 13%. Goed voor meer dan 6000 jobs. EY legt uit hoe dat komt.
21: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google. Dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht. En eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer als het ware.
19: Vooral de VS, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort van alle landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar wel stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou het opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk nog groter. De Belgische economie zou maar met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. Het lichaam van Céline Kremer, de vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Kremer raakte in juni 2023 plots vermist op reis. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht. Maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. En Thorgan Hazard vertrekt bij voetbalclub Anderlecht. De 33-jarige ex-gouden schoen bereikte geen akkoord met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. Mogelijk trekt hij terug naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Anderlecht neemt ook afscheid van Yari Verscharen. Hij is 24 en groeide vanuit de jeugd door naar de eerste ploeg. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 4 en 14 graden. Morgen tot 27 graden met zon en stapelwolken.
5: Update jezelf.
10: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
11: Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 35 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 10 minuten extra van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melzeele 40 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 35 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten erbij in Waterloo en verder ook 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarden en verder ook 35 minuten erbij tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat ook een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechte rijstrook.
16: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
18: Het Gouden Festivalbandje.
22: Live van op Camping Goud.
23: Nona en Thibault.
24: Wie geraakt er van het topje van de VRT naar beneden en wint dat Gouden Festivalbandje? Het gaat gebeuren.

0: Arctic Monkeys. Je luistert inderdaad naar de grote finale van het Gouden Festivalbandje.
1: Studio Brussel.
2: Het Gouden Festivalbandje.
0: Morgen vertrekken de winnaars van het bandje al meteen naar Extrema Outdoor. En daarna volgt een volledige zomer gratis naar alle festivals. Er staat dus heel wat op het spel. En bij mij staan twee kandidaten van twee trio's. Dat zijn Iona en Lola van Team Pommelien, hallo.
3: Hallo.
0: En Amanda en Kate van Team René.
4: Hallo.
0: Hoe gaat het eigenlijk bij jullie met de stress zo in het algemeen?
4: Vreselijk.
3: Oh, kijk, we hebben echt heel veel stress.
4: Vreselijk.
0: Heel veel stress, want jullie hebben natuurlijk ook iemand moeten afvaardigen. De kapiteins namelijk, die met onze Noonzi zijn meegegaan. En ja, Noonzi, vertel eens, hoe is het daar?
5: Hallo, dag Thibaut en andere kandidaten. Wij staan hier op heel hoge hoogte. Bijna even hoog als de echte VRT-toren. En je weet van hoe ver je die kan zien. Dus het is echt wel een afgrondje waar onze kandidaten bovenheen gaan hangen. Ze staan dus boven op de VRT. De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk naar beneden rappellen. Daar kunnen hun teamgenoten voor zorgen. Daar staat het Gouden Festivalbandje. En wie als eerste beneden is, die mag dat aandoen en samen met haar teamgenoten de hele zomer lang naar alle festivals gaan. René en Pommelien, hoe zit het met de stress? René eerst.
6: Heel goed, ik zag het atomium en ik moest denken aan onze bitterballen atomium dat we hebben gemaakt. Dus ik ben er helemaal klaar voor.
5: Ik sta hier echt met de bibber. Ik snap niet dat jij zo chill bent. Hoe is het met jou, Pommelien?
7: Supergoed, het is echt super spannend. Ik leer Brussel kennen vanuit de lucht. Sorry, wat? Kijk, cool, ja, ik kijk er naar uit.
5: Ik vind dat jullie hier heel chill staan. Als ik jullie was, dan zou ik zo snel mogelijk naar beneden willen gaan, want het is echt wel heel hoog hier. Maar Thibaut, daar kunnen de teamgenoten die bij jou staan voor zorgen natuurlijk.
0: Zeker en vast, ik ga het hier nog eens uitleggen. Inderdaad, René en Pommelien moeten zo snel mogelijk naar beneden geraken. Dat kan in 7 sprongen, maar dat zijn ook 7 juiste antwoorden die Kate en Amanda en Iona en Lola nodig hebben. Dames, per quizmoment straks krijgen jullie 1 vraag van mij. Als jullie die vraag juist hebben, dan mag jullie teamgenoot bij Nona 1 sprong naar beneden. Maar als jullie denken, hey, daar kennen wij precies wel alles van over deze muziek of dit onderwerp of dit thema, wij weten daar wel het een en ander over, dan kunnen jullie voor een tweede vraag gaan. Als jullie die juist beantwoorden, ja, dan mag René of Pommelien 2 sprongen naar beneden. Maar als jullie een vraag fout beantwoorden, dan blijft Pommelien of René hangen. Zo kunnen jullie verder gaan tot 3 vragen per spelmoment. Is dat duidelijk?
4: Zeer duidelijk.
3: Ja. Yes.
0: Dan gaan we het gewoon nog net iets spannender maken met nog 1 muziekje. Oh, nee. En dan beginnen we eraan.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Comfy

0: moeten in 7 sprongen naar beneden rappellen. Maar die 7 sprongen staan gelijk aan 7 juiste antwoorden die ik nodig heb van Kate en Amanda van Team René, maar ook van Iona en Lola van Team Pommelin. Team René, zal ik zeggen. Jullie mogen beginnen, want jullie hadden deze week het meeste aantal festivalbekers verzameld. En zo krijgen jullie ook een eerste vraag. Is die goed? Dan mag René al 1 sprong naar beneden. Is die fout, blijft ze hangen. Dat is duidelijk voor jullie?
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Ik laat jullie iets horen. En de vraag is heel simpel. Welke groep heb je net gehoord die deze zomer op Rock Werchter staat?
1: De XX.
0: Dat is goed. Dat wil ook zeggen dat René in principe 1 sprong naar beneden mag. 1 sprong dichter bij het einde van dit spel. Maar wat denken jullie? Gaan jullie voor een tweede vraag en wie weet voor 2 sprongen?
1: Ik zou nog 1 vraag. Nee, we nemen even niet het risico.
0: Jullie stoppen hier?
1: Ja.
0: Dat wil zeggen... Noenzi, dat René 1 sprong naar beneden mag.
2: René, jij mag 1 sprong naar beneden. Ze is nog wat aan het aarzelen, want het is echt wel heel, heel, heel hoog. Maar ze gaat een stukje naar beneden komen. Ik snap dat ze het op safe hebben gespeeld. Maar ze hangt natuurlijk nog heel, heel hoog. René, let's fucking go. Ik ben benieuwd hoe Team Pommelin het gaat doen, Thibaut.
0: Ondertussen kan je dat natuurlijk ook live volgen op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Maar dat wil ook zeggen dat ik naar Team Pommelin doorga. Want terwijl René al 1 sprong naar beneden gaat, is het natuurlijk de vraag hoeveel sprongen Pommelin potentieel naar beneden mag. Ik ga jullie opnieuw iets laten horen, Iona en Lola. De vraag is simpel. Welke Belgische artiest heb je net gehoord die Rock Werchter zal spelen?
3: Gewoon een gok. We zullen een gok doen, want we weten het eigenlijk niet zo super goed, maar we denken Toerist Lemcy.
0: Dat is niet goed.
1: Wel een goede gok.
0: Noenzi, dat wil ook zeggen dat Pommelin daar nog even mag blijven hangen. Gaat dat?
2: Ja, en ik denk dat het toch wel, zoals jij zou zeggen, Thibaut, met de poppers is dat ze daar nu helemaal van boven nog hangt. Ja, René, de op safe gespeeld met 1 vraag, maar zij staat nu toch aan de leiding en is al iets dichter bij mij. Maar ze heeft nog 6 sprongen nodig, dus Team René... Let's fucking go!
0: Ik ga ondertussen ook Iona en Lola toch even laten horen dat het Young Yellow is en niet Toerist Lemcy. Ik moet dringend op vakantie.

Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk.

deze zomer op heel wat festivals te zien. En niet te verwarren met Tourist Slam C natuurlijk. Dat werd hier net als quizvraag beantwoord. Maar het spel voor het gouden festivalbandje waarbij quizvragen beantwoord moeten worden, gaat zometeen gewoon.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van de Rafblaadbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
6: Horta, horta.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
8: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Bij VAR krijgt je merk
11: meer aandacht.
12: Meer merk?
10: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
13: Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Linkin Park binnenkort te zien op Werchter Park Live. En dat kan nog makkelijker als je daar gratis naartoe gaat. Met het gouden festivalbandje. Wij zijn hier een spel aan het spelen, de grote finale. Er hangen twee mensen aan het VRT-gebouw te bengelen en zij moeten zo snel mogelijk beneden geraken. Maar dat doen ze door juiste antwoorden van hun teamgenoten. Ondertussen zijn we hier bij Team René, Kate en Amanda. Jullie krijgen de volgende vraag of vragen. En eerst moet ik weer iets laten horen. De vraag is simpel. Wie heb je gehoord?
1: Florence and the Machine.
0: Correct. René mag in principe al één sprong naar beneden. Wat denken jullie?
1: Ik weet niet veel. Ik weet niet wat Amanda denkt. Ik weet zelfs niet meer op welk festival ze headline.
2: Zij moest al in Pukkelpop hebben gespeeld. Ze heeft gecanceld. Dat weet ik. Zij is van Brit.
0: Ik moet nu een bevestiging krijgen. Een volgende vraag?
1: Nee, het is aan u de beslissing.
2: Ja,
0: oh, volgende vraag. Oké, supergoed. Zoek het niet te ver. Welke dagen zijn volgens Florence and the Machine gedaan in een van haar nummers?
1: Ah.
2: The Dog Days?
1: Ja.
0: René mag al twee sprongen naar beneden. Wat denken jullie? Nog een derde vraag?
2: Nee.
0: Oké, wij noteren. René mag twee sprongen naar beneden. Dan ga ik meteen verder met team.
3: Dat kan niet.
0: Pommelien.
3: En ik zit nog helemaal aan de modder.
0: Wacht hoor, als ik hier de computer meekrijg natuurlijk. Team Pommelien, jullie krijgen ook een artiest te horen.
4: Tout seul on va toujours plus vite. L'ensemble on va beaucoup plus loin.
0: De vraag is simpel, wie hebben jullie gehoord? Een antwoord graag.
5: Ja, we zijn weer een beetje...
0: In de war?
5: In de twijfel. Zwangere Giek.
0: Dat is juist. Oh, yes. Pommelien mag in principe één sprong naar beneden. Maar wat denken jullie? Een tweede vraag?
5: Nee.
0: Oké, geen tweede vraag. Dat wil zeggen dat ik ook meteen terug doorga naar Team René. Voor een tweede spelmoment. We weten al dat René twee sprongen naar beneden kan. Maar dat kunnen er meer worden. Jullie krijgen opnieuw... Een fragment. En de vraag luidt, wie hebben we gehoord?
1: Mad Sky, my man.
0: Dat was de foute jingle, maar nee, mag in principe al drie sprongen naar beneden. Wat denken jullie? Nog een vraag?
1: Sowieso.
2: Ik weet daar wel niet veel van, man. Love him.
0: Volgende vraag. Netsky past samen in het rijtje met Andromedic, Used en Chase and Status. En die vallen allemaal onder een bepaald muziekgenre.
1: Drum and bass.
0: Met veel overtuiging. Dat is correct. René mag vier sprongen naar beneden. Maar wat denken jullie?
1: Stoppen? Of ja, stoppen.
0: Oké, dat wil zeggen dat René vier sprongen naar beneden mag. Dat gaan wij doorgeven aan René... Maar we gaan ook nog eens Team Pommelien de kans geven, zodat Pommelien wat kan zakken. Zij mag sowieso al één keer naar beneden, want jullie hadden er net één juist antwoord. De vraag. En de vraag luidt, welke metalband hoorde je hier die headlined op Graspop Metal Meeting?
5: Ik ken geen metalband.
6: Ik ken ook echt geen metalband. Oh my god.
1: Wat?
0: Een gokje misschien?
6: Ik kan niet eens hoeken. Ik ken
0: niet. Nu een antwoord.
5: Maar ik ken geen metalband.
6: Ik ook echt totaal.
5: Ja.
6: Metallic.
5: Metallic.
6: Ja.
1: Real as fuck.
0: Een beetje meer lachen, sorry. Dat is natuurlijk niet fout. Het was Bring Me the Horizon. Dat wil zeggen dat Pommelien één sprong naar beneden mag, maar dat René vier sprongen naar beneden mag. Zometeen een kleine update van hoe het daar zit daarboven.

0: Sky deze zomer te zien op Tomorrowland.
1: Studio Brussel. Het gouden festivalbandje.
0: Dat is de prijs die hier staat te blinken links naast mij. En dat kan enkel als er twee mensen zo snel mogelijk van het VRT-gebouw neerdalen. Jawel, dat heb je juist gehoord. René en Pommelien, de teamkapiteins van twee trio's die strijden om dat gouden festivalbandje, die hangen meters boven de lucht. In 7 sprongen geraken die tot op de grond. En het is natuurlijk de eerste die de grond raakt die dat gouden festivalbandje krijgt. 7 sprongen, maar dus ook 7 juiste antwoorden nodig van de andere kandidaten die bij mij staan te spelen. Maar Noenzi, jij staat er ook op een hoogte bij René en bij Pommelien. René die hangt ondertussen aan de leiding, denk ik. Hoe zit het daar?
2: Ja, René die is eigenlijk al bijna beneden. Allee, het is toch nog zeker een soort 20 of 30 meter. Dus ze is nog een beetje in haar broek aan het doen, denk ik, van de angst. Maar ik denk dat ze wel heel trots is op haar teamgenoten dat ze al 5 sprongen naar beneden heeft moeten maken. Ze heeft er nog maar 2 nodig om het gouden festivalbandje te bemachtigen. En ja, dan heb je Pommelien die helemaal van boven nog aan het bengelen is. Zij heeft nog maar 1 sprong verdiend en is dus echt vol ongeduld aan het wachten tot haar teamgenoten hopelijk een vraag krijgen die ze weten, zodat ze een beetje kan bijbenen met René. Het blijft hier heel spannend tot het laatste moment. Alles kan nog omgegooid worden natuurlijk, Thibaut.
0: Ja, ik doe het zelf ook al bijna in mijn broek omwille van de spanning, maar we moeten natuurlijk gewoon verder spelen. En dat doen de andere leden van het trio door hier bij mij te quizzen. Elk juist antwoord levert 1 sprong op. Maar hebben ze zoiets van, ja, wij weten wel veel over dit thema, dan kunnen ze meerdere vragen juist beantwoorden en meerdere sprongen bemachtigen. Tussenstand, René heeft nog 2 sprongen nodig. Pommelien heeft er nog 6 nodig.
3: Dat kan niet.
0: Team René, jullie zijn dus heel dichtbij en jullie hadden ook de meeste festivalbekers. Dus jullie krijgen ook opnieuw een vraag van mij.
4: René, calm down, calm down.
0: Wij bevinden ons in de sferen van Couleur Café. Welke artiest hoorde je net die daar zal spelen?
3: Ik denk Rema.
0: Lola is aan het knikken bij het andere team. Dat is correct.
3: Dankjewel, Alissa. Alissa, dat is door Alissa verhaald. Mijn bestie, I love you.
0: Amanda en Kate, jullie kunnen natuurlijk de beslissende vraag juist beantwoorden. En dan is René al beneden.
5: Ik weet enkel dat hij met Selena Gomez een pokoe heeft gemaakt. Maar misschien moeten we maar gewoon stoppen. Ja, voor de zekerheid. Ja, okay.
0: Jullie stoppen. Dat wil zeggen dat ik doorgeef aan Nona dat René 1 sprong mag zakken. En dus ook 1 sprong bij het einde is. Maar het spel is nog niet gespeeld. Iona en Lola, jullie vechten voor team Pommelien, die nog wel wat sprongen moet zakken om René voorbij te steken. Maar het kan natuurlijk als jullie ook wat risico's nemen. Luister goed, opnieuw een muziekfragment. Er wordt hier gevibed. Maar de vraag is wel pittig ernstig. Welke DJ die deze zomer op Paradise City staat, hoorde je zo net?
6: Volgens mij Ketana? Ketana? Ketana?
7: Nee. Kijk zo.
0: Het was Marlon Hofstad.
5: Oh, nee. Dat wist ik ook niet, ik ben eerlijk. Dat wist ik ook niet.
3: Dat wist ik ook echt niet.
0: Dat wil zeggen dat wij nog eens even gaan inprikken bij Noons. Nona?
8: Zijn we terug naar boven?
2: Ja, René, die is hier goed naar beneden aan het zakken. En ik kan eigenlijk haar voeten al bijna aanraken. Ze kan al bijna het gouden festivalbandje vastgrijpen. Maar heeft toch nog 1 goed antwoord nodig. En ja, Pommelien, ze hangt zo hoog. Dus ik kan het niet van haar gezicht aflezen. Maar ik denk dat er wel een beetje verdriet of teleurstelling op te lezen is. Maar Pommelien, geef het toch niet op. Er kan nog een mirakel gebeuren. Het gaat moeilijk zijn, maar het kan nog gebeuren. Ik geloof er nog in, Thibaut, voor alle beide teams.
0: En ik denk dat we het gewoon nog spannender gaan maken. Door gewoon verder te spelen. Wij zijn hier natuurlijk ook contractueel verplicht om de show te eindigen voor 6 uur. Dus René of Pommelien moeten ook snel beneden geraken. Terug bij jullie, team René. Jullie krijgen opnieuw een fragment.

0: Het kan de allesbepalende vraag zijn: welke artiest die je net hoorde speelt op de Lokerse feesten en kan misschien ook de laatste sprong voor René betekenen? Want als zij de voeten raakt op de grond, als jullie een juist antwoord geven, dan winnen jullie met 3 het gouden festivalbandje.
1: Mag ik dit met een sound effect doen? Boom, boom, boom, boom, boom.
2: Auw!
3: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Oscar en de Wolf!
4: Oscar en de Wolf!
0: Team René wint hier het gouden festival. En ondertussen ga ik ook meteen even door naar Noensie, want Noens, Nona, jij mag doorgeven dat René de grond mag raken.
5: René, je mag de grond raken. Jullie hebben het gouden festivalbandje gewonnen. Let's go! René komt hier binnen. Goed, er was een lieve heersmeisje op mijn helm boven geland, dus ik wist, we gaan dat winnen! Oh, René is hier aan het springen. Poppelien hangt daar nog van boven te bengelen. Maar het geluk is echt wel hier aan de benedenverdieping te doen. René, wat voel je? Blijdschap. Veel blijdschap. En gewoon heel veel enthousiasme. Oh my god. Oh my god. Thibaut, wij komen naar jou om dat gouden festivalbandje in ontvangst te nemen.
0: Ja, er moeten hier dringend knuffels uitgedeeld worden en misschien ook wat schouderklopjes gegeven worden. Team René zijn de winnaars van ons gouden festivalbandje.
6: Mono in concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België. Met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november in de ING Arena in Brussel.
7: Turn the page on the day, walk away.
6: Tickets en info, livenation.be. Over Mono, live. Samen met Studio Brussel.
8: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
9: flexijobbers aannemen?
8: Ja.
9: Natuurlijk.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Justin, time to start.
13: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Plaza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteit snipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Studio Brussel. Life is music.
6: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: Ja, en wij weten ook meteen wie de champions zijn. Want de winnaars van het Gouden Festivalbandje zijn niet alleen Kate en Amanda, maar ook hun teamkapitein René, die daarnet meters boven de grond heeft gebengeld aan het VRT-gebouw. Zij geraakt als eerste naar beneden met dank aan de juiste antwoorden. En er wordt hier stevig geknuffeld. René, neem even een micro erbij. Of gebruik samen een micro. Ja. Misschien toch even vragen, hoe was dat om daar meters boven in de lucht te bengelen?
1: Ik heb mezelf de hele tijd wijsgemaakt dat ik niet bang was. Ik zei altijd, je bent niet bang. Dit is gewoon normaal.
0: Je bent als eerste beneden geraakt met dank aan Amanda en Kate. Ja, die hebben dat hier super goed gedaan. Ja, jullie hebben het Gouden Festivalbandje gewonnen.
2: Dat is insane.
3: Maar dankzij René, zij heeft ons ingeschreven, zij heeft ons getrokken, zij heeft ons hier gekregen.
4: En ook dankzij Kate.
1: En ook dankzij Amanda.
4: Let's go, ja.
3: En shout-out naar de andere teamleden, ja. Want dat zijn echt vrienden voor het leren. Ja. En we love you guys so much, want we hebben jullie ook echt gegund. En dat meen ik vanuit mijn hart.
0: Kijk, het komt erop neer dat jullie morgen al vertrekken op pad. Jullie gaan naar Extreme Outdoor, het eerste festival dat jullie als Gouden Festivaltrio zullen beleven. Goesting in?
3: Ja. De stem is wel al weg van deze 3 dagen, maar allee, komt goed.
4: Jullie kennen het festival niet, maar like, let's go, hè? Let's fucking go, ja.
0: We wensen jullie heel veel plezier en het is te zeggen, we hebben misschien nog een mini plot twist.
3: Oh nee,
4: we hebben toch niet gewonnen.
0: Jullie hebben wel gewonnen.
3: Mogen we de rest meenemen?
0: Maar we hebben een kleine troostprijs voor ze.
3: Oh, ja, ja.
0: De andere 2 trio's gaan met jullie mee.
3: Yeah!
1: Hier wordt uitbundig gefeest. Hoe zijn ze kwijt?
0: Noentje, ik vond het wel prachtig om te zien dat er toch 9 mensen, 3 trio's, plots beste vrienden kunnen worden.
1: Echt wel. En ik denk dat Extreme Outdoor niet het laatste festival gaat zijn. Dat ze met deze nieuwe vriendengroep gaan doen. En dat is het allermooiste.
0: We gaan ze laten vieren en we gaan ze vooral laten dansen. Morgen op Extreme Outdoor, maar nu waarschijnlijk ook al een overwinningsdans voor Team René, de winnaars van ons Gouden Festivalbandje.

Alice May, die staat deze zaterdag ook al op Gladiolenfestival. Daar moet je zeker bij zijn, maar waar je ook bij moet zijn is gewoon morgen. Dan gaat de show gewoon door op

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.
3: Tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front beland. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 4 en 14 graden. Morgen tot 27 graden met zon en stapelwolken.
5: Er staat een half uur file op de E17 tussen Gent en De Pinte door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Annelinkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat raak naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. En op de E19 vanaf 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 1 uur extra tussen Sint-Stevensbolenwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Beersel tot Grootbijgaarde. Verder 1 uur tussen Strombeek en Zaventem. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde 20 minuten. En op de E40 tussen Sterrebeek en Reijers 10 minuten.
6: Your mind.
7: Out of office.
8: Bert van Steenbergen.
5: Ik help jou op weg in de donderdagavond met meteen een pak energie en enthousiasme. Bless met kisses.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

meteen de juiste vibe voor een donderdagavond. De Kisses van Bless. Je krijgt zometeen ook een zeer herkenbaar geluid van Kulsh en de stem van Le Plus Beau na Ugel en Salto.

0: Ideale sound om zo rustig aan die donderdagavond in te gaan. Kulsh en Grey, maar misschien heb je zelf ook een bijzonder goed nummer om aan deze avond te beginnen.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Zo het nummer dat je altijd kiest als je even een boost nodig hebt om aan die avond te beginnen. Of om ja, alle last van de dag van je af te laten vallen. Om gewoon de werkdag even te vergeten, los te laten en dat je blik op de avond te kunnen richten. Dat nummer dat je dan altijd kiest om op te zetten omdat je weet dat het jou gaat helpen, dat is jouw One Rit Wonder. Ik wil die graag spelen voor jou zo meteen om goed aan de avond te kunnen beginnen. Dus jouw One Rit Wonder, het nummer dat jou altijd een boost geeft, stuur dat nummer maar door in de app van Studio Brussel.

0: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Star Wars.
5: It's time.
4: Keer terug naar het grote scherm.
5: I'll be right behind you. Go. Go.
4: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
5: This is the way.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: mooie samenwerking van Angèle en Justice. Dat sowieso voor iedereen, maar... als je vroeger al fan was van Justice en die typische sound van hen... ja, dan is en blijft dit echt een wereldnummer.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Ritwonder.
0: Een goeie avond, Sanne.
3: Hallo, dag Bert.
0: Ben jij net als iedereen aan het uitkijken naar het mooie weer dat eraan komt?
3: Ja, zeker. Maar ik woon niet in België, ik woon in Engeland. Dus het weer is inderdaad niet zo ideaal hier natuurlijk. Maar ja, kijk zeker naar heel, you know, een beetje meer zon en you know, ja. Zeker mooi weer.
0: Ja, want het cliché wil dat het in Engeland bijna nog erger is dan in België qua weer meestal. Maar dan nu, is het de komende dagen even goed als dat het in België gaat zijn?
3: Misschien ietsje slechter, denk ik wel. Ja. Maar, ja.
0: Het cliché bevestigt dus eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, okay. Geniet ervan voor zover het mooi is natuurlijk. En voor zover het toch goed weer is. Dat sowieso deugd doen, overal. En dan nog muziek die het beter maakt. Wat is jouw One Rit Wonder?
3: Mijn One Rit Wonder is 272 kilogram.
0: Ja, het is echt... Dat is hier, we hebben het eens uitgezocht met Pegassi zelf een tijdje geleden, want we waren hier zelf ook in de war. En we wisten het ook niet. Hij zegt zelf 227 kilo.
3: Ah, oké. Okay.
0: Dan geef ik het graag mee. Maar je zegt het hoe je wil, hè. Je mag het zeggen hoe je wil.
3: Maar ik denk in het Engels is het inderdaad iets anders. In het Engels is het iets zo omgekeerd als in het Nederlands. Dus zo, ja, een beetje verwarren natuurlijk.
0: Het is dat, ja. In het Nederlands gewoon, het klinkt iets minder cool ook gewoon in het Nederlands. Is dat?
3: Ja.
0: Waarom is dat nummer zo goed voor jou?
3: Ik krijg daar zo heel veel energie van. Dus als ik zo'n beetje een dipje heb, dan is dat like zo energie. Als je inderdaad, dus moet je te vergelijken als je wakker wordt en dan drink je koffie en dan krijg je zo'n energieboost. En ik heb daar ook zo gelijk zo hetzelfde voor. Als ik inderdaad dat liedje opzet, dan denk ik zo instant energy.
0: Ja, energie nu voor de avond die gaat komen met Pegassi. Sanne, dankjewel en een fijne avond nog.
3: Ja, maar die ook. Salut.
1: Brussel. Life is music.

0: de liefde bij Florence and the Machine. Ik heb één duidelijke vraag voor jou.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Vandaag of gewoon al echt wekenlang? Ik hoop voor jou niet maandenlang, want dan zou het echt verschrikkelijk zijn. Maar het gebeurt regelmatig dat er een bepaald nummer zich ergens in je hoofd nestelt. Dat er iets blijft steken en dat kan vervelend zijn. Wat helpt is het op de radio spelen, dat weet ik uit ervaring. Dus, welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur het in de app van Studio Brussel en dan speel ik het graag zo meteen.
1: In concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree Live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes, tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Oh nee, kijkers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu op.

0: klaar voor de donderdagavond zo.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Een avond waarop opnieuw redelijk wat mensen met de nummer in hun hoofd zitten. Dat ze er moeilijk uit krijgen. Zie ik aan de berichten in de app van Studio Brussel. Van alle soorten nummers. Maar één opvallende die ik zie bij Simon. Die stuurt in de app Hey There Delilah van Plain White Tees. Prachtige classic uit de jaren nul natuurlijk. Die iedereen bijzonder graag meezingt. En vooral dat nummer is de laatste tijd op TikTok weer enorm hard aan het gaan. Aan het opleven door een trend waarbij je op dat nummer een verschillende korte videoset die je ooit met die gsm hebt gemaakt van leuke momenten of herinneringen. En dan wordt dat een super emotionele over de top montage precies op de muziek van op de tonen van Hey There Delilah. Super emotioneel om bij te pleiten voor sommige mensen. Dus te zien hoe snel je huilt natuurlijk gewoon. Maar het werkt wel met die Hey There Delilah van Plain White Tees. Zit in Simon's hoofd. Misschien ook wel bij jou.

Geniaal duo toch ook. Anders Pack en Kendrick Lamar. Straks is Thomas er met Radar. Daarvoor nog één goeie track. Chris Tessie en Tom Did It. Goeie beat, Wide Awake. Studio

0: Mai de CVC va slack.
1: Era,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegtie? Bancaria no funcionar? Ba, ons kaart werkt niet.
0: Schaffa, blijf kalm.
1: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
1: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, mam!
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. 7 uur, hele goede avond.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek.
14: Een gevangene kreeg een sociale woning in Anderlecht. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij al in de cel. En dat is nog altijd zo, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instantie die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. Het grondwettelijk hof schorst een maatregel van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt, waardoor asielzoekers geen geld in plaats van opvang meer konden krijgen. Wie geen plaats kon krijgen in een opvangcentrum, kon OCMW-steun krijgen om zelf een woning te huren. Van Bossuyt schafte dat af, maar volgens het hof gaat dat in tegen de grondrechten in ons land. De minister zal het arrest uitvoeren, maar zegt dat er in feite niets verandert.
15: In de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven door een gebrek aan opvangplaatsen.
14: De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn nu in Turkije. Morgen zouden ze doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze waren met schepen onderweg naar Gaza. De activisten vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook deze man van 34 uit Knokke-Heist.
16: Als ze iets naar het ziekenhuis, want ik heb helemaal last van mijn ribben, want ze zijn heel hard aangepakt nu in de gevangenisboot aangekomen zijn. Ik denk dat er 35 letsels waren aan beenderen, vooral ribben, eigenlijk 5 hoofdwonden.
14: Oekraïne gaat zijn grens met Wit-Rusland sterker verdedigen, bijvoorbeeld door documenten en auto's meer te controleren. Het wil zo voorkomen dat Rusland zo in de regio kan infiltreren en saboteren. Oekraïne zegt dat Rusland ook een nieuw offensief vanuit het noorden plant, vanuit Wit-Rusland, maar Rusland ontkent dat. Rusland en Wit-Rusland houden samen al 3 dagen militaire oefeningen met wapens die kernkoppen kunnen dragen. En in de Ronde van Italië heeft Alex Zegaert de 12e rit gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en hield stand. Het is een mooiste overwinning tot nu, maar het was niet gemakkelijk, zegt hij.
17: De keer dat ik beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En het is zeker heel veel pijn, maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in het toertje, de renners en de...
18: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
19: Bij VAR krijgt je merk
20: meer aandacht.
21: Meer merk?

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Studio Brussel, live.
2: Radar.
3: Thomas Michiels.
4: Hallo, het is dan wel donderdag, maar we hebben een stralend zonnetje gekregen vandaag. En die schijnt gezellig verder in de playlist vanavond. We starten met Hanging Out to Dry van Florence Road. Welkom.
5: Je luistert naar
6: Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Florence Road, heel veel hartjes in de app van Studio Brussel. Wat een zalige band. Is nu al uitkijken, ook naar dat warme weekend. Maar niet alleen voor de zomerse temperaturen, dames en heren, maar ook voor het concert van Sienna Spyro. Heb je misschien nog niet van gehoord? Maar dan pak ik je even mee. Ze ziet eruit als een filmster uit de jaren 60. Maar Sienna Spyro is een supertalent uit Londen van amper 20 jaar. Ze komt zaterdag voor het eerst naar ons land en ze speelt een uitverkochte show in de AB. En als we Ticketswap mogen geloven, dan zijn er nog meer dan 5000 mensen op zoek naar een kaartje. De reden? Heel simpel.

0: Eén fragment zegt meer dan 1000 woorden, zou ik hier wel durven stellen. Ze wordt soms vergeleken met Adele en Amy Winehouse door dat herkenbare, heese stemgeluid een beetje. Je hoort het wel. En dat kwam er ooit zelfs door knobbeltjes op haar stembanden. Echt waar. En het heeft een blijvend effect achtergelaten. Alle vergelijkingen aan de kant nu, want Sienna Spyro die kent effectief haar classics. Voor haar hit Die on This Hill vond ze inspiratie bij een van de allergrootste, niemand minder dan Queen.
1: I was at home and I was watching somebody play Bohemian Rhapsody, but I can't play the piano really, so I was trying to learn it. It didn't really work out, so then I ended up finding the chords for Down This Hill, and then I wrote half the song. Thank you, Queen. I'll take tonight and
0: die on this hill. Ja, die pianonootje dus, hè, inspired by Freddie Mercury en de zijne. Prachtig vind ik dat. En ze is daar ook zo heel open over, nog maar 20 jaar. En nu is ze eindelijk klaar om haar debuutalbum te tonen aan de wereld. Visitor komt uit op 3 juli. En gisteren deelde ze nog beelden van in de opnamestudio. Mega cool om te zien. Je ziet zo snippets van partituren, van teksten. Je hoort ook haar nieuwe muziek en je ziet een orkest met een ervaren, kalende, grijze orkestleider. En dan die jonge Sienna Spyro aan de micro. Nog altijd maar 20 jaar. Het is moeilijk te geloven als je haar gevulde stemgeluid hoort blenden met die filmische songwriting en dat orkest. Overmorgen komt ze dus naar de AB voor haar allereerste concert in België. Ga je daar naartoe, dan ga je 5000 anderen stikjaloers maken. Dat wordt nu al een show voor de geschiedenisboeken. Dit is Material Lover.
2: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Van de prachtige groovy zangeres Sienna Spyro. Welkom in Radar, we zijn goed vertrokken zo.

0: Zie het al voor je, een bomvolle trix op 28 oktober gaat helemaal uit zijn dak gaan op Slater. Zo meteen pak ik je mee door de nieuwe releases die morgen gepland staan. New Music Friday, het is een ding. En er komt weer een pak aan, hoor. Ik pak je helemaal mee. Dit is Westside Cowboy. Die hebben heel belangrijk nieuws te vertellen. Maar eerst is het de beurt aan J. Jerome 87. Dat is de frontman van All J. Die heeft al een tijdje solo werk uit. En we gaan daar nu naar luisteren. Track and Field zet de avond heel mooi in. Ondergaand zonnetje erbij.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
2: Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now.

0: samen met Studio Brussel.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo-koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1.

0: Bas Michiels.
1: Volgende week is Violet Grohl aan de beurt. Dan komt haar allereerste plaat uit. Maar morgen is het ook al New Music Friday. Er zijn ook een pak artiesten die dan iets op je release radar willen zetten. Zoals de vriendinnen van Blue Eye. Nog niet zo gek lang geleden kwamen ze al een nieuwe single voorstellen. Deze Sober. Klinkt heel gezellig, alsof je rond de kampvuur zit. Of laten we er een barbecue van maken. Met dit weer dat eraan komt, is dat iets toepasselijker. Sober dus. En morgen komt er alweer iets nieuws aan. Met video. En ze gaan opnieuw voor die live feel. Zoals op de rest van die plaat.
2: Onze instructie aan de producer. Van, we willen dat de plaat klinkt en dat de muziek klinkt. Alsof dat de luisteraar hoort dat wij elkaar in de ogen kijken. En dat je echt als luisteraar bijna in de ruimte bent. Samen met ons.
1: Doet mij aan iets anders denken. Zo aan dat publiek dat in éénzelfde ruimte staat met Lola Young. Misschien heb je het wel gezien bij die Music Room Series. Een nieuw concept van Apple Music. En er is nog meer nieuws rond Lola Young. Want morgen brengt ze een nieuw nummer uit. From Down Here. En ze deelde al een korte teaser. Luister goed.

Ja, ik geef toe, het is nog een beetje karig. Je verwacht dan natuurlijk de stem van Lola Jong, die is er nog niet bij. Maar die strijkers die geven wel al een beetje prijs dat het iets straf kan worden, toch op zijn minst. Ik verwacht dat wel van Lola Jong, dat is zo'n automatische reflex dat ik maak. En ook West Side Cowboy uit Manchester heeft groot nieuws. Bijzonder jonge band hoor. Ze kwamen er al eens langs voor een interview. Hele fijne bende. Ze hebben het voorprogramma van Geese gedaan, maar nu gaan ze zelf ook uitpakken met het allergrootste nieuws. Hun debuutalbum komt uit op 21 augustus. En je hoort hun spannende gitaartjes zo meteen. Want gisteren hoorde bij die albumaankondiging ook al een nieuwe single. Maar ik trek je nog even terug naar Vilvoorde. Naar onze eigenste Amelie Lens. Ze is een van de grootste DJ's, niet alleen in ons land, maar wereldwijd. En zij wacht niet op New Music Friday. Ze dropte vandaag al een nieuw nummer. Dat gaat ook op haar album Aura staan, uitgerekend voor 4 september. Haar allereerste full length. Trouwens, wat is dat hier met die debuutplaten allemaal? En we gaan hem draaien. Dit is Our Frequency. En hopelijk zit hij lekker in de set, ook op Tomorrowland, want daar speelt ze op zondag 19 juli.

0: deze manier vliegt mijn platenbudget er wel door, stuurt Frederik. Sorry. En Onas uit Gent zegt, plaatjes, hè, dadde.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Dat was op Amelie Lens, maar dan heb je deze nog niet gehoord. De nieuwe van West Side Cowboy.

0: geweldige groepsnaam Westside Cowboy stuurt Tim in de app. Ja, gelijk heb je. En het genre dat ze spelen, dat hebben ze ook een beetje stiekem zelf uitgevonden.
1: Well, Paddy came up with the idea of Britannicana, our drummer, when he was on the toilet. And it was just sort of a word to say when people asked us what our style of music was.
2: I think the useful, the very handy thing about sort of making up a term for yourself is that you can just change it. Like, you can change what it means. So, well, I think we'll always be Britannicana because, like, it can change with us whilst we figure stuff out about ourselves.
0: Dat is zo slim gedaan. Gewoon zelf een genre uitvinden. Britannicana. Het is eigenlijk een samentrekking tussen Americana en het is British. Dus Britannicana dan maar. Grote dag, 21 augustus. Dan komt de debuutplaat uit van Westside Cowboy. Vier daagjes later, de 25e van de maand augustus, staat Punk Rocky, a.k.a. A$AP Rocky, in de ING Arena.

0: Bompies.
1: Bompie.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: eerst op Studio Brussel.
1: Like an empty fire, like your desire. Het zijn de vurige lyrics van onze hotshot Young Lean. En in welke artistieke richtingen hij zich ook zou bewegen, punk, electro of alternative, hij komt altijd terug uit bij rap, zijn eerste grote liefde.
2: Even if I'd want to become like a full post-punk synthesizer artist, rap is my first love. And you know, rap in my own special way. It wasn't like, yeah, okay, now I'm gonna be the best MC. I can never be that. I can never be like, oh, I'm gonna challenge Eminem's way of rap. You know, like freestyling and like battling. Like it wasn't really that. It was used in a kind of like a punk way of expression. And also it came from me loving hip-hop.
1: Ja, hij doet er altijd zijn eigen ding mee, de 29-jarige Zweed. Hij is niet alleen verliefd op rap en hiphop, hij heeft nu ook een straffe video gemaakt bij zijn nieuwe muziek. En zijn liefde voor dat filmische, dat is ook al veel langer aanwezig.
2: A lot of my music videos, like the longer one. Yeah, yes. They were filmic and I was like, now we have enough money to not just shoot with an iPhone, you know, let's do something like inspired by this film or that film. So I really tried to get into the film world.
1: Ja, en dat is er echt aan te zien hoor, want in zijn nieuwste video voor Storm en Storm 2 meer bepaald, waar we zo meteen naar gaan luisteren, gaat het beeld perfect hand in hand met zijn muziek en blijft nog eens goed plakken op ons trommelvlies ook. De beste

0: Kiels.
1: Dat was de nieuwe van Benny Boe, was een van de finalisten van de nieuwe lichting. Artiesten die 2 jaar na elkaar in ons land komen spelen. Ken je er zo? Ja, ik vind dat dat wel getuigt van motivatie en liefde voor de fans. Ik kan dat alleen maar toejuichen eigenlijk. Blanchel, dat is er zo eentje. Vorig jaar speelden ze in de Botaniek en onze collega Pien van Lust for Life, die was daar toen bij.
2: Ze zingt keigoed, Blanchel, wat een stem. Ik was echt onder de indruk van haar zang. Het is indie rock, een beetje grungy dat ze brengen, maar de zanglijnen zijn eigenlijk wel echt best poppy. Ze is ook grappig. Haar teksten zijn heel grappig. Doen me een beetje denken aan de teksten van Phoebe Bridgers.
1: Ja, en terwijl Pien haar teksten vergelijkt met die van Phoebe Bridgers, zegt Blanchel zelf ook haar inspiratie te halen bij The Rolling Stones, zoals in het nummer TNA.
3: They have a song called Little TNA, and that's just one of my favorite songs ever. And I mean, the song, there's like just literally a reference to tits and ass in this song, but I didn't want to call the song tits and ass. So I was like, oh, I could just do what they did and just call it TNA.
1: Ja, toch een streep humor verstopt in die titels en teksten van Blanchel met de juiste invloeden. En ik zei het al, ze komt nog eens terug dit jaar. Blanchel staat op 8 december in de AB. En collega Pien die heeft nog 1 goede raad voor de twijfelaars.
2: In Amerika zijn ze wel al heel groot. Dus als je er nog nooit van hebt gehoord, Blanchel, ga haar checken.
4: Radar. Studio Brussel.

0: Music van Charlie XCX. En zometeen is het iets anders. De albumpremière van Camille Yembe staat voor je klaar. Net na 8 uur beginnen we eraan.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: de win-win belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Heb je al gehoord van de Bike to Work Days? Deze actie moedigt mensen aan om met de fiets naar het werk te gaan. Het idee? Doe een paar dagen lang je woon-werkverkeer met de fiets en misschien krijg je de smaak wel te pakken. De voordelen zijn immens. Voor je fysiek, want je conditie verbetert en het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Voor je mentale welzijn, want geen stress meer door de files. Wel een energieboost vanaf de ochtend. En je doet niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portemonnee. In België krijg je tot 37 cent per kilometer vergoed, belastingvrij. Voordelen genoeg om in alle vertrouwen op de fiets te springen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Studio Brussel.
5: Life is music.
4: Life is music. Studio Brussel.
1: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van ons reportagemagazine Pano. Op het ogenblik dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn hardhandig aangepakt bij hun arrestatie. Dat vertelt een van hen aan Ter Zake. Het Israëlische leger had begin deze week meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. Arno Meins uit Knokke-Heist is een van hen.
6: Alsjeblieft naar het ziekenhuis, want ik heb helemaal last van mijn remmen, want... Ze zijn heel hard aangepakt en er waren er ook seksueel aanrandingen. Dus ja, ik echt van alles, ook zo aan tasers en ja, continu hard aangepakt geweest dat we in Israël aangekomen zijn.
1: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt, achtergelaten door hun moeder en haar partner, die niet de vader is van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal en verkeren in goede gezondheid. En vanavond kan de beslissing vallen in de hoogste voetbalklasse. Op 2 speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. Dus Tom Boudewijn, als club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
7: Dat klopt, en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat Club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met 3 ploegen is nog interessant.
1: We kijken er naar uit. Bedankt, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het lokaal 30 graden worden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Update jezelf.
9: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: Studio Brussel.
10: This is Joe from Idols.
11: I'm Charlie XCX.
12: Hi, I'm Jamie XX.
13: Where's it, Kat van Stralen?
14: Hi, this is Fontaine's DC.
15: Ik ben Evie de Visser.
16: What's up, it's Geese.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: oorstrelend. Stuurt Werner al meteen in de app van Studio Brussel.
1: De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Wel, Werner en iedereen die luistert, het was de eerste song van Kami Yembe, haar allereerste plaat. En die verwijst naar haar geboortedatum. Maakt eigenlijk meteen duidelijk dat het een superpersoonlijke, autobiografische plaat is geworden. Je hoort ook een klein stukje waar haar vader in aan bod komt. Vindt ze heel belangrijk, want ze vertelt over haar leven. Ze is 29 momenteel, Kami Yembe. Ze woont in Brussel. Maar als kind had ze het niet altijd even gemakkelijk. En op haar 18e heeft ze dan het contact met haar vader terug hersteld. En ze wilde absoluut dat hij ergens een plaatje kreeg op dat eerste album van haar. Om echt te tonen wie zij is als mens. Niet alleen als artieste. Voor de titel koos ze Jeune et Laide. Heel belangrijk, die eerste plaat. Ook voor Camille, zegt ze zelf.
3: It's my first album. We don't have a second first album. So it's a moment very important for me.
0: Dat is ook zo. Als je je wilt tonen aan de wereld voor de allereerste keer met een langspeler, dan moet het er bonk op zijn. En dan gaan we meteen naar nummer 2. En dat heet Paradoxal.

0: En ook daar heeft ze veel over te vertellen.
1: I like rock songs and I didn't like Dijon and Maggie. So Paradoxal was the reference sounds for the rest of the album.
0: Ik heb invloeden Dijon en Maggie gehoord. En de reference sound voor de rest van het album. Camille MB. Ze dropt hier grote namen, dus de verwachtingen zijn hoog. En ze mikt ook hoog. Maar het is misschien wel een superster in wording. Begin dit jaar won ze al die Music Moves Europe Award. Prestigieuze award waarmee ze in het rijtje van Stromae en Rosalia onder andere komt. Als ik nu je aandacht helemaal heb gegrepen, dan ga je misschien net als Werner helemaal aan boord springen van de Kamiyembe-trein. Welkom in de listening party.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar.

0: En ik gooi de app al eens eventjes open van Studio Brussel. Ik lees daar een goede vibe, wat een talentje. En Babs, die stuurt nog door uit Kortenberg. Leuke muziek bij het mooie zonnetje dat in de tuin aan het schijnen is. Rihanna Fete, je hoorde al die volgende weer op die plaat van Kami Yembe. We zijn aan het luisteren voor het allereerst naar haar nieuwe plaat die straks om middernacht pas uitkomt, maar die je nu al hoort hier in Radar. Het vorige nummer heette Rihanna Fete. Dus ik vroeg aan Kami Yembe, heb je dan niks om te vieren of waar gaat het eigenlijk over?
1: I'm really happy and I think now I have a lot of things to party. I have a little success with music. I'm good in my life. I have a beautiful entourage. So I'm really happy.
0: Heel blij om dat te horen uit haar mond, maar ze vertelde er ook wel bij dat het ooit anders is geweest. Ze heeft nogal een troebele jeugd gehad. En voor Camille is nu zingen voor haar eigen leven een beetje pure noodzaak en een soort van uitlaatklep. Het album is heel openhartig. Het gaat over vroeger, over wonden die ze al 13 jaar dicht liet, zegt ze. Het is een soort van therapie geweest om erover te schrijven. Ze is nu 29. Ze heeft die wondes verder kunnen onderzoeken. En ze heeft die op deze plaat nu op een tevreden manier kunnen neerschrijven. En ze heeft er iets rond gebouwd. We kijken verder op die tracklist en dan staat daar autodefense. Een soort van automatische reflex van in defensiemodus te gaan. Die heeft ze nog lichtjes overgehouden daaraan. En toch probeerde ze ook dat gevoel weer om te gooien door een andere artiest op te zoeken. Ino Casablanca. Daarvoor werkte ze mee samen en zat daar een hele goede reden voor.
1: In my album I speak about a life not perfect. And when I hear his songs, there is a lot of failure and not perfect things in his life also. I thought it was logic to have him. And I'm really fan of his work. So that was logic.
0: Ja, een hele logische samenwerking. Dus Babs, ik denk dat Kami Yembe jou helemaal bijtreedt. Dat leuke zonnetje is zij gaan opzoeken door samen te werken met Ino Casablanca. Het is het volgende nummer op haar nieuwe plaat, Autodefense.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar. Op Studio Brussel.

Autodefense van Kami Yembe en Ino Casablanca. Een nummer dat gaat over als iets goed gaat, dat het misschien dan ook kan mislopen. Kami Yembe moet er nog even aan wennen dat als het goed gaat, het ook gewoon goed kan blijven lopen. En dat bezingt ze dus in deze Autodefense. We kruipen verder naar Tetre. En dat is een nummer over haar ouders. Die een hele belangrijke rol spelen in dit verhaal. Van de Brusselse Kami Yembe.

0: en ik laat hem helemaal neerleggen. Tetre, een nummer over de ouders van Kamiyembe, waar ze toch een moeilijkere relatie heeft gehad, zeker in het eerste deel van haar leven. En nu ze erop terugkijkt, vindt ze het makkelijker en makkelijker om er vergeving voor op te brengen en ze ook als medemensen te beschouwen.
1: When I becoming adult, I saw them like just humans. So also a song about empathy, forgiveness.
0: Ja, en elke mens heeft wel zijn goede en zijn slechte kanten en ze beseft nu ook dat dat met haar ouders gewoon niet anders was.
1: I try to see them like just human with a dark and a good side.
0: Dat is super mooi als je dat kan doen als artiest, als je dat van je af kan schrijven en als je gaandeweg in heel dat proces van dat album bijeenschrijven merkt van oké, misschien moet ik dit op een andere manier proberen plaatsen en er anders naar kijken. Wauw, heel volwassen reactie van Kamiyembe. We lezen ook mooie reacties in de app van Studio Brussel. Goeie vibes bij die albumpremière. We kijken naar het volgende nummer en daar staat opnieuw een samenwerking voor onze neus klaar. Je hoort Loes en de Yakuza. Ja, ook daarmee heeft ze samen in de studio gezeten, Kamiyembe. En ook dat was weer een hele logische keuze.
1: We know each other because she's from Brussels. I am also from Brussels. It was also logical to have her in my album. Loes had a particular life, a little bit sad and not perfect. So it was logic to have her in my album, yes.
0: Ja, en ze voegt daar zelfs nog aan toe. Ik voel me nog steeds een beetje als een onafgewerkte demo die precies nog wat moet openbloeien. Maar onafgewerkte demo's, Kamiyembe, dat zijn soms de mooiste. En daarom gaan we samen luisteren naar deze Saison dans les veines. De samenwerking van Kamiyembe met Loes en de Yakuza. Over gedeeld verdriet.

0: L'étoile reste l'étoile.
1: L'étoile, il y en a plusieurs formes d'étoiles, plusieurs sortes d'étoiles. Alors, l'étoile, quelle que soit la forme qu'il a ou qu'elle a, quelle que soit un peu cassée ou quelle que soit un peu cabossée ou a une forme autre, une forme bizarre, mais chaque étoile donne toujours de la lumière. Nous tous, personne dans la vie ici que vous voyez, n'est né et n'a jamais eu une histoire. Nous avons tous des histoires. Hein? Même moi, ton père, on a toujours des blessures, on a toujours des déceptions. Mais l'étoile reste l'étoile.
2: Emotionele interlude, l'étoile, waarin je ook haar papa hoort.
3: De beste albums hoor je eerst in Radar.
4: Op Studio Brussel.
2: Nog even zetten wat we aan het doen zijn. We zijn aan het luisteren naar dat eerste album van Camille Yembe. Vorig jaar kwam ze met haar eerste EP en nu dus een eerste full length. Jeune Elaide. En dat komt heel goed binnen. Goedenavond. Met wie spreek ik?
5: Hallo, dag Thomas. Ik spreek met Nele.
2: Dag Nele. En ik hoor de vogeltjes fluiten in de achtergrond. Jij zit in de tuin.
5: Dus kijk, grappig. Ja, ik zit op mijn balkon. Ja, dat klopt. Ja.
2: Je hebt een keileuk berichtje gestuurd in de app, Nele. Je zegt, oh, ik vind het ene pareltje na het andere. En dan in die mooie setting op je balkon. Ik zie het al helemaal voor mij, Nele. Beschrijf eens, hoe zit jij daar?
5: Ik zit hier gewoon op mijn balkonnetje, inderdaad, van het zonnetje nog te genieten. En de vogeltjes en op mijn eentje eigenlijk met mijn koptelefoon aan het genieten van het ene pareltje na het andere.
2: Je bent niet... Alleen, wou ik zeggen. We krijgen veel berichtjes binnen van mensen die gewoon lekker aan het genieten zijn. Van Camille Yembe. Kende je ze al, Nele? Of is het een grote verrassing?
5: Het is... ik ken ze van ze te horen op Stubru. Ik geloof een van de laatste nummers die we samen hoorden, die spelen jullie wel al eens. En dus daar kende ik ze van. Ik was daarvoor eigenlijk niet per se overtuigd. Ik ben ook niet zo'n ongelofelijke fan van Franstalige muziek. Maar nu vanavond met de verschillende nummers te horen, ben ik toch wel heel aangenaam verrast. Ik vind het echt wel heel leuk. Ik vind het een beetje een Angel-vibe. Zit er ook wel in. Ja, het spreekt me wel aan.
2: Bedankt voor die eerlijke review, Nele. Dat vind ik super tof van jou. Ik ga nog even jou meepakken naar Camille Yembe, want over dat laatste nummer, Je ne l'ai jamais dit à personne, inderdaad, heb je misschien al eens horen passeren, zegt ze ook dat dat live best intens is om te brengen. Luister even mee.
6: It's a song really deep, but really strong. When I sing this song on stage, I'm always really intense. Sometimes I cry because it's deep, but I feel also really strong to have the courage to sing that in front of people.
2: Ja, en die vogeltjes op jouw achtergrond, Nele, ik vind het allemaal nog mooier worden. Dit is echt fantastisch. Wat een leuke luisterbeurt ben jij daar aan het beleven van dat album.
5: Absoluut, absoluut. Het is heel leuk dat jullie dat doen. Het is heel leuk om eens een heel album, ook of toch verschillende nummers van een album, zo te horen in première op donderdag. Ik vind dat een heel leuk concept ook eigenlijk. Ja, dus ik geniet daar wel enorm van. Ja.
2: Ik ben super blij om jou aan boord te hebben, Nele. Weet ook dat je ze kan live zien. Hè. Ze komt naar Doer Festival en naar Pukkelpop deze zomer. Dus ben je straks ook even overtuigd als Nele en haar vogeltjes die gezellig meefluiten, dan kan je ook komen meefluiten op die festivals. En nog veel meer trouwens. Camille Yembe, heel goed bezig. En wij gaan verder met haar nieuwste plaat. Merci Nele voor die toffe reactie. Salutjes en veel luisterplezier.
3: De beste albums hoor je eerst in Radar.
4: Op Studio Brussel.

0: Une chanson pas mixée. Als je het mij vraagt, toch heel goed gemixt, hoor. Weer zo'n goeieke op het nieuwe album van Camille Mb.
1: Studio Brussel.
2: Hey, dit is Camille Mb en je hoort mijn nieuwste album Jeune et Laide van Studio Brussel.

0: Studio Brussel.
1: Ja, ja, jullie geraken meer en meer overtuigd. Zeker die laatste, Les Euros. Hoe mooi komt die binnen? Dirk uit Waregem beschrijft het eigenlijk perfect. Een kleurenpalet van pareltjes van deze Camille. Kameyembe dus, hè. Wauw. En dat voor een eerste album. Nagel op de kop. En heb je het gehoord? Er zit zo'n beetje 80s sound in. Maar ik keek ook meteen op, omdat ik dacht van... Oeh, ik herken die sound een beetje. En ze bevestigt het zelf. Dijon en Magui. Zeker wel, daar zit zo'n soort van vrijheid in. En ja, ik denk dat Kameyembe blij is dat dat album hier op Studio Brussel in primeur wordt gedraaid. En jullie zijn de allereerste getuigen ervan, van die hele coole 80s sound. Kameyembe, ben je blij?
2: The purpose of this album, it was also to be free to make the music that I want, without barriers. That's why there is also 80s songs on my album, because it's also a reference for me.
1: Ja, dus ja, je dacht misschien dat ik ze even aan de lijn ging trekken, is niet zo. Ik heb ze geïnterviewd over dat album, maar ik hoor echt wel bij deze, bij die laatste van Les Euros, dat het zo free as a bird klinkt. Daar straks hoorden we al vogeltjes op het terras van Nelen. Waar luister jij? Rudolf uit Lommel die stuurt nog magnifiek Kameyembe. Mooi, supergoed. Dirk was dus ook al fan en de berichtjes blijven binnenstromen. Dat van jou mag er gerust bijgepropt worden. Stuur maar en geniet vooral van die nieuwste plaat, haar allereerste van Kameyembe. Dit is de volgende long metrage.
3: De beste albums hoor je eerst in Radar.
0: Op Studio Brussel.

0: denk dat het zonnetje er iets mee te maken heeft.
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Want Tim uit Assen die stuurt, ik ben zo hard aan het genieten. Dankjewel voor deze zalige avond. En nog in de app lezen we de allereerste van Kamiembe. Dat is grote klasse, zeer goede vibe. Super veel zin om dit live te zien. Weer al Belgisch, klein landje, maar grote stemmen. Zo is dat maar. Kleine reminder, waar sta je ook alweer, Kamiembe?
3: I'm really happy to do Pukkelpop. It was a surprise.
0: Ja, zeker was het een verrassing. Als Franstalige artiest, niet altijd eenvoudig om die taalgrens over te steken, maar ze staat wel degelijk geprogrammeerd in Kiewit. Als je ticketje hebt voor 21 augustus, dan mag je jezelf bij de gelukkige rekenen, want dan staat ze daar. We luisterden al naar het voorlaatste nummer. En met een beetje chance hebben we zo meteen nog tijd voor een extraatje.
1: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel. Brussel.
0: Dans le rétro. Voorlaatste op het debuut van Kamiembe. Zo gezellig dat jullie allemaal meeluisteren.

Je hebt het misschien gemerkt bij dit nummer. Heel veel emotionele lading. Dans le rétro gaat over haar grootmoeder die dementie had. Was heel belangrijk voor Camille in haar leven. Haar oma zorgde voor haar toen ze helemaal alleen was. En het was dus de persoon die ze van iedereen op de wereld het meeste adoreert en admireert. Voor haar een heel belangrijke song, die voorlaatste op haar debuutalbum. Haar oma moest dus echt aan bod komen. Ik heb er nog eentje voor jou. Peur de quoi. Het laatste nummer op het debuut van Camille Yembe.

We zitten aan het einde van Camille Yembe, haar debuutalbum Jeune Elaide. Een album dat gaat over een moeilijke jeugd. Veel meegemaakt, maar allemaal zo mooi op dat album neergelegd. Laatste nummer, Peur de quoi? Ik denk niet dat je met zo'n debuut ergens bang van moet zijn. Radar. Studio Brussel. En bijzonder goed nieuws. We hebben nog een beetje tijd, dus ik speel met heel veel plezier Les Euros nog eens. Merci om mee te luisteren. Dit is hem.

0: mooie plaatje van Kami Yembe, haar debuut. Heel veel plezier met Rick de Bruiker in Decibel, zo meteen na 9.
1: Brussel. 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaamse Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dieriks.
2: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
1: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger. Die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar huidige partner, niet de vader van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu dus gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal. Ze zijn in goede gezondheid. In het voetbal kan Club Brugge vanavond kampioen worden. Dan moet het minstens even goed doen als Union. Op dit ogenblik is Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen op de voorlaatste speeldag van de Champions Playoff. Stombouwduel, is Club op weg naar de titel?
3: Ja, want ze doen om te beginnen al beter dan Union. Union dat nog altijd 0-0 staat bij AA Gent. En Club Brugge leidt met 0-1 na ruim een kwartier. Was het een goede actie via Sique en Trezoldi, afgerond door de man in vorm, Christos Tsouli. Hij maakte er 0-1 van in een periode waarin Club Brugge het overwicht had, maar geen overrompelende indrukken gaf. Wel af en toe kon prikken via Vetlessen en Stankovic. Een goal van Forbes, die werd afgekeurd. En KV Mechelen kan daar maar weinig tegenover stellen. Het is een beetje de logica die wordt gerespecteerd. En ondertussen zijn we bijna een half uur ver en leidt Club Brugge dus met 0-1.
1: Dankjewel, Tom. En de derde match, Anderlecht, dat strijdt nog om de 4e plaats. Het ontvangt Sint-Truiden, de 3e in de stand. Anderlecht leidt met 1-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het dan lokaal 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Rick de Bruyker.
1: Ja, wie dat er kampioen wordt vanavond, dat weten we nog niet heel zeker. Maar ik kan wel al voorspellen dat het Belgen gaan zijn. Zeker hier in de show met de beste Belgische muziek.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

soort van muzikale zonneklop. Balthazar en een fever. Het wordt smeren, denk ik, sowieso de komende dagen. Ja. Of alleszins op dit moment doorzakken op zo'n prachtige warme donderdagavond. Met de betere Belgische soundtrack trouwens. Met straks misschien een paar nieuwe ontdekkingen voor jou, zoals deze. Het zijn de klanken voor fans van de Belgische elektronische muziek. Het is Niels Orens. Verder heb ik ook nog een hoordag voor Aarschot. Ja, ja. Zaterdag is Krapulkesdag. Maar het is donderdag, Krapulkesdag.

0: Want zelfs na 30 jaar is het nummer niet kapot te krijgen. En dat kan je goed vinden, dat kan je slecht vinden. Er zijn al sinds een pak zotte nieuwe versies uitgekomen wegens die 30ste verjaardag. Daar gaan we straks eens naar kijken. Eerst beginnen bij de belangrijkste zaken voor vandaag. Want we moeten een gelukkige verjaardag wensen. Aan deze man. De man die dit riffje legendarisch maakte in België. Onze Tonton. Hij had er vandaag 77 geworden deze 21ste mei. Ik heb het natuurlijk over Tonton Arno. Arno Hintjes. En ik moest aan dit nummer denken. Ook omdat zwanger Guillaume een gelukkige verjaardag wenste. En die ga je ook horen terugkomen.
1: Mamera, quelque chose, quelque chose dangereuse.

0: M'anegrarà quelque chose dans chaque quelque chose d'une allumaison, quelque chose d'une amère douce dans les yeux de ma mère. Il y a toujours une lumière dans les yeux de ma mère. Il y a toujours une lumière dans les yeux de ma mère.
1: Toen Arno 70 werd, mocht hij dat vieren bij Radio 1, dan kregen we deze sessie cadeau. Als een soort van tractatie op zijn verjaardag. Arno, samen met de zwanger Guy, zou er vandaag 77 geworden zijn deze 21ste mei. Les Jeux de ma mère en Gorik Part 1. Het is Decibel op jouw radio, dat wil zeggen de betere Belgische muziek op donderdagavond. En fijn nieuws, want Ila die is terug. Daar ben ik heel erg blij om. Ila, die leerden we kennen natuurlijk via De Nieuwe Lichting. En ze kondigen een album aan dat er eind dit jaar komt. Na de zomer alleszins. Dit is In My Heart, nieuwe muziek. Straks trouwens een andere ontdekking. Niels Orens, die stapt zo meteen de studio binnen. Maar dat is voor na deze. Ila!

0: Na de zomer komt hij uit, Model, een nieuw album voor Ila. En 29 november, schrijf het gerust op, hè. Maakt niet uit waar, op dat kassaticketje dat je in je zak zit. Maar 28 november staat ze in Ancien Belgique. Ila, iets nieuws voor jou. Daisy Bell. Misschien heb jij het nog meegemaakt. Het zou kunnen in de jaren 80. De New Wavers die konden het alleszins heel erg goed. In de 90s konden ze het ook. Dan waren ze er heel erg sterk in de IDM. In 2026, dat is misschien het beste nieuws, kan het eigenlijk nog steeds. Ik heb het over introspectieve danspassen placeren. En dat werkt het best op dit soort muziek. Het zijn de sounds van een jong Belgisch talent. Met de naam Niels Orens staat deze zomer op Pukkelpop. En hij is muzikaal gelinkt met onder andere Max Cooper en met Solvex. En heeft vooral ook een nieuwe EP gelost. Goedenavond, dag Niels.
1: Goedenavond. Hey.
0: Hoe gaat-ie met jou?
1: Kijk goed, het weer is, gaat supermooi.
0: Dat is waar, het wordt 30 graden, las ik daarnet.
1: Ja,
0: dus ik denk dat het heel erg warm gaat worden. Misschien past jouw muziek ook perfect bij het warme weer. Maar het is niet meteen de eerste locatie waar ik dat aan zou linken. Want je hebt een nieuw EP uitgebracht, Never Again heet die. Ja, ik las online dat jij jouw muziek zelf eigenlijk niet echt heel goed kan beschrijven. Dus de vraag is nu, ga ik mijn tijd eraan verspillen of ga je het toch proberen?
1: Nou, doe maar niet.
0: Nee, we gaan straks gewoon luisteren. Geen beschrijving, die krijg je niet van Niels. Maar je bent bezig met elektronische muziek. Je maakt beats. Je hebt ooit nog techno gedraaid, maar dat is een heel lang ver verleden, denk ik.
1: Een heel ver verleden.
0: Is daar jouw liefde ontstaan voor de elektronische muziek?
1: Goh, ik denk het wel. Ik denk dat het zo de very early stages waren wel de drum en bass en de dubstep.
0: Okay.
1: En ik denk dat dat dan zo was overgegaan naar techno. En dat was dan ook de periode dat ik zo wel ben beginnen uitgaan.
0: Okay.
1: En dan geleidelijk aan zijn er zo wat DJ-shows uitgekomen. Mm-hmm. Maar dat was toch niet helemaal hetgene wat ik wou, denk ik. Mm-hmm. Dus ben ik daar vrij snel mee gestopt.
0: Ja, want als je hebt inderdaad die techno, daar heb je een beetje in gezeten. Maar als je denkt aan een elektronische artiest, dan denk je aan iemand die achter een computer zit, in Ableton of eender welke software aan elkaar prutst. Maar kan je eens beschrijven hoe jouw studio eruit ziet? Wat ligt er allemaal rond jou? Hoe ziet dat eruit?
1: Oef, dat zijn heel veel kabels. Als in vrij veel synths, voornamelijk modulaire dingen.
0: Oké, modulaire dingen, dat zijn analoge toestellen waar je kabels in steekt. Dan komt er hopelijk geluid uit.
1: Komt er dan iets uit, ja. Ik denk dat dat de beste beschrijving is die ik kan geven. Ja, het is echt heel veel knutselen en heel veel experimenteren. En soms ook een beetje hopen op iets nieuws en iets nice wat je kunt gebruiken.
0: Okay.
1: Om dan achteraf mee te componeren, I guess.
0: Oké, maar het is dus echt wel het experiment. En moet ik me dan voorstellen, jij hebt bijvoorbeeld ook voor deze EP, dat jij kabels begint te steken en dan hoopt dat eruit komt een jam doet van een paar uur, waar het dan ooit een nummer van 4-5 minuten uitkomt? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn werkproces is heel hard gebaseerd op het experiment of zo. Mm-hmm. En om alle dingen die ik ooit als student in een compositierichting heb aangekregen of zo, okay, om die volledig te misbruiken en ja, volledig het tegenovergestelde te doen en de meest onconventionele manieren te verzinnen om geluid te maken.
0: Oké. Okay. En nu, voor iemand, we hebben het net eigenlijk nog niet beschreven, maar voor iemand die nu aan het luisteren is, denkt misschien we gaan straks een soort van gekke krijsende synthesizers op de radio, maar dat is het niet. Het blijft al sinds nog wel dansbaar. En je gaat dat denk ik ook binnenkort bewijzen, want live doe jij het bijvoorbeeld ook met een drummer, dat heb ik al gezien.
1: Ja, Thomas. Thomas die doet mee met drums, dus we zijn met twee op het podium. En ja, die maakt er een heel dynamisch geheel van. Mm-hmm. Zo,
0: ja, is het, op welke manier kan ik het vergelijken? Ligt het eerder bij een DJ-set of bij een live jazz jam, wat je dan live gaat brengen?
1: Oef, ik denk wel dat het een beetje een mix van beiden is, als in, het is live, dus het is geen DJ-set, maar het is zeker ook geen jazz.
0: Het is niet dat je op de moment zelf gaat kijken, dus kijk wat deze kabel doet, ik trek hem even aan.
1: Niet zo extreem.
0: Nee. Zeg, ja, de live gegeven brengt jou op heel erg leuke plekken binnenkort.
1: Ja.
0: Ik zag dat je ook op Pukkelpop mag staan.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daar naar uit?
1: Ja, mega. Dat is een thuismatch. Ik ben van Limburg. Ik ben daar opgegroeid. Ik ga daar al naartoe van sinds ik 15 ben, denk ik. Dus ja, dat wordt mega leuk.
0: Ja, wat, want ik weet, je bent iemand die ook bezig is met de visuals. Ik heb hier de vinyl van jou in mijn pollen gekregen. Het ziet er weer fantastisch mooi uit. Ik weet dat jij live ook op zoek gaat naar beelden en dergelijke om mee te werken. Op Pukkelpop, ik hoop dan voor jou dat het niet ergens om 2 uur op de mainstage is, want dan gaan mensen dat scherm bijvoorbeeld niet zien.
1: Het is niet op de mainstage.
0: Oké, nee, maar waar moet ik het zien? Wat voor set ga ik krijgen op Pukkelpop?
1: Ik heb het genoegen om de lift te mogen afsluiten.
0: Oké.
1: Op zaterdag.
0: Oké, zaterdagnacht.
1: Ja.
0: Dus het wordt echt een soort van dansbare trip.
1: Ja, ik denk wel dat ik de show specifiek voor die show wel toch iets steviger gaan maken.
0: Oké, 1 uur 's nachts, Pukkelpop in de lift, Niels Orens live. Ja, ik zei daarnet in die connectie nog met Max Cooper en met Solwax. Kan je dat eens kort even uitleggen voor mensen die nog niet overtuigd zijn en denken, wacht, ik heb nog een paar gekke referenties nodig. Max Cooper, daar heb je stage gedaan, weet ik. En Solwax, daar heb je ook een link mee.
1: Ja, ik denk, Max Cooper, daar is begonnen met mijn stage en dan is dat verder uitgebreid tot een aantal shows die we samen gedaan hebben in de Barbican in Londen.
0: Gigantische zaal in Londen.
1: Gigantische zaal, inderdaad. En dan hebben we ook een paar nummers samen gemaakt.
0: Ja.
1: De laatste was denk ik vorig jaar op zijn laatste album. En dan, die samenwerking is mega nice en loopt nog altijd
0: op een manier.
1: En dan, Solwax is een hele andere. ik denk, ja, ik heb meegewerkt bij Miet Warlop aan het laatste theaterstuk, Delirium.
0: Ja.
1: En op die manier heb ik het genoegen gehad om te kunnen prutsen met de muziek van Sol.
0: Ja, want zij hebben daar ook muziek voor gemaakt. Je hebt het live dan gebracht. Oké. Om maar te zeggen, ik wou gewoon even samen met Niels dat jij iemand. Het lijkt nu wel alsof jij in een doosje te vatten bent, maar je doet heel veel dingen door elkaar. Op die nieuwe EP horen we dat ook, dat er heel veel invloeden in zitten. Never Again heet die. Gemaakt op analoge synthesizers met heel veel gekke kabels. Dat is hoe ik nu dat beeld in mijn hoofd heb. En binnenkort hopelijk ook werkend op Pukkelpop met een show om 1 uur 's nachts. Ik denk dat het fantastisch gaat worden. Niels, dank je wel alvast langs te komen.
1: Ja, mega merci.
0: En we zien elkaar daar in Kievit.
1: Ja,
0: absoluut. Tot dan. Decibel. En dit staat trouwens op die EP. Should Feel Bad van Niels Orens. Voilà, nu ken je de naam en heb je geen excuses meer.

zondag zit het er op de Belgische Pro League. Waar op dit moment Brugge virtueel kampioen aan het spelen is. Maar genoeg over voetbal, we gaan het over muziek hebben. Hè? Maar waarom zeg ik dat? Ja, dit nummer is dus de muzikale soundtrack bij dat WK dat eraan zit te komen. Het nummer dat België richting goud moet koppen. Sil de Kruis samen met Romeo Elvis, Kiss the Grass. Trouwens, er zijn een heel pak shows van die Niels Oren die je net op de radio hebt gehoord. Die eraan komen, je moet maar zijn socials in de gaten houden. En er zijn heel veel plekken waar je hem naast Pukop dus ook kan gaan zien. Dit is een man met de naam Chucky Beats. Al sinds dat hij beats maakt voor onder andere Zwangere Guy. Maar als hij zijn gitaar vastpakt, dan mag je gewoon Usayuki zeggen. Dat is een naam die op zijn paspoort staat. En het klinkt heel erg straf, ook live. Dit is Usayuki en zijn Feel It All.

0: Hallo, mijn naam is 12.
1: En ik ben 12.
0: Ah,
1: Steve. En wij zijn van Solweg.
0: En u luistert naar Riek de Bruijk, die tot een programma is. En daar luistert u dus nu naar.

0: Ik weet niet of je het echt hoort. Misschien als je een beetje je best doet. Maar het is dus live opgenomen op vinyl in de Abbey Road Studios in Londen. Hoor je het? Ik moet echt al zotte high fidelity freaks zijn, denk ik, om te horen. Maar dat zijn ze natuurlijk ook, de gasten van Soulwax. Perfect, we are not. Het is donderdagavond, maar de verandering... Het is krapulukjes dag. Want het is vorige week zaterdag. Een serieus krapulukjes feest geweest. In, uiteraard, Aarschot. Ik heb hier iemand aan de lijn die er van alles over kan vertellen.
1: Studio Brussel. Daisy Bell.
0: Goedenavond, dag Cliff.
2: Hallo, dag Rick. Alles goed.
0: Alles goed. Met mij gaat alles goed. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, ik ben nog een beetje aan het bekomen van het weekend natuurlijk. Hè. Afgelopen weekend was er een grote festiviteit.
0: Ja, want ik ga even kaderen, Cliff, voor de mensen die het ondertussen niet meer kennen. Hè, want het is waarschijnlijk een generatie die dat nummer niet kent. Inderdaad. Het is een nummer uit 1996. Het is de eerste Vlaamse hip-hop hit. En het heette Zaterdag van KIA, Kaproel in Aks, een groep uit Aarschot waar jij uiteraard stichtend lid van was. Een legendarisch moment in de Belgische en in de Vlaamse muziekgeschiedenis. En dat dus vorige zaterdag 30 jaar geleden is en jullie dachten, we gaan dat vieren. Maar eerst en vooral, 30 jaar terug, welke herinneringen heb jij aan die tijd van KIA?
2: Wel, niet zoveel meer, want dat was eigenlijk in een grote blackout. Ik moet dat eerlijk bekennen. Ja, maar ik was in die tijd eigenlijk een student, een gewone student, die daar politieke en sociale wetenschappen ging studeren in Leuven. En opeens werk ik na, ineens van de ene dag op de andere werk ik eigenlijk een bekende Vlaming. Hè, omwille van dat liedje dat ik had uitgebracht. En dat heette dan inderdaad Zaterdag. Dat was ons eerste liedje ooit. We hadden daarvoor eigenlijk ook maar twee optredens in ons heel leven gedaan.
0: Niet waar, en toen gebeurde dat allemaal. Ineens ontplofte dat nummer, want het was overal te horen. Ja. Het heeft zoveel weken op nummer 1 gestaan. Jullie zaten, ik zou bijna zeggen, wekelijks in 10 om te zien welke herinneringen heb je daaraan.
2: Ja, kijk, dat was eigenlijk niet zo evident dat wij op 10 om te zien kwamen, want ja, die tekst was nogal redelijk aangebrand. Dan eerst Jos van Oosterwijk, toen muzieksamensteller, notoire muzieksamensteller, die vond dat eerst eigenlijk niet oké. Maar omdat die plaat zo ontplofte op radio en omdat dat eigenlijk zo goed verkocht, kon die niet anders meer dan ons op 10 om te zien ineens, dan toch maar te zetten. En dan kwamen we eigenlijk in een wereld terecht waar dat wij zelf eigenlijk ook eigenlijk niet zoveel kaas van hadden gegeten. Hè. Dus wij waren hiphoppers, puur zo. We waren bezig met N.W.A., LL Cool J, Public Enemy, om het zo te zeggen. En ineens stonden wij tussen Willy Sommers en Luc Steno. Dus dat was voor ons ook een beetje een cultuurshock, ik zal het zo zeggen.
0: Maar, en hoe werd er door de andere hiphoppers op gereageerd? Jullie plots tussen Willy Sommers
2: dat was toen echt niet cool. Hè? Wij hadden onze ziel aan de duivel verkocht, om het zo te zeggen, aan de commerciële duivel. Dus wij werden dan eigenlijk door de real hiphoppers in Brussel en Antwerpen een beetje uitgelachen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ik zeg dan ook nog altijd, we waren wel de eerste met die Vlaamstalige hiphop naar buiten kwamen. En, waardoor de andere hiphoppers, zoals ABN en Tof van Commerce, hun kansen hebben kunnen grijpen daarna. Okay. Want die zijn allemaal daarna gekomen, vooral.
0: Ja, effectief. Ja, ja. Kaproel in Aks, jullie waren de eerste vanuit Aarschot België veroverd met dat één nummer na twee optredens, wat ik al waanzinnig vind. En nu, het is 2026, het is ondertussen 30 jaar geleden dat gebeurd is. Jullie dachten, we gaan dit vieren. Jullie hebben een compilatiealbum uitgebracht. Jullie dachten, oké, vertel hoe is het ontstaan?
2: Het is eigenlijk vanuit het cultureel centrum het Gasthuis ontstaan. En de stad Aarschot, die zei van ja, het cultureel centrum bestaat 30 jaar. En ook het liedje Zaterdag bestaat 30 jaar. Het soort van Aarschot anthem, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Kunnen we dat niet op een leuke manier vieren? En dan hebben zij voorgesteld om allerlei Aarschotse artiesten ons album te laten coveren. Of onze Zaterdag te laten coveren. En daar zijn dan 9 verschillende versies van ontstaan.
0: Willen we eens een paar luisteren, Cliff?
2: Ja.
0: Oké, ik heb hier... Dit is Jasmin Gijsels en haar versie van Zaterdag. Ja.

0: zaterdag zou ontstaan, die perfect op zondagochtend bij Clara zou kunnen passeren.
1: Ja, dat is het zotte van de zaak, hè. Ik had dat ook nooit gedacht, dat die van onze hip-hop-nummer eigenlijk echte muziek kan maken. Allee, dat is heel straf.
0: Er is ook nog een versie van de band, de Aarschotse band, want dat zijn ze allemaal, Rommelstein. En als je bij Rommelstein denkt aan Rammstein, dan zit je in de juiste richting. Een heftige gitaarversie van zaterdag. En je hebt ook nog deze van Johan de Veugelers. En dat is misschien wel mijn favoriet, Cliff, omdat die zo ver ligt van die hip-hop.

0: Een versie die misschien nog het meeste bij Tien om te zien past na al die jaren, is er eindelijk. Klopt. Hoe was dat voor jullie om dat te beleven zaterdag, al die versies?
1: Ja, dat was eigenlijk fantastisch. Er is veel volk gekomen. En die moesten eigenlijk de hele avond naar hetzelfde liedje luisteren. Dat was het gekke van de zaak. En die waren allemaal nog geëntertained ook.
0: Die vonden het ook fantastisch als wij ons,
1: ja, en zelfs toen als wij ons nieuwe versie kwamen brengen, want we hebben zelf ook een nieuwe versie mee.
0: En wel, ik zal het laten blazes horen, hè. Ja. En het dan nog die maakt. Juppie, ja, joosje, pelera, jee. Want zaterdag is kapoelijkensdag. Hoe komt het dat jullie dachten, wij moeten ook een versie maken?
1: Wel, ik hoorde al die demo's op een bepaald moment vanuit het gasthuis dan naar mij gestuurd. En toen we waren we met ons drieën dan samen. Ik, Vier en Jacke, want we bestaan nog altijd uit drie. Krapoel en Akse. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten eigenlijk zelf ook iets doen. Om dat toch nog net iets meer glans te geven of zo. Dus we vroegen gewoon aan van, ja, we moeten zelf ook iets doen. En dan was het natuurlijk de zaak van, hoe gaan we dat doen? En dan is het altijd al een grote droom geweest van mij om dat met blazers en met een echte liveband op te nemen. En dat is nu ook gebeurd. En ik denk dat dat echt een heel geslaagde versie is. De mensen moeten maar eens gaan luisteren, want het staat allemaal te streamen. Maar, dus super content van eigenlijk.
0: Okay. Ja. Een ongelofelijke verjaardag, een onverwachte ongelofelijke verjaardag voor een nummer dat 30 jaar geworden is. Een nummer dat Aarschot op de kaart heeft gezet en dat ondertussen een eigen leven is gaan leiden. Ik denk dat dat minstens is wat je kan zeggen als je die andere versies hoort. Cleef, dikke merci en nog eens een dikke proficiat trouwens. Hè.
1: Ja, jullie merci voor even te bellen.
0: Met veel plezier. Salut, Keza.
1: Bye. Bye.

0: Ze kunnen ver hemmen op een zaterdag nacht.
1: Yippie-ajo, yippie-ajé. Als je dit nummer voor de eerste keer hoort, denk ik dat je niet echt goed snapt wat er aan het gebeuren is op de radio. Maar dit was de sound van 1996. De allereerste Vlaamse hip-hop hit ooit. Kia, Cartoon in Akse en Zaterdag. De Legends uit Aarschot hadden een 30e verjaardag te vieren. En daarmee hebben ze 9 opvallende andere versies. Waaronder een metalversie, een klassieke versie en een Polonaise versie van het nummer uitgebracht. En je hoort het dan. De echte Belgische West Coast. Die ligt dus in Oyschot. Het Walhalla van de gitaren. Mogelijk wel eens in Sint-Niklaas, zeker als je kijkt naar Lightspeed. Zijn ze met All Fine For Me, heb je leren kennen via de nieuwe lichting. Natuurlijk de gasten van Lightspeed. En er is nieuwe muziek. Het eerste nieuwe nummer sinds de nieuwe lichting. Dit is het. En dat gitaartje, dat basgitaartje, klinkt altijd heel erg vettig. En meeslepend bij Lightspeed. Ze staan onder andere in Sint-Niklaas op Great Gigs in the Park en in de Centrale in Gent. Dit is nieuwe muziek van Lightspeed.

0: Het is Angèle die uiteraard aan de slag ging met Justice. En dat nummer, dat is dan weer geremixed door Fuckers, duo uit New York. Een soort van Monsieur-achtige remix. Tot straks nog een uur meer Belgische muziek.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Extrema Outdoor. 3 dagen lang de beste DJ's met de beste dance tracks. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem. Wij zijn er voor jou. Mis niets van Extrema Outdoor. Morgen bij Studio Brussel en op VRT Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar we voelen zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
3: Ja.
4: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
4: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
7: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudeweel, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
8: Ja, hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. 2 keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een racemkansen was het enkel Tsolis die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Trezoldi. En ondertussen Trezoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd 1 doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in A-agent is het nog altijd 0-0.
7: Dankjewel, Tom. En Anderlecht strijdt nog om de 4e plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De 3e in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
9: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
7: Capelle op den Bosch heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbestcement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het grondwettelijk hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
10: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden, omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het grondwettelijk hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
7: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
11: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform, maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
7: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden, morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Rick de Bruiker.
0: Je ontdekt straks de link tussen Pump Up The Jam en het allerhipste Belgische label van het moment. Maar je krijgt ook nieuwe muziek van The Haunted Youth en van Waste. Fijne donderdagavond.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Lennart Korewitz. Van de broertjes Korewitz. Van de broertjes van Compact Disc Dummies. Onder de naam Lenny Lenny en zijn tambourine. Beste werk uit België krijg je op je radio gesmeten.
1: Studio Brussel. Daisy Bell.
0: En zot nieuws, het is nog eens gebeurd. En het gebeurt eigenlijk maar heel zelden. Er staat een review van een Belgisch album op Pitchfork. En het is dit album.

0: Je hoort Sergeant en zijn album Symbols wordt of werd gereviewd op Pitchfork. Sergeant is het alias van de Antwerpse Ferre Marnef die in Brussel woont. En op Pitchfork, want het wilde dan weten natuurlijk, ja, wat is die score dan? Op Pitchfork geven ze altijd een score op 10. Wel, een dikke 7,7 op 10. En dat is in Pitchfork waardes beter. Echt een ongelooflijk goede score. En dat is, ja, wat denk je dan als artiest? Dat je ineens als klein belletje met een release op zo'n gigantische Amerikaanse website terechtkomt.
1: Ik zat op de fiets naar de tandarts als het nieuws van Pitchfork binnenliep. Dus dan ben ik afgestapt. En heb ik er heel lang over gedaan om naar de tandarts te wandelen. Want dat was redelijk onverwacht. Ik denk ook dat ik nog niet zo goed, of dat wij nog niet zo goed beseffen wat dat dan eigenlijk juist betekent. Ik was vroeger altijd, ja, ik checkte dat wel heel veel, Pitchfork vroeger, nu is dat iets minder. Maar om dan, ja, Pitchfork opdoen en zien dat Drake gebuist is en dat wij, ja, bijna 8 op 10 hebben, is toch wel, ja, indrukwekkend. Ja, ik ben er heel blij mee, maar het is ook heel abstract.
0: Het is heel abstract, heel erg abstract. Een Belg die Drake naar huis speelt op Pitchfork. En dan ook nog eens op een op- en top Belgisch label. Want het album van Ferre, het album van Sergeant, is uitgebracht op het label Stroom. En dat label, dat is eigenlijk wel het checken waard. Dat weten ze ondertussen zelfs in Japan.
1: Doordat onze plaat op Stroom uitkomt, ja, liggen wij dus in heel de wereld in iets specifieke platenzaken. En je merkt dat dus ook doordat je dan plots een foto ziet van een platenwinkel in Japan, waar dat dan uw plaat ligt. Of ik was overlaatst in Athene en je gaat daar

0: Zo'n bak en daar ligt uw plaat. Dus ja, dat is wel redelijk... redelijk ongelooflijk.
1: Ja, redelijk ongelooflijk. Stroom dus. Een Belgisch label bestaat ondertussen 10 jaar sinds 2016. Het wordt opgerocht door Ziggy de Vriend, ook wel gekend onder het alias Nosedrip. Heel erg goede DJ. En dus ook een zotte digger die al jarenlang muziek uitbrengt op dat label. Stroom Records, of gewoon Stroom. Een label dat begonnen is met vooral re-releases, maar ondertussen ook veel meer nieuw muziek uitbrengt. En het is ondertussen echt wereldgerenommeerd. Je hoort het daarnet. Het ligt in Japan in de rekken. Het ligt in New York in de rekken. Overal kom je die releases tegen. En het is opvallend, want hoe kan je Stroom omschrijven als label? Zou je er een genre op kunnen plakken? Dat is eigenlijk niet echt gemakkelijk. Ze brachten zowel dus die muziek van Sergeant uit die je net hoorde, als deze soundtrack bijvoorbeeld. Misschien haalt het herinneringen uit jouw jeugd naar boven. Het is een van de eerste releases ooit op Stroom. De soundtrack van de tekenreeks Jan zonder vrees. Of de tekenfilm Jan zonder vrees. Dat is bijvoorbeeld ook Terpstroom wordt uitgebracht. En een tijdje terug hoorde je het label zelfs in de cinema. Want in de Hollywoodfilm, jawel, de Hollywoodfilm, de drama met Zendaya en met Robert Pattinson, hoorde je plots dit nummer. When I hear people talking about plans of working together soon, I believe. I believe. Het is nummer I Want You to Know Me van White Light. Een Belgisch nummer uit 1982, obscure release, maar wel van een man die we allemaal kennen dankzij deze. Jawel, het is een projectje van Jo Bogaert van Technotronic. En dat is dus heruitgebracht op het label van Ziggy op Stroom. En op die manier komt dat dus in Hollywoodfilms terecht. Dat is ongelooflijk hoe Belgische muziek op die manier een nieuw leven krijgt. Obscure Belgische muziek een nieuw leven krijgt. En ik zeg het, er is heel erg moeilijk een genre op te plakken op die muziek. Maar ja, hoe moet je het dan wel beschrijven? Dat is niet gemakkelijk. Maar ik heb het gevraagd aan Ferre onder andere, die dus met Sergeant heeft uitgebracht op het label. Hoe benoem je de sound van Stroom?
0: Ik denk dat wat dat Stroom typeert, is niet per se hoe dat die platen klinken, maar meer een soort ethos van al die muzikanten. Ik denk dat wij allemaal een soort van onprofessionalisme vieren, waardoor de muziek op Stroom andere richtingen uitgaat dan misschien op andere labels. En ik denk dat bij ons gewoon alles kan en alles mag heel slecht zijn. En daardoor wordt alles heel leuk en heel mooi.
1: Ja, dat is het ondertussen. En de platen worden dus over heel de wereld verkocht. Ze worden verzameld door heel veel verzamelaars, maar echt over heel deze aardkloot. De zot Stroom heeft dus in die 10 jaar bewezen dat als een klein Belgisch label, zonder te grote ambities dus, en met een halve professionaliteit, als Sergeant het net zegt, de wereld te veroveren. Van Hollywoodfilms tot Pitchfork recensies. Niet hun eerste zelfs. Ze zaten al eens met een andere plaat op Pitchfork. Tot zelfs in DJ-sets op de hipste festivals. Vraag dat maar aan DJ Arrow, die afgelopen weekend nog op Horst stond.
2: Voor mij ligt de sleutel daar echt in de kwaliteit van de muziek, hoe cliché dat ook mogen klinken. Maar toen ik ten tijde van die eerste releases bij Crevette Records werkte, waren dat echt eerst de lokale mensen die achter die releases kwamen vragen. Maar ik denk zelfs na die tweede of derde release waren dat ook gewoon echt buitenlandse bezoekers. Ik denk dat veel van die eerste platen gespeeld zijn door alle respectabele underdog DJ's en selectors. En die dat gewoon zo heel, heel snel gegaan is. En die kwaliteit is enkel maar in stijgende lijn blijven gaan.
1: Voilà, kwaliteit in stijgende lijn gaat en al 10 jaar lang zijn eigen goesting doet. Dat is het verhaal van Nosedrip, van Ziggy. Het verhaal van Stroom. Hippiepura, dus voor Stroom. Hippiepura ook voor Sergeant en zijn 7-op-7 op Pitchfork met zijn nieuwe album waar dit op staat. Dit is Are You Ready To Know That Seen From Up Close Things Have No Shape. Voilà, om een titel erop te plakken van

Daarnet kreeg je een nieuw album, maar eerste album in première bij Radar. Het is de stem van Camille Yembe. En aan Belgische albums geen gebrek deze dagen. Want er is ook nieuwe muziek, eindelijk. Een nieuw album zelfs, van The Haunted Youth. Een album dat ook internationaal heel erg goed onthaald wordt. Boys Cry 2. Een album dat in mijn ogen nog maar eens duidelijk maakt hoe klaar The Haunted Youth is om de wereld te gaan veroveren. Dit is nummer Wake Up.

0: staat op het nieuwe album van The Haunted Youth. Wake up. Wake up. Donderdagavond, je kan fantastische Belgische muziek ontdekken, zeker als je blijft hangen. Alhoewel, misschien ken je ze wel al sinds de nieuwe leegte. Waste. De band die het waar maakte, hè, op die nieuwe leegting. En binnenkort kan je ze live aan het werk zien in het Depot Café in Leuven voor de fantastische prijs van gratis en voor niks. Want in Depot in Leuven hebben ze een heel erg leuke reeks lopen. Een reeks waarin je nieuwe Belgische talent kan gaan ontdekken, gratis in het Depot Café. En het is daar binnenkort, als in volgende week al, aan Waste. Goedenavond, dag chef van Waste.
1: Hey, goedenavond Riek.
0: Zeg, alles goed met jou?
1: Ja, echt super, super.
0: Oké, dan ben ik al heel blij om dat te horen. En het gaat enkel beter worden, want je mag nog eens naar buiten, je mag nog eens gaan spelen. Dat is altijd leuk, hè?
1: Ja, dat is super, ja, dat is super, hè. En ook leuk als het een gratis show is, natuurlijk.
0: Wel, het is dat. Jullie staan komende maandag in Typo Café in Leuven. Ondertussen heeft Rosie Stewart er al gestaan. Troy heeft er gestaan. Eigenlijk is het een fantastische reeks aan het worden met heel veel talent uit onze nieuwe lichting. Hebben jullie een band met Leuven?
1: Ik heb er ooit nog gestudeerd voor sociaal werk. Ja.
0: Oké, okay. En welke plekken frequenteerde jij voornamelijk?
1: Dat was regelmatig op de Oude Markt. Nu, ik was wel af en toe eens beschonken, dus overal en nergens een beetje.
0: Je hebt eigenlijk gewoon je tijd verdoen in die vervoeging, die komt ook niet meer door vanavond. Maar in Leuven.
1: Klopt, ja, ja.
0: Hoe is het tot nu toe geweest eigenlijk al? Jullie hebben veel gespeeld. Jullie staan zaterdag bijvoorbeeld ook al op Gladiolen. Jullie doen ook nog Rock Herk. Jullie doen de Lokerse Feesten. Hoe is het om met de band op tour te zijn en zoveel te spelen?
1: Ja, dat is zalig, hè. Dat is exact waar we het voor doen. Ja, on the road zijn. Ja, gewoon elke keer die energie een plek kunnen geven. Dat is, ja, wondermooi.
0: Ja, dat geloof ik. Het is natuurlijk de droom, hè, van iedereen om veel te kunnen gaan spelen, veel onderweg te zijn. Ik denk, jullie hebben een album uitgebracht ook. Ik ga zo meteen een nummer spelen dat misschien nog niet heel veel mensen hebben gehoord als ze het album nog niet hebben opgezet. Het is het nummer Autopilot. Wat kan je erover vertellen?
1: Autopilot is eigenlijk een nummer dat gaat over letterlijk op autopiloot staan en daardoor een beetje dagelijks de stroom volgen totdat je eigenlijk opeens beseft dat je zomaar dingen aan het doen bent.
0: Oké. Dus op auto, en wanneer gebeurt dat bij jou voornamelijk?
1: Op het werk, als ik ga wandelen, als ik dingen meemaken die mij eigenlijk wel iets doen, maar waar ik op dat moment geen ruimte en tijd voor heb.
0: Okay.
1: En dan maar op autopiloot ga.
0: Oké, okay. Maar het gebeurt zelden op een podium, hoop ik.
1: Sorry?
0: Het gebeurt zelden op een podium, hoop ik.
1: Zelden op een podium, okay, inderdaad. Ja.
0: En het ga je bewijzen komende maandag gratis in het Depot Café Waste. Jeff, dikke merci en veel plezier daar in Leuven.
1: Dankjewel.
0: Dat komt goed. Ciao, ciao.

Ouwe en Talvez. En als je onder indruk wilt zijn, onder de indruk, dan moet je eens gaan kijken op hun website naar waar ze allemaal heen trekken deze zomer als toerende band. Dat is wel echt straf hoor. Binnenkort ook in Portugal, binnenkort als in over 2 dagen. Internaat in Nederland, in ja, echt zot. De wereld rond. De Belgische muziek gaat de wereld rond. Jochij, dat hoor je elke donderdagavond hier natuurlijk ook op Decibel. En dit, dat zijn de klanken van de Brusselse Stonks. Een van mijn persoonlijke favorietjes. Postpunk met een trompet erbij. Zaterdag te ontdekken op La Nuit Botanique. Dit zijn ze met Dashcam Crash.

binnenkort dus voor de laatste keren met Raymond Geert die dit riddeltje brengt. Want die gitarist moet ermee stoppen bij oefening van mijn rugklachten. Een nummer dat na meer dan 25 jaar nog steeds staat als een huis. Je luistert naar Studio Brussel, dat is één ding. En je luistert vooral ook naar Decibel. En dit heb je wel eens gehoord, denk ik, op jouw radio. En het is daar dat het mij de eerste keer is opgevallen. Dit is Dressed Like Boys, hè? Het solo-project van Jelle den Turk. Jelle den Turk, die ken je natuurlijk ook. En wat is er mij opgevallen? Dat is natuurlijk de vraag. Wel, er is mij opgevallen dat muzikanten die het normaal gaan zoeken in de harde gitaren, het plots bij de piano gaan zoeken. Want ja, dit is Dressed Like Boys, Jelle den Turk. Maar ja, we hebben die wel zo leren kennen. En ik zeg het, het is een trend aan het worden in de Belgische muziek, want er zijn nog een paar Belgische bands die normaal in de harde hoek gaan zoeken, maar het ondertussen liever achter de piano doen. Kijk onder andere aan het Limburgse Peuk. Person, nummer dat ik zelf heel erg graag meezing. Lekker los, gitaren vooruit. Wel, de frontvrouw, Nele Jansen, die bracht vorig jaar een plaat uit. Je zou denken, ja, ze speelt bij Peuk, dat zal wel een gitaarplaat zijn. Nee, ze bracht een plaat uit onder de naam Heron Stone. Ik ga gewoon laten luisteren hoe dat klinkt.

er zijn weinig gitaren te bespeuren. Hè? Heron Stone dus, van Nelly Jansen van Peuk, zit daar vanavond mee in de Trix. Morgen staat ze in de in Sint-Gilles in bij Brussel, in de pianofabriek. En ze is niet de enige, want ook Fanny Cuppens van Whispering Suns, die kan je tegenwoordig in een intieme versie aan het werk zien. Onder andere in Gent, in het Palmarium, staat ze 25 juni, als ik me niet vergis. En dat is zij, met piano en strijkers, zeker de moeite. En zij zijn niet alleen, want zelfs de stevigste bands uit ons land, die kunnen het niet laten. En als je zegt stevige bands, dan kijk ik bijvoorbeeld naar en je weet het, Steak, die staan ondertussen even op pauze. Maar Brent Van Essen, de frontman, die kan het natuurlijk niet laten om muziek te maken. En dan denk je, ja, oké, je hebt nu toch die gigantische Marshall stacks ergens in de buurt staan. Zet die distortion erop en begin gewoon opnieuw lekker te rammen op jouw solo-projecten. Wel, dat is niet waar. Dat is alleszins niet wat hij aan het doen is op zijn Collection of Goodbyes. Een hele reeks solo-albums. Heel erg anders dan dat we hem kennen. Het is namelijk allemaal heel erg uitgekleed. Heel erg DIY, do-it-yourself, opgenomen. Soms zelfs gewoon op een tape recorder thuis aan tafel. En de derde reeks van die reeks albums, die komt binnenkort uit op 13 juni. En dit nummer staat daar ook op. Brent Van Essen van Steak. Maar dan met heel erg andere klanken. In een soort van gelukkige plantentuin. Er is freedom to disappear.

Zwanger G en San Andreas. Gent en BX Connected. En dit is Nova. Om je af te sluiten, nog wel leuk nieuws voor de fans. Ze staat op 11 juni gratis in het Atomium om haar nieuwe plaat of EP voor te stellen. En je kan haar inschrijven via haar Instagram. En dan kan je gaan bouncen in de bollen. Op de asset. Dan doe ik deze asset.

0: klanken van de Belgische Nova. Een van de grootste namen binnen die scene. De scene van de, voor het gemak noem ik het even, de hard techno. En ze begint meer en meer muziek uit te brengen onder haar eigen naam. Na een succesvolle carrière als DJ. En dat bewijst ze binnenkort als DJ, want ze brengt een EP uit. En ze viert dat in niets minder dan het Atomium. Lekker bonken in de bollen van het Atomium. Hoe Belgisch kan het zijn? Wel, heel erg Belgisch. Dat heb je elke donderdagavond. Tot volgende week bij deze bel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Maar Tom Boudewijl, het werd wel nog spannend daar in Mechelen.
2: Ja, het was een superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union, de enige andere titelkandidaat, nog langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten, maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze play-offs op een scoreloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel ondertussen voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen ook. Solis en Trezol, die de twee topschutters, die bracht de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdient na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding twee weken geleden. En zo mag Brugge deze zomer weer rechtstreeks de Champions League in.
1: Dankjewel Tom. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand. Die heeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de derde in het klassement met 3-1 vanavond. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Het Hof oordeelt nu dat die optie moet blijven bestaan, omdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het oordeel komt niet als een verrassing, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
3: De Raad van State was namelijk ook al erg kritisch over deze wetswijziging. En met een kritisch advies van de Raad van State, als dat niet wordt gevolgd, kan je wel verwachten dat het Grondwettelijk Hof daarna die wet zal annuleren. Dus het is ook simpelweg juridisch gezien een heel erg zwakke wet die open stond voor legitieme kritieken die dan tot deze annulatie van het Grondwettelijk Hof leidt.
1: En in de Nederlandse stad Utrecht zijn vanavond duizenden mensen meegegaan in een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze riepen op om asielzoekers niet met alle zonden te overladen en hen op een menselijke manier op te vangen in afwachting van een procedure of ze in Nederland kunnen blijven of niet. De voorbije weken was protest van tegenstanders van opvangcentra uit de hand gelopen. Er werd amok gemaakt, brand gesticht en vernielingen aangebracht. Dat was onder meer het geval in Loosdrecht, een dorp tussen Utrecht en Hilversum. Daarom stapten in Utrecht vanavond duizenden mensen mee in een solidariteitsmars. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan tot 27 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg vanavond aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Solis en Trezol, die de twee topschutters, zij brachten de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel, stond club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding, twee weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
1: En bij een 20e landstitel hoort een tweede ster boven het embleem van de club. Aanvoerder Hans van Aken is blij dat hij er eindelijk komt.
3: Ja, geweldig, hè. Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de zevende voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
1: En feest bij de supporters uiteraard.
4: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
5: Wel verdiend.
6: Zalen, ging echt de winnaar.
4: Zot! Twee sterretjes! Wat moet ik zeggen? Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
1: Het lijkt een lange nacht te worden in Brugge. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand en Europees voetbal na 3-1 winst tegen Sint-Truiden. De stemming van de zogenoemde programmawet met daarin de centenindex in het federale parlement is verschoven naar volgende week. Het lukt de oppositiepartij Anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week is er dan de stemming en als de wet wordt aangenomen kan die zogenoemde centenindex vanaf juni al toegepast worden. In Anderlecht heeft de gemeente de raad vanavond gedebatteerd over de felbesproken panoreportage van woensdagavond. Daaruit bleek dat PS de PS-schepen voor huisvesting de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Verschillende oppositiepartijen vroegen vanavond dat de schepen een stap opzij zou zetten. Er is ondertussen een gerechtelijk onderzoek ook opgestart. De burgemeester van Anderlecht nam het op voor zijn partijgenoot en riep voorlopig op om het onderzoek af te wachten en geen voorbarige conclusies te trekken. En de zeven Belgen die waren opgepakt in Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije weer aan in ons land. De ordediensten in Israël traden hardhandig op. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en geweld. En dat is een bewuste strategie van het Israëlische leger, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
7: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
1: Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het ook over de Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij zegt een goede verstandhouding te hebben. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth vorige week aankondigde juist troepen weg te willen halen uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kondigde de VS ook al aan troepen te zullen terughalen uit Duitsland. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. Ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
1: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van Vooruit en het is donderdagavond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Op dit moment kan je je fiets meenemen op de trein, maar in de daluren betaal je daar €3 voor en in de spits €5. De combinatie fiets en trein wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten er 550.000 reizigers gebruik van en dat waren er 14% meer dan in 2024. In de resolutie die werd gestemd vragen de Kamerleden ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam gisteravond wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club uiteindelijk nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Dat op dat moment aan het spelen was tegen AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
2: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

hij die dag in Ploestert werd geboren. Lange voor dat jaar kreeg hij puur bijna uit al afgeschoren, net over het stuur.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn 4 burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook 5 gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een 20-tal mensen gewond bij een luchtaanval op 2 flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het Hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat Hantavirus was. Er werden 2 soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam